0: veiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten,

0: Ik ben Don Lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous. Ik ben Don Lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

one's going out to everybody

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9:00 in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11:00 gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel vanwege de aanhoudende lage waterstand. Schepen mogen door de smalle vaargeul alleen nog van Zutphen richting Arnhem varen, zo meldt Rijkswaterstaat. Vaartuigen die andersom willen moeten honderden kilometers omvaren via Tiel en het IJsselmeer. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland noemt die maatregelen noodzakelijk kwaad. Vertragingen en extra brandstofkosten voor de schippers worden op de koop toegenomen. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Zone FM.
1: Audi.
0: Gouden Zone FM.
2: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet al.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jetten is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke, aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Zuurhofbrug is maar 1 rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. En ook de beste koffiemachines van het merk Sage. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
1: Voordat je podcast begint, even iets fris. Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself. Zo. En nu fris naar je podcast luisteren.

0: donderdag 24 september. We gaan er weer snel aan beginnen met Johan Derksen. Wat is er, Goedele?
1: Ja, jij komt zo laat binnen. Ik dacht, straks moet ik overnemen.
0: Dat komt altijd weer goed. Leuk dat je er bent.
2: Dat bedoelt hij al 28 jaar. Hij komt altijd heel laat binnen. Vindt hij lekker.
1: Zo'n beetje iedereen in stress.
2: Want alle mensen zijn dan bang dat hij niet komt. En dan komt hij toch, weet je wel. Dan heb je een spontaan applaus.
0: Tijd zit je maar een beetje om je heen te kijken. Hè? Wij maken toch geen contact met elkaar, dus ja.
1: Wij wel,
0: jullie wel. Ja, dat
2: dat doen we niet. We praten met elkaar.
0: René is er ook weer. Goed dat je er bent.
2: Zo ouderwets en praten met elkaar.
0: Je hebt de moslimbroederschap gisteren even gemist.
3: Moslimbroederschap, ja. Ja, ze zijn vervelende jongens, hoor, die moslimbroederschap. Dan moet je mee oppassen.
0: Ja, nee, zeker weten. Genova Beurden is er. Hetzelfde geldt voor Sherry Sterk. Ja, goed. Ja, lekker. Weer je was ziek, hoor ik. Althans, ik krijg een bericht binnen. Ben je weer helemaal beter?
4: Ja, nee, ik ben weer helemaal beter. Vorige week had ik dikke griep, maar ik heb twee kleintjes thuis, waaronder een peuter. Die likt echt op alles. Aan alles wat je kan, likt hij.
0: Sorry, dus hij likt aan alles?
4: Ja, ligt aan alles. Ja. Oh, dat had ik hier natuurlijk niet moeten
2: zeggen. Ja, dat is mijn vrouw hier van 77 thuis.
0: Ja, nou, maar dit gebeurt niks, toch? Alhoewel, misschien ga ik. Weet jij wat een valleiorgasme is, Shelly?
4: Ik heb het gelezen. Een orgasme van een vrouw van 20 minuten.
3: Langer, toch?
1: Kan, maar
2: voor 20 minuten doe ik al die onzin.
3: Maximaal 20.
1: Ja, nu begin je daarover, omdat René...
3: Nee, ik heb het gelezen.
0: Ja, hij leest jouw columns, dat vind ik leuk. Ja.
1: Hij heeft een abonnement op de Vlaamse krant, omdat ik daar columns in schrijf. Ja, natuurlijk.
2: Maar geef Goedele alle ruimte om dit is uit te leggen aan Nederland. Want iedere kerel... Kijk, mijn vrouw is ook wel een beetje zat dat ik iedere avond tegen het behang spuit.
0: Ja.
1: Wacht even, wij mogen van Tina niet meer over seks praten.
2: Nee, maar Tina is er niet bij. En die zit nu ongetwijfeld bij een andere talkshow.
0: Ja, die zat gisteren ook weer bij een andere show. Dus Tina zit waarschijnlijk nu ook weer...
1: Ja, ik had een column geschreven. Dus het piekorgasme, dat kent iedereen. Dat is die paar seconden, zeg maar. En dat concentreert zich heel erg rond je geslachtsorganen. Je krijgt echt alle aandacht.
0: Ja,
1: en een valleiorgasme is breder, is ruimer, is niet geconcentreerd op pak maar 10 vierkante centimeter tussen je benen. Maar we zitten kijken, ben ik dat die geluid maakt?
3: Nee, dat maakt niet uit.
1: Maar en gaat in golven zo. En de truc om dat te bereiken is 1, beginnen in volle ontspanning. Dus niet in opwinding, als het al... Jij neemt notities.
0: Ja,
1: dus in volle ontspanning. En dan die opwinding laten opkomen. En je hele lichaam daarbij betrekken.
0: Opkomen.
1: En dan, als de opwinding te hoog wordt, dan moet je dus eigenlijk stoppen en terug op gaan bouwen.
0: Maar je begint ontspannen, dan laat je het opkomen, dan moet je het, net als het eraan komt, stoppen.
3: Stoppen.
1: Ja. Ja.
3: Bij de man of de vrouw?
1: Bij alle twee. Je kan dat alle twee doen. En mannen hebben er nog meer baat bij die start-stop-methode, zeg maar. Het is een beetje plagerig, een beetje van ik bouw het op en ik... Het is een beetje de verwachting creëren en blijkbaar wat er dus gebeurt... Allee, dat is eigenlijk... uit te leggen. Wat er gebeurt is dat de opwinding, in plaats van dat die, ik doe het zo, dat die tussen je kruis alleen zit, dat die zich verspreidt langzaam, dat je die de kans geeft om over je hele lichaam te gaan.
0: Maar is dat alleen in België zo of is dat de hele wereld zo?
1: Dat is in de hele wereld zo. En met name in het oosten kennen ze dat. Wij zijn in het westen heel erg toegespitst op dat piekorgasme.
0: Dus die Xi Jinping die nu bij Trump is, die kent een valleiorgasme. Die weet dat wel.
1: Wie weet kan die dat, ja.
2: Maar
1: ja,
2: dan moet je wel echt... de werk van maken. Dan moet je eventjes een paar uur
3: vooruit trekken. Dan moet je echt even gewoon je uurtje ervoor
2: trekken. Dat is niet mijn sterkste kant.
1: Dan moet je inderdaad... Ja. Het is eigenlijk een beetje...
0: melden.
1: Zo, als het begint, een soort cliffhanger. En dan stop je en dan herbegin je weer. Zoals als ze dat met soaps doen.
0: En hoe vaak moet je dat doen voordat je dan echt mag laten gebeuren?
1: Dat moet je voelen, hè. Dat is ook een soort training, een soort oefening. In het begin is dat na 3-4 keer, want je zegt half uur of nog langer. In het begin is dat na 3-4 keer dat je de full way, way gaat.
0: Ja.
1: Maar na een tijd kan dat soms, sommige mensen doen daar uren over.
0: Uren?
1: Maar dat hoeft niet per se. Waar het over gaat is dat het een orgasme is dat niet, zoals een niesbuit, het is voorbij, dat het gewoon in golven blijft gaan.
2: Nou, maar het kan misschien aan mijn leeftijd liggen, maar ik had laatst, en dat is echt serieus verhaal, bijna een orgasme, en dan ben ik een hele goede leerling, dan roep ik hard stop. En dan zakt hij, maar dan kost het een hele veel moeite om weer naar dat orgasme toe te komen. Ik denk, ik roep nooit meer stop.
1: Ja,
0: Ja. Ja. Ja. Maar je gaat het ook voor je zien, hè? Ja. Dus ja, dat maakt het zo ongemakkelijk.
2: Ja, ja, maar ik denk dan van alle mannen boven de 70, die krijgen dat. Ja. Maar onze baas John de Mol zou er ook last van hebben, denk je?
0: Denk je? Ja.
1: Nou, ja, maar jongens...
2: Die moet toch geen stop meer roepen?
3: Nee, maar moet er dan één keer door. Tantra heette dat toch?
1: In de tantra hebben ze daar zeker verstand van, ja. Ja. Die tantra-jongen die je daar vorig jaar bij B&B voor liefde zag... die zal dat ook wel kunnen. Ja. Ja. Ja. Waar jullie zo mee gelachen
2: hebben. Ja, maar dat vond ik een beetje een halve zachte.
1: Ja, daarom. Nee, maar het heeft niet alleen met tantra te maken. Het heeft te maken met hoe je...
0: Maar die Ruben van Gucht die hier laatst gezeten heeft... dat is wel een gozer van een valleiorgasme, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar dan bij verschillende vrouwen.
0: Dat denk ik ook, heel gezegd.
1: Die doet er zo 3 uur aan een stuk, maar elke vrouw eentje dan zo. Ja.
0: Hoe gaat dat met dat nieuwe programma van hem eigenlijk? Hij heeft hier natuurlijk aantekeningen zitten maken en op zitten letten. En...
1: Ja, en dat heeft hij goed gedaan, want ik zie, als ik kijk... zie ik wel een paar dingen die hij heel goed gekopieerd heeft. De vorm van de tafel, die hapjes. Ook de manier waarop hij daar zit. En dat is heel goed, dat is heel slim van hem. Hè. Terecht ook.
0: Maar loopt het een beetje?
1: Maar de kijkcijfers zijn een beetje gedaald. Hij zat op 210, 220. Wat
0: is dat
1: al niet
0: veel in België of niet?
1: Nee,
3: dat is niks.
1: Nee,
2: nee, maar hij moet zich realiseren... Als je dit doet wat wij doen, dan moet je 3 gekken aan een tafel hebben. Ja, want René en ik, die moeten wel meedoen. En bij die talkshows in Nederland, dan zitten er 8 mensen, 4 aan iedere kant. Die zitten braaf zo op hun beurt te wachten. En die lispelen hun gedichtje voor. En ja, dat boeit niet.
1: Maar dat is het wel een beetje. En zeker in Vlaanderen, die Vlamingen die zijn... conflictvermijdend, die zijn braaf, die zijn allemaal met hun reputatie
0: saai
1: bezig.
0: Saai.
1: Ja, de meeste wel. Ja. De meeste Vlamingen. Hij stelde bijvoorbeeld de vraag aan een paar mensen van... ja, was jullie bodycount? Ik kende die uitdrukking, maar gaat over hoeveel partners heb je gehad. De helft aan de tafel wilde niks zeggen. Zei, nee, dat zeg ik niet. Ja, dan houdt het snel op als je een beetje spectaculair wil zijn. Dus. Maar nee, iedereen...
0: Ik zie René rekenen nu, maar...
2: Nou, nee, maar... ik ben het helemaal met haar eens als mensen... Naar een talkshow gaan, dan weet je waarom je uitgenodigd wordt. Dan moet je ook je mond open doen. En dan moet je niet politiek correct niet meedoen.
1: En iedereen is het wel eens, hij is een hele goede presentator. Hè? Dat kan je echt, hij doet dat goed, hij stelt goede vragen. Hij doet dat eigenlijk supergoed. Het is een beetje een speciale man, hè? Dat weten we allemaal. Zijn imago heeft een beetje een deuk gekregen... omdat hij in De Verraders vals heeft gespeeld.
0: Hij is eruit gegooid.
1: Ja, hij is eruit gegooid omdat hij vals had gespeeld. Ja.
2: Maar het is geen lachenbek. Het is geen vrolijke jongen.
1: Nee.
2: Kijk, en wij hebben gelukkig een presentator.
0: Ja, altijd vrolijk.
2: Daar kun je mee lachen, Nico.
0: En daar kan je mee zingen ook nog. Hè? Maar misschien moet hij dat een keer gaan doen natuurlijk ook.
1: Maar dat zie ik hem zo doen.
0: Maar tegelijkertijd, jij zegt over die andere talkshows... kijk, nee, maar... Pauw en de Wit is gewoon serieus, ja?
3: Ja, nee, maar hij... Ik denk dat hij heel weinig zelfspot heeft,
0: ja,
3: die jongen.
0: Ik denk
3: dat hij zich enorm serieus
2: Hij vindt zichzelf ook heel goed.
3: Hij vindt zichzelf ook heel goed. En dat blijkt ook uit het feit dat aan de grote klok hangen... van het feit dat je meerdere vrouwen hebt, moet je gewoon niet doen. Moet je gewoon voor jezelf houden. Waarom zou je dat? Want wie help je ermee? Je helpt die vrouwen er niet mee. Je helpt jezelf er niet mee. Want hij wil het hier uitleggen. En iedereen denkt, wat een mafkees. Ja, ja, je kan het namelijk niet uitleggen. Dat is niet uit te leggen.
2: Nee, maar wij hadden hem moeiteloos af kunnen bluffen met het aantal vrouwen. Maar dat doen we niet.
3: Nee, maar hij neemt zich te serieus. En dat, ja,
0: hij kwam ook zijn pas heel laatste kleedkamer uit. Hij stond tot 5 minuten voor de uitzending stond hij in zijn kleedkamer. Dus,
2: ja, en de trippelt altijd een vrouwelijk slaafje achter
3: hem
2: aan.
3: Dat hij een soort meisje bij hem, terwijl zijn vrouw hoogzwanger was... dat is allemaal niet uit te leggen. Joh, kom op, doe even normaal.
1: Oké, maar dat is zijn eigen keuze nog. Maar zijn programma, hij is echt een vakman. Hij doet een radioprogramma om 8 uur 's morgens. Ja. Staat hij daar te swingen en te dansen.
3: Hij
1: ik zou het
3: werken.
1: Niet kunnen. Dus, en hij wil heel graag.
0: Ja, dat werkt
1: dus, en een talkshow moet je ook tijd geven, dat is toch zo?
3: Zeker.
1: De talkshow van Gert Verhulst die heeft ook meer dan een jaar nodig gehad in België.
0: Dus en
1: die heeft
0: zeg je ook,
1: niet veel meer kijkers.
3: Probleem is alleen, lieverd, deze TikTok-tijd en Instagram en zo... je krijgt die tijd niet meer, dat zie je aan Renzen. Als je dat, Marco, ik zat met Marco te praten...
0: Ja, er was vorige programmadirecteur, nu is hij fulltime Sinterklaas.
3: Die zei... Je hebt in principe maar 1 of 2 of 3 programma's de tijd om het echt neer te zetten.
0: Ja.
3: Hij zegt, en doe je dat niet, dan haken mensen af.
2: Dat blijkt wel,
3: en bij zijn eerste programma had hij die Olcay Gülse aan de
0: en die
3: bar
0: Donnie.
3: Zitten.
2: Dan jaag je het publiek weg.
3: Jaag je het publiek weg. Bij de tweede
0: die is getrouwd,
3: had hij die,
0: wist je dat?
3: Die 3 mensen die niet kwamen. Die waren te laat.
2: Ja, jaag je ook het publiek mee weg.
3: Ja, maar weet je, joh, dan heb je hebt maar heel korte tijd. Kijk, wij hebben best lang de tijd gehad. We hebben ook nog een programma gemaakt in Scheveningen. Ja. Daar keken 16.000 mensen naar.
0: Maar dan moesten we er 3 op 1
3: weet
0: dag
3: je nog
0: doen.
3: Dat het licht uitviel?
0: Ja,
3: het
0: viel gewoon. En we gingen
3: gewoon weg.
0: We gingen een tijdje door. En toen zeiden we, nu stoppen we maar op een gegeven moment. We moesten er eentje om 5 uur 's middags, of 6 uur 's middags, eentje om 8 uur en eentje om 11 uur moesten doen. 3 uitzendingen. Moet je nagaan.
1: Maar die Renze loopt ook niet goed, dus.
2: Nee, maar kijk... Ik vind het een probleem met Renze. Ik vind Renze een goede presentator. Ja. Het ligt niet aan Renze. Die probeert het wel en zo. Maar ze moeten heel anders met de keuze van gasten omgaan. En ik denk ook... Kijk, Jan Helenius, dat was onze eindredacteur hier... die is met ons groot geworden.
0: Heel
2: hebben
0: groot
2: we veel
0: geworden.
2: Kijkers gekregen. Ja. Ook mede dankzij hem. En die is nu directeur daar. En die heeft een paar eindredacteuren onder zich... en een veel te grote redactie. En Jan heeft geen grip op het programma. Kijk, Jan moet zeggen van... ik ben geen hoofdredacteur meer. Ik ben gewoon eindredacteur, hoofdredacteur. En ik ga die eindredactie doen. En ik ga in zijn oor schreeuwen wat er moet gebeuren. En ik bepaal wie er aan tafel zit.
3: Maar Johan, als je
2: anders is het verloren zaak.
3: Ja. Als je zo begint zoals hij begonnen is... dan sta je in 1 keer 3-0 achter. En dat haal je niet meer in.
0: Nee.
3: Want dat is ook een keer toen die jongen van hoe heet die Robert de Brink... Te
0: Die was heel dominant.
3: Dat was ook verschrikkelijk.
0: Ja.
3: En dan begin je de eerste 4 programma's zo slecht... dat mensen denken, ja, schiet niet op dit.
0: Nee, maar van de week...
2: Maar er gebeurt ook nooit wat, René. Ik heb gisteravond weer zitten kijken en het is afgelopen. Dan neem je voor kennisgeving aan.
0: Ja.
2: Maar er is niks gebeurd. Hier breekt de pleuris uit, hier worden rare dingen gezegd. Hier gebeurt altijd iets verrassends.
1: Ja, als je dit niet gekeken hebt, dan heb je de volgende dag van... wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Ja.
4: Precies. Ik denk dat Renze... Uiteindelijk, als je nu naar een talkshow kijkt, wil je dat het spannend is. En je wil dat het snel is. En Renze is eigenlijk geen van beide. En dat hebben jullie juist heel goed. Het tempo zit erin en toch het onverwachte.
0: Want nu ben je ook wel in...
3: Doen wij het niet zo slecht, hè?
0: Nee.
3: Ik maak een grapje, joh.
0: Ik maak een grapje. Dat is wel leuk. Ja. Maar vanavond die allebei? Niet samen, hoor. Maar vallei-orgasme gelijk thuis als je komt? Of niet?
3: Maar jij hebt hoeveel kinderen heb jij?
4: 2. Dan wordt het een moeilijk verhaal. Van 20 minuten.
0: Ja, hoezo?
3: Nee, ja, dit gaat er in zo'n kind huilen. Leg jij net de vallei-orgasme.
4: Hou op.
3: Wat moet je dan?
2: Ja, dan moet kind 6 uur huilen.
3: Ja.
0: Maar jij hebt nog geen kinderen, dus jij kan naar de bak vanavond.
5: Ik kan dat doen, ja. Nee, voor jou een vraag, voor mij een week.
2: Maar heb je het dus zelf willen om stop te roepen?
0: Hij gaat het onmiddellijk bij zichzelf weghalen. Dat doet hij altijd goed, is je nou?
1: Ja, tuurlijk. Je moet alles proberen. Alles voor de wetenschap doe ik.
0: Ja. En?
1: Ja, je moet dat proberen.
0: Hoe vaak heb jij stop gezegd?
1: In het begin is het een beetje frustrerend eigenlijk. Wat vroeg je?
0: Hoe vaak heb je stop gezegd?
1: Nee, ik zeg je niet stop.
0: Ja, maar jij weet dat wanneer die komt.
1: Een beetje sturen.
0: Nee, maar dat kan toch niet? Die ander heeft toch niet door wanneer jouw
1: orgasme
0: komt?
1: Nee, maar je moet eigenlijk altijd in eerste instantie met jezelf oefenen. In eerlijkheid.
4: Maar dan moet je dus eigenlijk kiezen tussen heel vaak een kort orgasme... of 1 keer een lang orgasme.
1: Nee, dat is niet heel veel korte. Dat is niet zo alsof je de hik hebt. Zo. Dat,
4: nee, maar omdat je het steeds moet afbreken.
1: Dat blijft zo boven. Ja, moet ik het
4: omdat je het steeds moet afbreken, net voor het hoogtepunt. Dan...
1: Ja, maar je voelt die opwinding zakt een klein beetje terug... maar die zakt nooit terug naar het bodem... tenzij je achter zo'n huilend kind moet gaan.
0: Ja.
1: Die zakt niet helemaal terug naar de bodem... dus die blijft zo'n beetje hangen. En dat bouw je iedere keer op. En dan wordt, in plaats van dat daar zit, gaat dat in je hele lichaam zitten.
2: Al die vrouwen die nu zitten te kijken, die vragen aan die saaie gasten... Ik wil vanavond een
0: vallei-orgasme.
1: Of die mannen, want het is voor mannen zeker zo aangenaam.
0: Ja, maar voor Johan niet, zegt hij. Die heeft stopgeroepen, toen kwam hij nooit meer. Kwam hij nooit meer waar hij wilde zijn.
2: Nee.
0: Nee, maar daar moet je mee oppassen natuurlijk ook. Hé, 8 konijnen en 2 hazen. Of zijn er dan 2 hazen en 8 konijnen? Hoe zit het nou precies?
2: Het is echt niet te geloven. Job, de eindredacteur, die heeft gegoogeld... want ik had het vanochtend als onderwerp ingestuurd... die heeft gegoogeld, en die geloven het niet.
0: Nee,
2: want
0: het is
2: gek voor woorden. Het is gek voor
0: Rens
2: woorden.
0: Renswoude, hè, hebben het over.
2: Er wordt een nieuwbouwwijk gebouwd. Die mensen die hebben hun huis verkocht, moeten eruit. En die hadden garantie. Dan is het nieuwe huis klaar. Maar de bouw ligt al 6 maanden stil. Ja. Want op het bouwterrein is een haas en een konijn gesignaleerd. Dat heeft de provincie Utrecht...
0: 8 konijn en 2 hazen.
2: De provincie Utrecht...
5: Misschien wel 2 weggelopen konijnen.
2: Nee, maar er heeft 1 ambtenaar ingegrepen.
5: Ja.
2: De burgemeester daar is woest. De gemeenteraad is woest. Dat hele dorp is woest. Maar bij de provincie Utrecht houden ze vol. Het zijn beschermde dieren. U krijgt geen bouwvergunning.
3: Nee.
2: Nou, kom nou maar eens uit je woningnood.
3: En dat zijn gewoon 2 mensen geweest... die van man een konijn af wilde natuurlijk. Nou ja, die had gewoon dat konijn thuis. Ja. En die zijn naar die bouwplaats gereden. Die hebben dat ding uit de auto geflikkerd.
0: Ja, en die waren
3: en toen
0: twee.
3: Zag er iemand hem lopen.
0: Ja, maar het waren eerst twee. Maar die hebben geen valleiorgasme. Die blijven gaan die leeftijd. Dus ja, dat zijn er binnen de kortste keer 8 geworden natuurlijk. Nee. Dat zijn er binnen de kort 25.
2: Als nou onze minister-president niet altijd in een homobar in New York bivakkeert. Nee. En hier was geweest. Ja. Dan had hij kunnen zeggen. En ik ben hier de premier. En provincie Utrecht, het is uit bij die onzin. Bouwen, bouwen, bouwen.
0: Ja, dat ja, maar is een, weet niet of de premier dat allemaal kan roepen.
5: Dat zou wel heel makkelijk zijn als de premier dat kan roepen. Maar het opvallende is eigenlijk dat nu
0: zou die ook al een valleiorgasme doen, denk je?
5: Dat kabinet op kabinet dit eigenlijk wil. Die procedures stoppen of verkorten of minder bezwaren mogelijkheden geven. Maar het lukt dus nog steeds niet. Dit kabinet is er ook weer mee bezig. Dus ja, de hoop is dat dit straks in ieder geval over een tijdje niet meer kan. Dat je door twee konijnen geen huis kan bouwen. Maar goed, dan moet je wel zorgen dat het kabinet wat langer zit dan een jaar.
2: De mensen in Nederland die lezen dit, die horen dit. En de mensen krijgen steeds meer de indruk dat ze een totaal gek landje leven. Ja. Waar de gekste dingen gebeuren en waar niets beslist wordt.
0: Maar als je dus hoort dat er in de buurt bij jou gebouwd gaat worden, flik je gewoon een paar konijnen dat veld in. Het maakt
1: of een
0: kraaipiet.
1: Dat is nog een idee eigenlijk.
0: Dat is toch niet te geloven, zeg.
1: Maar kan je die konijnen kan je toch gewoon vangen en ergens anders gaan zetten?
0: Ja, dat lijkt heel logisch.
2: Dat lijkt me heel eenvoudig.
0: Ja,
2: want
0: die zijn ze ook
2: met een wortel zijn ze te lokken.
0: Ja.
1: Ik wil ze wel meepakken.
0: Oh, jij wil ze hebben? 8 konijnen en 2 hazen?
1: Ja.
2: Nou, dan heeft een konijn en een haas ook eens een keer een vallei orgasme. Ja,
0: zeker weten. Hey, hoe is het met Van Wil ondertussen? Is dat nu bezig of niet?
5: Nou, die heeft wel een hele spannende avond, want deze week is er een spoeddebat aangevraagd. Dat is dus deze week aangevraagd, vanavond ingepland. En de vertrouwensvraag ligt op tafel. Ze willen Van Wil mogelijk zelfs wegsturen vanavond als minister van Justitie en Veiligheid.
3: Hebben ze daarvoor nodig?
5: Nou, moeten ze een motie van wantrouwen indienen. En dan
3: allemaal.
5: Moet een meerderheid van de Tweede Kamer die steunen. Nou, de kans dat dat gebeurt is groter doordat er een minderheidskabinet is. Wil nog niet zeggen dat het gebeurt, maar er wordt wel door partijen over gesproken. Gaat erover dat er heel veel aangiftes, 10.000, niet zijn behandeld. En daar is de Kamer boos over. Algemene Rekenkamer is daar ook kritisch op. En die zeggen eigenlijk dat dit gebeurt. Nou, oké, dat kan zo zijn. Daar moet dan vervolgens wat mee gedaan worden. Maar de minister die Van Wil, die heeft dat klein proberen te houden. Die heeft eigenlijk in de Kamer dat niet goed uitgelegd. Gezegd dat het maar om dat het eigenlijk voor het grootste deel om meldingen ging. Niet om aangiftes. En,
2: dat is wel een verschil, hè?
0: Ja.
5: Maar dat is dus niet waar. De Algemene Rekenkamer die heeft hem toen ook daarover benaderd, gezegd, het klopt niet helemaal wat u zegt. Een kans gegeven om dat recht te zetten, om te verbeteren. Nou, dat heeft de minister toen niet naar hun wensen gedaan. En daarom hebben zij toen de kritiek openbaar gemaakt deze week. En ik sprak gisteren ook eventjes alvast ter voorbereiding hiervoor met de Algemene Rekenkamer over wat nou hun voornaamste kritiek is richting de minister.
6: Wat vindt u ervan dat de minister het eigenlijk afdoet als het is gewoon een verschillende manier van verwoorden. Wat ik doe als minister en wat de Algemene Rekenkamer doet.
7: Ja, wij vonden het een te eenzijdig beeld. En daarom hebben we gemeend dat we daar dat het goed was om de cijfers nog een keer op een rij te zetten. Dat hebben we gedaan in onze begrotingsbrief. En we denken dat het vooral zou moeten gaan over hoe gaan we nou zorgen dat die ernstige misdrijven vaker worden opgepakt. Het gaat echt ook om 90% van die 10.000 aangiften. Dat zijn echt aangiften en geen meldingen. En er zijn in 3000 gevallen is er dus afgezien van nader onderzoek door capaciteitsproblemen.
5: Nou, oftewel, hij zegt het is heel zwart-wit. Wat hij heeft gezegd klopt niet. De minister zegt ik heb daar een ander inzicht over. Hij is dat nu op dit moment aan het verdedigen in de Tweede Kamer. Ja. Waar ze dus echt heel kritisch zijn en echt van zijn antwoorden willen gaan laten afhangen of die door kan. Maar die Kamerleden die serveren hem eigenlijk nu al redelijk af.
0: Okay, maar de kans is
8: als de minister namelijk de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, wordt de basis om met deze minister verder te gaan op zijn best erg dun.
9: Eerder noemde hij het nog een verhaspeling. Voorzitter, dan is mijn vraag heel simpel. Waarom zei de minister dat het voor een heel groot deel om meldingen ging?
10: Voorzitter, het was niet Pipo de Clown die zei de minister heeft de Kamer verkeerd geïnformeerd. Het was de Algemene Rekenkamer.
11: Ik dacht misschien heeft hij gewoon het lef om te vertellen, ik heb het gedaan, ik heb een fout gemaakt, maar wat doet hij? Hij gaat met de cijfers van de politie ons proberen te manipuleren alsof wij helemaal sjappie zijn. Dat is hier aan de hand.
0: De zus van Job Knoesters, dat is schreeuwen.
2: Ja. Maar ik las ook al iets dat hij niet helemaal goed voorgelicht was door zijn ambtenaren.
0: Meestal is dat zo.
5: John van den Heuvel die schreef dat in de Telegraaf. En daar zit ergens ook wel wat in. Want wat hier speelt is dus een discussie over cijfers en hoe je die uitlegt. En de minister heeft heel veel op zijn bordje. Moet daar ook goed voorgelicht worden door de ambtenaren.
0: Dat moet jij weten. Jij zit ook
5: dus,
0: in...
5: Dus dat speelt voor een deel natuurlijk wel mee. Al ben je als minister gewoon eindverantwoordelijk. Ja. Ja. Nou, is het wel zo dat hij dus nu wel ook zelf door het stof aan het gaan is? Hij heeft, begrijp ik zojuist, ook wel gezegd dat het hem spijt hoe dit nou allemaal loopt. Dus de vraag is of dat straks genoeg is, dat hij kan aanblijven als minister.
0: Hoe lang gaat het nog duren, denk je? Krijgen we dat nog mee vandaag?
5: Nou, ze willen dus die motie van wantrouwen gaan indienen. De PVV die wil dat daar hoofdelijk over wordt gestemd. Dat betekent dat alle 150 Kamerleden hun stem moeten uitbrengen. Ja. Ja, bij zo'n debat vanavond moet iedereen wel de kans hebben om daar naartoe te komen. Dus dan moet je 3 uur wachten voor je mag gaan stemmen. Dus dat kan wel nachtwerk gaan
2: worden. Ze zijn wel heel gretig met moties van wantrouwen tegenwoordig. Hè?
5: Ja. Vorige week was er natuurlijk ook al één toen ingediend door de PVV. Kan nu best weer uit die
2: hoek komen.
5: Daar
2: zag ik laatste cijfers van. Maar dat is de laatste jaren echt om gek van te worden. De motie van
12: wantrouwen. Ja, die worden zelden goedgekeurd. Want gewoonlijk heb je een meerderheid. Maar in dit geval zou het natuurlijk wel kunnen. Omdat je met een minderheidskabinet zit. Maar ik begrijp, hij moet toch woest zijn op die administratie. Die hem eigenlijk... foute cijfers in.
0: Jawel, maar hij heeft wel terecht.
5: Al heeft hij zelf wel de kans ook gehad om het dus al eerder recht te zetten. Want op het moment dat hij verkeerd is ingelicht, dan heeft hij de Kamer dus verkeerd geïnformeerd. Heeft hij daarna ook van de Rekenkamer gehoord dat was niet goed. Dan heb je wel de tijd gehad om dat recht te zetten. Dat is dus nog niet gebeurd. Daarom nu dat debat. En het lijkt erop dat hij dat nu wel probeert.
0: Maar ze gingen wel tekeer, want die Caroline ging ook tekeer. Maar het was net trouwens pauze. Caroline ging even lekker achterover zitten. Maar die haalde van alles uit haar BA. Ik weet niet wat ze had. Had een zakmes, kijk, en een maandverband. En een ei kwam er ook nog weer uit. Dus wat hij allemaal bij zich heeft daar in die BH.
2: Ja, maar ze heeft twee BH gebruikt als handtas. Wat interessant is, ze heeft ook altijd een thermosfles met koffie bij zich. En ik weet niet waar ze die verstopt.
0: Jongens, heb jij trouwens last gehad van die deepfake-video's allemaal? Zo zijn ontzettend veel vrouwen die last... Oh, daar hoor je er nog niet echt bij.
2: Oh, nee. Een paar keer vaker hier komen zitten. Ja, dan weet je ook een pornofilm.
4: Ja, maar ik weet ook niet hoe erachter komt. Ik zoek er ook nooit op.
0: Nee, maar dat zul je toch wel doorkrijgen, gestuurd krijgen?
4: Ja, maar
0: of
4: druk je op een linkje als je iets doorkrijgt?
0: He?
4: Druk jij op een linkje als je...
0: Nee, maar iedereen weet dat... Ik bedoel, al die...
2: Want die hebben allemaal een pornofilm. Maar het is een of andere platform. Ik wist dat ook niet, hoor. Ik had er nooit van gehoord. Want anders zou ik er wel op gezeten, natuurlijk.
4: Nou ja, ook van Caroline van der Plassen zo. Inderdaad, van iedereen wordt van alles gemaakt, ja.
2: Nou ben ik niet zo benieuwd naar die film van Caroline. Ja.
5: Een kwart van de vrouwelijke Kamerleden, daar zijn ook van die deepfake filmpjes van gemaakt. En vandaag hebben dus die vrouwelijke Kamerleden van links tot rechts de krachten gebundeld. Met 15 Kamerleden hebben ze gezegd, hier moet een eind aan komen. Niet alleen voor ons, want wij hebben de Tweede Kamer, weten hoe het allemaal werkt, kunnen die aangiftes ook goed doen. Maar ook voor bijvoorbeeld op scholen waar dat gebeurt, of in groepen waar je dus niet die bescherming hebt. Dus zij zeggen, er moeten 3 dingen gebeuren. Er moet een meldpunt komen, een campagne om hier bewustwording voor te creëren. En er komt binnenkort een uitkleedverbod op AI. En ze zeggen, daar moet de politie heel streng op gaan handhaven.
3: Dat je op je pc'tje ziet, dat hoofdje van Caroline van de Plas erop zit te maken. Ja. Dat ze gebeft wordt, weet je wel. Dan weet je toch ook niet goed bij je hoofd, joh.
0: Je hebt het ook meegemaakt, toch, begrijp ik?
12: Ik heb meegemaakt dat iemand, weet je, zo fans... Oh, goed, ik ben fan, maar ik de foto zo. En op een receptie. Deze. En 3 minuutjes...
0: Zanger van Avenzangers.
12: Ja,
0: van de,
12: oh, leuk. Maar op de foto en dan verdwijnt hij even. En dan komt hij terug en dan heeft hij daar dus een foto van gemaakt... alsof je staat te kussen. Ik was echt van, wow, hoe kan je dat, gek? Maar echt, op nog geen 3 minuten had hij dat gemaakt.
3: Ik zou niet weten hoe dat moet, echt. Ja, jij?
0: Nee, maar deze man is er erg goed in.
3: Ja.
12: Stel je voor dat je, ik ben nu single, maar dat je een partner hebt... dat hij dan naar huis stuurt, dan liggen je kleren op staat tegen dat je thuis
4: komt. Ja, maar het is dus wel eng, want het is niet te zien dat
3: Wel waar, dat is toch goed te zien, dat is nep.
4: Misschien is dit nog
3: een je gaat er niet zo seizoen op receptie.
0: Zeg je dan steeds stop tegen die man voor het valleiorgasme, of hebben we dat niet gedaan?
12: Maar ik wil nog even over die politici, want dat is echt internationaal een groot probleem... dat vrouwelijke politici, die worden extra hard aangepakt... Ik weet dat als senator ook, en wij houden daar internationaal veel lezingen over. Omdat het is echt ook een manier om vrouwelijke politici de mond te snoeren.
5: En het werkt ook, hè?
12: En dat werkt ook.
5: Er zijn echt, ik weet ook vanuit Den Haag, lokaal de politiek, dat er ook daar een raadslid is geweest die ook dat heeft meegenomen. De afweging om niet door te gaan. In ieder geval.
12: Dus
5: het heeft wel effect in die zin.
2: Ja. Nou ja, maar haar filmpje staat op internet, dus die staat er voor
5: Ik weet niet of daar ook filmpjes van waren, maar vrouwen in de politiek worden wel echt heel hard aangepakt.
12: Eén op de vijf vrouwen in Europa gaat geen tweede legislatuur in om die redenen. Om de manier waarop ze aangepakt worden op social media. En dat is heel seksistisch en gemeen. Ik heb daar een keer een liedje mee gemaakt. Met al die teksten die je binnenkrijgt van ja, wat mensen allemaal durven sturen.
0: Kun je dat zingen nu, dat liedje, of niet?
12: Ik kan, AI heeft dat gezongen, anders lopen al jouw kijkers weg.
2: Ja? Als
12: ik
2: die mensen zingen. Hier zijn wel wat gewend, hoor.
0: Ja, als ze mij hebben gehoord...
12: Ik kan het wel eens opsturen. Ja. Dan kan je het morgen of even aannemen.
2: Oh, misschien een idee voor een nieuwe single.
0: Ja, ja. Ik ben allemaal aanbevolen.
12: Maar dat is echt best wel kwalijk. Want dat is natuurlijk voor de democratie niet de beste als alle vrouwen weglopen. Uiteindelijk moeten die ook in de politiek...
2: Ja, maar het probleem is gewoon... De wetenschap die strijdt voort. En ook slechteriken kunnen daar gebruik van maken. En dat hou je haast niet tegen. Er zijn altijd gekken op een zolderkamertje die dat soort dingen bedenken.
12: Hmm. En die te veel tijd hebben, blijkbaar. Ja. Want dat ook, ja.
4: Maar het zijn ook niet altijd jongeren. Laatst was toch bij Helene en Noah
2: 74.
4: 74 jaar.
5: Vorige week kwam dat nieuws inderdaad.
0: Ja, allemaal een generatie er nodig. Ja. Zeggen, ja. Leeftijd doet er helemaal niet toe, wat dat betreft.
4: Ik vind het heel gek dat een man van 74...
5: Het is digitaal wel vaardig.
4: Ja, precies. Ja. Geen cursus. Ja,
0: ik vind echt, deze was ook niet de jongste, maar die had ook gelijk dat filmpje voor jou zomaar klaar. Dus in dat opzicht.
12: Ja. En ik zeg toch niet, je hebt dat toch niet gepost? Nee, wel aan mijn vrienden gestuurd.
2: Ja, ja, maar dan gaat het door heel België.
0: Nou, zou ik net zeggen, we hebben toevallig net twee keer uitgezonden. Dus ja, wat dat betreft, hebben er een miljoen mensen naar gekeken nu. Dus,
12: Hij krijgt misschien problemen. Misschien heeft hij wel een partner.
0: Ja, maar zij weten dus ook dat het niet echt is.
12: Ja. Ja, nu wel,
0: tenzij
12: ja.
0: jij misschien nog.
2: Ja, dan moet je gewoon zeggen, het was echt. Dan heeft hij een probleem.
12: Want dat is natuurlijk ook, als er nu zoiets echt opduikt... dan zeg je gewoon, het is deepfake.
0: Ja. Ik heb de indruk dat Max wel tevreden was vandaag. Dat hoor je niet zo vaak met dat Max zegt, ik heb een goede auto. Zei
4: ja, nou, hij zat echt dik achter de Mercedes. Hè? Maar hij was inderdaad best wel blij in Baku. Ja. Best bijzonder, maar hij had ook het laatste updatepakket van het seizoen mee. Dus nou ja, er moet nog een hoop afgesteld worden aan zijn auto. Ik denk wel dat dit weekend, het is een ander weekend dan normaal... want het is een race op zaterdag in plaats van op zondag. Hmm. Zondag is een soort van dodenherdenking daar. Dus vandaar dat de race op zaterdag is. En dat wordt wel een Mercedes-feestje.
0: Maar er is ook altijd koopdag nog. Hebben ze wel al die auto's weggehaald dan? Het is een stratencircuit, toch? Daar,
4: ja, niet, zeker. Ja, dat kan ook allemaal. Ja. Nee, ja, ik denk dat het een Mercedes-feestje wordt. En dat we, als we geluk hebben, Max misschien tweede startrij staat. McLaren is daar misschien iets achter. Ferrari is er iets achter. En dat we moeten gaan zien wat hij kan.
0: Maar
4: ja,
0: geleden stond hij toch opeens stil daar in Baku? Weet je
2: zo, maar hoe is het nou dan even... die Hamilton, joh, dat was toch ook een geweldige coureur. Heb je ook een slechte auto?
4: Ja, die Ferrari die gaat, het ene circuit wel goed, het andere circuit wat minder. Maar hij doet het eigenlijk verrassend goed bij Ferrari. Als je ziet waar Charles Leclerc steeds rijdt.
2: Dan hebben we het over Max, die is dan redelijk in de 20. Maar die Hamilton is al redelijk achterin de 30, joh.
4: Ja, ja,
2: die moet toch ook zoiets hebben? Ik ben er wel klaar mee met die onzin.
4: Nou, hij is erbij getekend. En,
2: echt?
4: En die wil zijn carrière eigenlijk bekronen met zijn
2: die is net zo hebberig
4: met mij. Met zijn achtste wereldtitel in het rood.
2: Ja.
4: Dat is de grote droom.
2: Maar dat gaat niet meer lukken, denk jij?
4: Nou, dan moet hij denk ik nog wel even door blijven rijden. Want die Mercedes zijn nu wel heel dominant.
2: Ja.
4: Ja, je zegt nooit nooit. Het zou natuurlijk wel weer een mooi verhaal zijn. Een mooi jongensboek. Maar of die dit jaar in ieder geval niet.
2: Antonelli, ik vind het nooit zo leuk, zo'n stratencircuit. Ik vind een stratencircuit leent zich niet voor Formule 1. Dan kunnen ze nooit echt racen.
0: Nooit
2: binnen een mum van tijd zit je met een wiel tegen een muurtje of zo.
4: Nee, helemaal met je eens. Kijk, Monaco is het echt treintje rijden. Daar is de kwalificatie heel belangrijk. Want als je daar vooraan start, weet je eigenlijk bijna zeker dat je vooraan eindigt.
2: Ja, Spanje
4: maar
2: laatst
4: Baku kan je echt wel goed inhalen bij de lange rechte stukken. Dus dat is nog wel leuk. En wat het ook leuk maakt, is dat het een beetje extra spannend is... omdat de muur meteen naast het asfalt zit. Dus een foutje wordt meteen afgestraft.
2: Ja, dat kun je wel spannend vinden, maar het is ook heel gevaarlijk natuurlijk.
4: Ja, maar die coureurs vinden dit wel heel leuk, hoor. Want dit is echt op de limiet en dit is wel wat racen ook wel is.
0: Ja, een beetje erop met z'n allen. Hebben jullie trouwens 50-plus mobiel ook in België eigenlijk, of nog niet? Nee, nog geen 50-plus mobiel?
12: Ik vraag mij iedere keer af als ik jou dat hoor zeggen... is dat voor mensen van 50-plus? Of is dat 50G?
0: Nee, er zijn ook een heleboel mensen van 20 en 30... die ook gewoon 50-plus mobiel. Dat is gewoon een hele goede provider. Is dat
2: ja, maar 50-plus is natuurlijk de grootste doelgroep in Nederland.
0: Je zit er nu heen te lullen.
2: Dus daar... Wat zeg je?
0: Je zit er doorheen te lullen. Ik probeer die sponsor even neer te zetten.
2: Oh, je zat midden in je
0: kijk, ik probeer die mensen een beetje neer te zetten voor 50
2: plus. Ja, natuurlijk. Die hebben ze het volste recht op, want die betalen ons salaris.
0: Dat bedoel ik maar inderdaad. Ja. Dus je kan weer een 2-jaar abonnement en een Samsung 50 plus erbij winnen. Als je dat natuurlijk even scant met z'n allen. Hè. Dat is heel belangrijk. Maar België dus nog niet 50 plus.
12: Nee, maar misschien die lopen is het idee achter. Voor Ruben van Gusten's show dan.
0: Ja, ik weet niet of we daarmee de show gaan redden, ook gezegd. Jij hebt wel vertrouwen in Ruben, heb ik het idee nog, of niet?
12: Ik vind hem wel een goede vakman. Ik vind hem echt, voor een Vlaming durft hij en gaat hij en kan hij echt...
0: Maar dat doe je al snel in België.
12: Ja, ja. Ja, dat in het land der blinden bedoel je dan.
0: Chris Woerts zou je een keer er neer moeten zetten. Hey. Dat zou wat worden, Chris Woerts.
2: Die twee PvdA of die twee VVD'ers nemen hem nog serieus op.
0: Die kagemans en die brekelmans, die zitten in een podcast... en wie krijgen we dan opeens met een vraag? Daar komt hij hoor.
13: Oké, Chris
14: Woerts. Ah, Ruben en Vincent. Een mooie nieuwe podcast. Maar belangrijker. Wanneer krijgt de automobilist het kwartje van Kok weer terug in de portemonnee? Ik hoor het graag.
15: Nou ja, die Chris, dat moeten we wel zeggen, die is wel betrokken. Hij heeft een lijst gemaakt met 51 punten.
16: Ik heb ze ook op de app gekregen.
15: Ja. Ik was van de week in Rotterdam en bij de Liberale Lunch. En daar zit hij gewoon bij. Jouw stad, met de allerbeste ideeën. Ja. En we kunnen tegen Chris zeggen dat kwartje van Kok, dat is weer terug.
0: Ja, wat is dit nou toch allemaal, jongens? Wat zijn we dan aan het doen?
2: Maar Chris is ontzettend bezig met die VVD.
16: Het gaat nooit meer goed komen,
0: dit land gaat helemaal naar de Filistijnen. Wat is dit nou toch allemaal?
16: Het gaat nooit meer goed komen. Maar dat maakt niet uit ook, joh.
0: Als Chris Woerts nu de koers gaat bepalen bij de VVD... dan weet ik het allemaal niet meer. Gaan ze allemaal in de cola, hè? Weet je wel? Dat gaat wel helemaal ziek worden allemaal, iedereen. Waar gaat dit allemaal nog over, zeg? Gek land dit, hè? Maar goed, met Trump is het net zo gek. Heb je het weer gezien met die Xi? Zag je met die vliegtuigen die overkwamen?
2: Nou ja,
0: vond hij niet leuk, hè, met die vliegtuigen?
2: Kijk, die Chinees die stond echt met een hoofd vol walging en minachting. Ja. Want die straalde uit dat hij het gewoon een gek vond. Dat had hij goed gezien.
0: Kijk, nou dan komen die vliegtuigen over.
16: Waarom zou die tering dingen zo laag over moeten lachen?
0: Ja.
16: Over dat? Ja. Waar slaat dat allemaal op, joh?
0: Salut, hè?
12: Zijn hoorapparaat even bijdraaien.
0: Ja. Nou, toen hadden ze een geweldig leuk gesprek gehad... en toen ging het over graniet.
17: He likes granite. He's an expert on stone, aside from many other things. And he loves good granite. Thank you very much.
16: Gesleept daar. Die Chinees die denkt ook. Dan zat ik maar weer in dat kutvliegtuig. Richting China, man.
0: Ja, nee, maar wat is dit? Waar zitten we naar te kijken?
2: En dan trippelt die vrouw van hem, die waarschijnlijk niet uit liefde met hem getrouwd is. Die trippelt dan daarachteraan met een gezicht van: wanneer kan ik naar huis?
0: Ja,
12: dat vraag ik mij dikwijls af. Ook als zij hem dan bezig hoort en ziet op televisie. Die moet toch met haar oren draaien als die man.
2: Ik denk dat hij van hem walgt.
12: Dat denk ik.
2: Want dan lig je s'avonds met zo'n blote oranje man in bed.
0: Ja.
16: Maar dat wat je over hem hoort van mensen die zeggen... ja, dat is voor die tv en hoe die zich uit... ja, dat is natuurlijk een enorme narcist. Maar je kan met hem lachen.
2: Oh, dat geloof ik ook
16: wel. Je kan met hem lachen. Ja, als hij dus niet, niet zo achter de microfoon
2: staat. Maar als hij geen president van Amerika is, zou hij hier kunnen zitten.
16: Ja, je kan wel met hem lachen.
12: Ja, dat is eigenlijk
2: Als hij niet iedereen met de poesie grijpt.
16: Nee.
0: Ik denk als hij zit te kijken dat hij die vallei-orgasme ook
2: interessant
0: vindt.
2: Sterker nog, wij zijn zijn favoriete programma.
0: Ja, nee. En had hij nou alle creditcards en zo... wilde die intrekken bij die rechters en zo begrepen?
2: Nou nee, dat heeft hij gedaan. Hè. Kijk, hij wil van de strafhof af.
0: Ja.
2: En dan denk ik, ja, hij heeft niks te willen... maar hij heeft wel degelijk wat te willen. Want alle creditcards, die lopen... langs Amerikaanse organisaties.
0: Oh ja,
2: dus die heeft hij stopgezet. Dus alle rechters die in Den Haag rechters spelen... die kunnen met hun creditcard niet meer betalen. Sterker nog, de banktegoeden van die mensen heeft hij ook geblokkeerd.
0: Nou ja.
2: Dus dat is best, daar begint het mee. Maar dadelijk dan is hij zover dat het strafhof inderdaad verdwijnt. Want dan zeggen die mensen, ja, dit kan niet.
0: Ja, maar het gaat eigenlijk allemaal om toch Netanyahu. Dat hij vervolgd wordt, dat
2: nou,
0: vindt hij
2: als er nou één verdient om voor strafhof te verschijnen, is hij het wel.
0: Nou, heb je net
2: dat
0: gezien.
2: Kan ik nu wel zeggen. Wie het er niet is.
0: Hij zou zojuist een lezing geven, een toespraak geven bij de Verenigde Naties. Het gebeurde dit. Iedereen stond op, liep weg.
12: Zeer goed.
0: Nou, toen heeft hij het een tijdje afgewacht en toen wilde hij toch nog even een statement maken om iedereen duidelijk te maken dat hij het zelf maar belachelijk vond.
18: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
16: Ja, weet je wat nou elke keer het vervelend is, joh, want dat dan die zeggen dan, ja, die zijn dan voor Hamas. Maar dat is niet waar.
2: Nee.
16: Dat is niet waar.
2: Hamas en Palestijnen worden op een hoop gegooid.
16: Ja.
2: Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Ik was het ook helemaal eens met Macron. Die zegt, we moeten ons toch doodschamen... als wij als Europese landen niet die Palestijnen gaan helpen.
16: Ja.
12: Maar ze lopen wel weg, maar wat doen ze verder?
2: Niks.
12: Uiteindelijk...
2: Nee, niks. Het is voor de bühne.
12: Ja, dus ja...
0: Wat heb je eraan, bedoel je?
12: Ja, wat heb je eraan? Dat is allemaal stoer en ja, zo'n beetje anoniem weglopen uit de General Assembly. Maar, en dat is wel een mooi statement, maar verder... hetzelfde met het Songfestival, we gaan wel allemaal weer meedoen.
0: Ja, België ook, hè, begrijp ik.
12: Ja, ja, die hebben braaf zitten wachten tot Nederland zei, we doen mee en dan... Wij ook, wij durven ook, wij durven ook.
2: Heeft België een beetje een goede kandidaat?
12: Nee, nooit. Waarom zouden we dit jaar een goede hebben?
2: En altijd een slechte kandidaat met een afschuwelijke jurk.
12: Ja. Maar je kijkt uit ergernis. Maar ik moet altijd zo lachen dat ze zeggen... ja, maar dat is toch niet politiek? Hoezo, dat is niet politiek. De mensen zingen voor hun land, ze lopen daarmee een vlag rond. Je krijgt nationale votes. Ja, dat is toch puur politiek? Dat kan je toch niet politiek zien? Hetzelfde, ze hebben Rusland destijds gezegd... jullie mogen niet meedoen, want dat past niet bij de waarde van het Songfestival. Dus je kan nu niet als EBU ineens zeggen, het is niet politiek. Dus ik zou het niet gedaan hebben. Ik zou echt... laat ons iets nieuws starten, iets met goede muziek.
2: Ja. Maar die directie die dat bepaald heeft... die weet helemaal niets van Songfestival of media. Want daar zit een mevrouw de Ranets die nergens van weet. Die zit er ook net. En die krijgt een vraag van Tina. En die begint plotseling wartaal te
0: spreken. Heb je Tina gezien? Die ogen van Tina? Zo ken ik Tina niet.
12: Tina heb ik niet gezien.
2: Tina heeft de stand van het métier. En mevrouw de Ranes, die wordt niet geremd door enige kennis van zaken.
0: De bestuursvoorzitter van de NPO inderdaad. En die zat daar heel verbaasd aan te kijken. Maar moet je van op die ogen letten. Van, zo kennen we Tina echt niet. De man
12: is altijd lief.
0: De liefheid zelf. Ja.
19: De NTR, hè, die is ooit opgericht, is een takenberoep, heeft geen leden... is ooit opgericht om juist de witte vlekken zeg maar, binnen de publieke omroepen op te vullen. Wat niemand anders wil doen. Waarom doen zij het niet? Nou, want dat vind ik wel. Waarom bestaan zij al? Dit is toch typisch iets voor hen dan? De hiaten?
20: Zo zou je ernaar kunnen kijken. Ik weet niet of we welke omroep dan ook zouden moeten... dingen of iets opleggen om iets te doen. Ik vind het belangrijk dat we met alle omroepen in gesprek blijven. Het belangrijkste stap maar voor vandaag...
19: Zij willen het zien.
20: Nou ja, nogmaals, wij moeten ook helderheid geven... in gaan we dat nou doen of niet.
12: Oh, killer eyes.
2: Dat is gezwammende ruimte.
0: Ja, ze kwam met
2: en die man
0: uit.
2: Daarnaast die was helemaal in paniek om deze vraag. Die denkt, ik zeg niks.
0: Nee, maar zo kennen we Tina niet. Maar als Tina erop gaat, dan gaat ze er ook op.
2: Ja, maar Tina heeft kennis. En kennis geeft macht.
0: Ja, dat is belangrijk. Dat hadden is wij dat nou gehad, hè? Dat zou lekker zijn geweest als wij dat ook hadden gehad. Maar ja, helaas.
3: Die Tina die heeft helemaal niks met de NPO, hè, Tinaatje? Het heeft niets met de NPO, hè?
0: Nee, die is altijd een beetje op de oorlog.
2: Nee, ik denk dat Tina niet zo van de balken en de normen.
0: Heeft trouwens nou die Jette de hele tijd in die homobar gezeten... of heeft hij ook nog met mensen gesproken? Heeft hij nog wat gedaan? Of
3: hij schijnt gisteren uitgescheurd te zijn. Maar ze hebben hem s'avonds nog... Ze hebben hem nog geholpen, toch? Nou, want in Bonaire is hij ook niet gestoken toen, hè? Dat is waarschijnlijk hetzelfde geweest.
0: Kom op, man.
2: Ja, ik zit te lachen, maar er zijn mensen die me dat kwalijk nemen.
0: Ja, nee, kijk, dat zou die Ruben dus moeten roepen. Overheen.
5: Nee, ik dacht even vragen, wat heeft hij daar nou allemaal gedaan? Is hij inderdaad alleen bij die bar geweest? Nee, hij heeft een hele waslijst aan wereldleiders ontmoet. Hij heeft ook gesproken, dus we zagen al die foto met de president van Syrië. Hij heeft er ook nog een 1-op-1 gesprek mee gehad... om te praten over hoe die vluchtelingen vanuit Nederland terug te krijgen naar Syrië. Syrië wil die zelf ook heel graag terug hebben. Hij heeft ook gesproken met de president van Iran... over natuurlijk nu het hele conflict met Amerika daar. En daar ook wat dingen benadrukt over de mensenrechten daar. Noem het allemaal maar op. Ja, of het indruk maakt, weet ik niet. Nou, maar hij is wel heel druk.
3: Is wel leuk.
2: Ik kan hier vandaan bepalen dat dat dus een volkomen zinloze reis geweest is. Die meneer uit Iran, die weet helemaal niet wat hij daar komt doen en wie hij is.
0: Wie is dit?
3: En dan die gozer uit Syrië. Die heeft hij natuurlijk op tijdens de lunch tegen gezegd. Joh, wij zitten met die Syriërs in Nederland. Wil jij die niet terug?
2: Ja, graag,
3: die
2: gozer zegt,
3: joh, graag, man, we zitten op te wachten. Ja. Maar die ging weer gelijk naar die andere toe.
2: Ja, die denkt, wat is dat voor mafketen, joh?
5: Ja, maar die hebben echt 1-op-1 ook nog een gesprek gehad. Naast die receptie bij Trump, waar we die foto van hadden gezien... hebben ze echt nog 1-op-1 daarover gezeten. Dus ja,
2: komt het qua jongen binnen. Qua uitstraling en qua know-how, hoe hij zich presenteert.
3: Maar dan moet hij morgen weer bellen als hij echt terug wil. Ja. Heerlijk toch, man.
12: Ja, maar is daar iets uitgekomen?
0: Dat is de belangrijkste vraag.
5: Nou, Nederland is hier al een tijdje op aan het inzetten. Het is ook eerder al gebeurd dat de buitenlandminister... en de minister van Asiel zijn ook al naar Syrië afgereisd... om dit te bespreken. Dus ze proberen hier wel echt serieus wat op in te zetten. Dus dit is wel een vervolg. Dus het is niet zo alsof dit helemaal niet serieus is. Maar goed, er lopen daar heel veel wereldleiders rond. Dus ja, Nederland is niet het grootste land.
12: De Belg is er niet. Onze premier is er niet gegaan omdat wij begrotingsgesprekken hebben.
2: Hebben jullie ook serieus?
0: Hebben wij ook begrotingsgesprekken? Maar hij gaat gewoon
16: ook
0: wel.
16: Veel Syriërs.
0: Hij gaat dan gay
12: club. We hebben ook veel Syriërs, ja. En hij is toch niet... Ja, nee, maar hij krijgt daar dan ook...
16: Breng ze dan hierin. Ja. Dan kunnen wij ze weer door.
12: Nee, maar als Bart Wever krijgt dan ook weer commentaar... omdat hij niet gegaan is van... ja, in de huidige geopolitieke situatie nooit moet
2: maar
12: dan, je
2: als je verantwoordelijkheidsgevoel hebt nu... dan ga je, als het land op zijn rug ligt... ga jij niet daar... Ja, in een bar.
0: Weet je, begroting maar eens even doen.
5: Ze moeten het als coalitie natuurlijk eerst eens worden. Dan heeft het ook geen zin om nu te praten. En deze week hebben ze binnen de coalitie wel voortdurend gespreken gehad. En
2: ja, maar
5: is het idee,
2: ik ga ervan uit dat de coalitie het nooit eens wordt.
5: Nee. Want, dan kan hij net zo goed naar Amerika.
2: Ja, daar zou ik het ook noemen, ja. Maar ik vind dat hij wel op zijn winkel moet passen.
5: Ja. Nou goed, gaat hij vanaf dit weekend weer doen?
0: Hij blijft altijd heel serieus. Hij gaat gewoon serieus door met zijn verhaal. De tafel kan omdonderen, maar hij loopt gewoon serieus door.
5: Daar huren jullie mij voor in.
0: Ja. Nee, maar dat doe je knap, hè? Hoe vind jij het tot nu toe gaan?
1: Ik vind het gezellig.
0: Ja? Dat is het belangrijkste, hè? Dat niet aan elkaar komen zo meteen, hè? Een beetje normaal doen. Oké, tot zo na de reclame. Dag.
21: Zo, wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis, met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. Je vindt er maar liefst 15 speciaalzaken onder één dak. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
0: Vandaag in feit en jongens, was dat nou nodig of niet? Was dat nou nodig?
15: Wat?
16: Wat nodig?
24: Dat krijgt Rivier Benelroel.
16: Hebben wij boven ook van die klanten die dat kunnen maken?
0: Ja, we hebben gewoon een appie is dat, hè? Dan kun je er gewoon in mikken dan.
2: Maar
0: is
2: hebben
0: dan
2: ze ook al een filmpje van die vallei...
0: Vallei-orgasme. Dan zijn ze nu mee aan het werk.
2: Maar ze zijn een vrijwilliger film anders. Waarschijnlijk. Hè?
0: Daar heb je wel vrijwilligers voor nodig ook, die daaraan mee willen werken. Ja. Nou, dat hoef ik jou niet te vragen als je nou, hè?
5: Nou, ik doe wel mee, maak maar een filmpje, hoor.
0: Ja?
5: Dat mag.
0: Oké. Leuk. Trouwens, ik bedoel, het stelt niks meer voor als je het vergelijkt met die nieuwe show in Duitsland. Hè? Dat is gewoon eerst seks en dan pas kijken hoe je...
2: Ja, eerst neuken en wildvreemde mensen. En als dan de klik er niet is, dan mogen ze weer naar huis.
0: Ja.
12: Maar het is een datingshow waar je eerst neukt.
2: Ja. Eerst neukt en dan moeten ze allebei tevreden zijn over de WIP. En dan mogen ze verder.
1: Het is eigenlijk niet married at first sight, maar fucking at first sight.
0: Ja, daar komt het wel uit op neer, ja. Maar,
12: Tinder.
0: Ik bedoel, we hebben het over een beschaving, maar dit heeft toch weinig meer met beschaving te maken.
2: Ja, maar wacht even. We hebben in Nederland dus die naakte mensen op een eiland gehad.
0: Ja.
2: We hebben gehad dat een of andere Jan Lul in zo'n hockey in zijn blote kont stond. En dan konden die dames hem uitkiezen. En dus ik neem aan, die kregen allemaal kandidaten... dat dit in Nederland ook zou lukken. Ik weet niet of RTL, of het is van RTL.
0: Ja,
2: ik weet niet of RTL het over durft te nemen.
0: Ah, die Peter. Die nieuwe Peter? Denk
2: nou,
0: je
2: misschien
0: Peter
2: op
0: Lubbers?
2: De plaats van die talkshow.
0: Maar wie doet er nou aan... Wat voor mensen doen daar nou aan mee?
1: Ja, ik heb me hier even verdiept. Deze types zijn natuurlijk een soort van porno-sterren light. Allemaal OnlyFans-modellen. Die denken, nou ja, als ik op tv laat zien wat ik kan... misschien krijg ik wat abonneetjes en word ik daar hartstikke rijk van. Maar het is eigenlijk natuurlijk wel heel triest als je hier aan meedoet.
2: Nou, je bent gewoon als vrouw een slet als je hier aan meedoet. Want dan ga je met een wildvreemde gozer liggen neuken.
1: Ja, maar
16: wat was die foto? Dat is degene die meedoet.
0: Ja, dat is een meisje. Het meedoet.
1: Als een meid die meedoet. Maar
12: dan ben je als man ook wel een slet. Ja,
2: mannen staan daar anders in. Nee.
1: Maar het is zelfs wel erg dat als je dus... je wordt met z'n tweeën in een studio gezet. Nou, dan moet je seks gaan hebben. En dan kan je niet eens met elkaar in slaap vallen. Je moet dan wel het hokje weer uit. Allebei een apart bed. En dan mag je bij het ontbijt pas met elkaar praten.
2: Jawel, maar als ik dan roep... stop,
0: ja.
2: Dan moet ik naar huis.
0: Ja. Nee, tenzij je
12: geen vallei-orgasme daar. Maar de vraag is, willen die echt een partner? Dat denk ik niet. Ze doen alsof het een datingshow is... maar er is toch niemand van die mensen die echt een partner zoekt...
2: Nee, natuurlijk niet. Maar zo'n vrouw weet het niet.
0: Het zijn wel intellectuelen. Als je het zo ziet, jongens, met inhoud dit. Ja. Maar even iets, wat kun je daarvan uitzenden? Je kan toch geen hard porno uit gaan zenden?
1: Ja, het lijkt me vooral heel ongemakkelijk als je met elkaar op de bank zit.
2: Nou, de condooms liggen op het dagkastje.
0: Glijmiddel, zeg ik ook.
2: Ja, tijdens de opname.
0: Ja. Maar,
12: ik vind het wel eerlijk, als ik er zo over nadenk.
0: Je vindt het een goed idee?
12: Ja, ik vind het wel eerlijker. Dan hoeven ze niet eerst te gaan zitten liegen over hoe ze geweldig ze je vinden en al die zever om je in bed te krijgen. Dan hebben ze die seks al gehad. Dan kunnen die mannen gewoon direct eerlijk zijn. Ze hebben die seks al gehad, ja. Nee, het is onzin natuurlijk. Ik geloof niet dat dat een datingshow is. Ik geloof ook niet, want ik voel het zo al komen ze gaan zeggen... Ja, maar dat dient eigenlijk omdat... Weet je, goede seksuele compatibiliteit is ook belangrijk. En ja, dat moet passen en dat moet klukken. En dus, we gaan dat eerst inschatten. Maar dat is in zo'n tv-studio. En
4: ja, maar voor goede seks heb je toch ook wel iets van een klik nodig?
12: Ja, maar dat is wat zij nu dan gaan zeggen natuurlijk. Van kijk, we testen of die klikker is en dan kan je verder gaan werken. We kijken eerst, in plaats van eerst 8 weken te daten en dan seks te hebben.
4: Maar ik bedoel, voor een seksuele klik heb je toch ook wel iets meer nodig dan met z'n tweeën in een hoekje zitten?
12: Ja, tuurlijk. En dat kan ook groeien. Of dat in best, ja, hopelijk
2: de eerste
12: groeit
2: keer
12: dat
2: is nooit een topnummer.
12: Voilà, daarom.
4: Ook niet bij jou.
0: Ook niet bij jou.
2: Nou ja, ze komen wel klaar natuurlijk bij mij. Maar het is niet zo dat het enthousiasme er dan afspat. Het is, ja, je moet elkaar even leren kennen. Hè?
0: Even een beetje aanvoelen wat iedereen lekker vindt. Ja, en zo. Ja. En dat je ook stopt nu. Je kan niet de eerste keer stoproepen.
12: Nee, voilà, daarom.
2: Nee, maar dat doe je pas als je een beetje aan elkaar gewend bent en wat ervaren bent. Hè? Dan ga je die.
0: Kan je voorstellen dat dit in Nederland aangekocht wordt? Nee natuurlijk niet. Nee, er zit toch niemand op te wachten.
2: Nou ja, kijk, commerciële tv. Die is genadeloos wat dat betreft. Als dit in Duitsland aanslaat, dan wordt er natuurlijk druk vanuit RTL ook op RTL Nederland gedrukt. Van, neem dit nou maar, want dan heb je kijkers.
0: Ja.
2: Kijk, anders blijf je met Renzen met 242.000 mensen zitten.
0: Hey, ik heb daarna Lubach zitten kijken. Die had een stukje over die PVV'ers, Dion Graus en die Michael Boom. Je kan dus zelf bepalen of je in tegen bent of niet, kwam ik achter.
5: Dat kan je toch niet eigenlijk? In de Tweede Kamer zelf bepalen. Althans, dat is de conclusie van de commissie die dit uitzoekt. Waar gaat het over? Die Michael Boom die had voor de afgelopen verkiezingen allemaal AI-filmpjes en plaatjes gemaakt. Onder andere van Frans Timmermans. Die plaatste die op een eigen Facebookpagina. Kwam heel veel haat onder. Kwam daardoor ook ophef over. Had de Volkskrant toen in de Groene Amsterdammer uitgezocht. 16 meldingen gedaan bij de Tweede Kamer om uit te zoeken of dit integer was of niet. Hij wilde niet met die commissie serieus in gesprek gaan. Daarom hebben ze gezegd, dan kunnen we dus niet zeggen dat hij het was. Al was die conclusie al getrokken. Zij wil dus ook al dat dit zo was. Heeft hij ook gezegd dat hij hem een berisping heeft gegeven. Maar wat ook opvallend was, want hij heeft wel een gesprek gehad met die commissie. Daarin zei hij, ik wil weten wie die meldingen over mij gemaakt hebben. En desnoods ga ik bij ze thuis langs om te checken wie het zijn en of ze echt bestaan. Dus ik dacht, laat ik vandaag toch nog even aan hem vragen van, goh, hoe is dit nou precies gegaan?
6: Ik geef er geen commentaar op.
5: Geen commentaar? Waarom niet?
6: Omdat ik nu geen commentaar heb gegeven. Fijne dag.
5: Want wat vindt u van hun werkwijze? Wat is de reden dat u niet dat gesprek aan wil gaan?
6: Dat staat allemaal in die brief, dank u wel.
5: Ja. Bent u nog langs gegaan bij mensen thuis die een melding hebben gedaan?
6: Nee, dat was ook nooit mijn plan, dat heb ik ook nooit gezegd. Dus totaal niet waar.
5: Dat klopt helemaal niet wat erin staat.
6: Nee, dat klopt zeker niet.
5: U heeft nooit gezegd van mag ik de namen hebben, ik wil weten wie die meldingen hebben gedaan.
6: Ik ga verder geen commentaar geven, maar ik wil absoluut niet bij mij. Zolang ze heb ik ook nooit gezegd. Daardoor heb ik ook niet meer meegewerkt met deze commissie.
5: Dat komt specifiek hierdoor.
7: Dat vertegenwoordigt ons land.
2: Ja, kijk, eigenlijk is dat AI alleen leuk als er humor in zit.
0: Ja,
2: maar als je dus pornofilms gaat maken en Frans Timmermans laat arresteren... Dat is gewetenloos.
0: Ik zag trouwens ook dus dat Dion Graus die had zich opgegeven dat hij woonde in Heerlen. Dat bleek zijn moeder te wonen. Hij woonde gewoon op 5 kilometer van het Binnenhof. Ja. Maar omdat hij zelf zegt dat hij er niks over wil zeggen... kunnen ze niet nagaan of €24.000 per jaar verdienen jullie daarmee, las ik. Dus dat
5: Het gaat om heel veel geld. Als je verder weg woont, dan kan je inderdaad meer geld krijgen dan wanneer je dichterbij woont. Overigens, van wat die Michael Boom dus zegt, van ik heb dat niet tegen die commissie gezegd. Ik heb vandaag nog contact gezocht met die commissie. Ik dacht toch nog één keer checken. Zij zeggen, we hebben dat gesprek gehad. Hij heeft het daar letterlijk gezegd.
4: Hoe
5: we
4: kan
5: hebben die
4: dat?
5: Gespreksverslagen.
0: Ja, ongelooflijk.
5: En daarbij, hoe geloofwaardig ben je als je zelf zegt dat je die AI-plaatjes niet hebt gemaakt? Want dat zegt hij hierover. Terwijl Wilders zelfs heeft toegegeven dat hij ze wel heeft gemaakt.
0: Shelley, zaterdag dus?
4: Ja.
0: 1 uur.
4: Zaterdag 1 uur gaan ze racen in Baku. Ja. En Antonelli gaat waarschijnlijk weer punten inlopen op de rest. Staat nu 81 punten voor. Die gaat dit jaar wel kampioen worden.
0: Waar wordt je kampioen?
4: Nou, het zou zomaar in Amerika kunnen gebeuren. Er moeten nog 2 Grand Prix in Amerika komen. En dan is die jongen 20 jaar. Is die wereldkampioen Formule 1. Dan mag hij geen champagne open trekken.
0: Nou ja, hier. Mag je niet vieren natuurlijk. Dat mag je niet drinken.
4: Nee, vanaf die 21ste. Dus wordt wel.
12: En zondag wordt Remco wereldkampioen op de weg.
0: Even een Remco Evenepoel.
2: Ja, hij is wel een vorm, ja. Hij is wel een vorm.
12: Ja, hij won bij mijn top.
0: Maar wij hebben ook nog een toppetje erbij zitten, toch? He?
12: Ja,
0: van
12: een beetje.
0: De poel,
2: maar. Jawel, maar die zegt zelf al, het parcours is voor mij iets te zwaar.
0: Oh, dat is jammer. Dat moet het niet hebben.
3: Is het weer rondjes rijden?
2: Ja, maar er wordt geloof ik hier en daar nog wel eventjes tegen een bult opgereden.
0: Nou, het was weer een inhoudelijk zeer onderhoudende en zeer belangrijke informatieve
2: avond. Ik moet zeggen dat we vanavond, veel geleerd hebben.
0: Veel geleerd hebben.
12: Alles voor de wetenschap.
0: Alles voor de wetenschap. Ja. Jullie ook bedankt. En dan zijn we er morgen weer met een hele inhoudelijke uitzending. Waarschijnlijk ook weer zeer informatief. Tot morgen.
21: Wat een mooie tafel. Ja, laten maken door de meubelmakerij van Nijhof. Het woonwarenhuis met bedden, meubels en lampen. Ja, en kasten, badkamers en een Laplace-restaurant. En ook Philips Skylight, de nieuwe plafondlamp die het gevoel van natuurlijk daglicht in huis haalt. Dus voor een dagje woonshoppen, ga je naar de ideale woonwereld. Nijhof, in Baarn.
22: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard euro... en het kabinet wil van die hoge kosten af, meldt de NOS. Die kosten komen door de hoge gasprijs en de

0: dat is al jaren zo als we de coronatijd niet meetellen. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En premier Jette heeft bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi gehouden voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad. Het weer, de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten oponthoud.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest,
4: bruiloft,
3: dancefeest
4: of alleen als achtergrondmuziek.
3: Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020 8508 415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
5: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
6: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en geniet van onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020 8508 415. Online een offerte aanvragen, dat kan natuurlijk ook. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
7: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020 8508 415 optie 4 of mail naar info@radionoordzij.nl.
2: Je luistert naar Radio Noordzij.
8: Radio Noordzij.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
9: Test 1, 2. Hallo.

0: Nederlandstalige top 30. Eindelijk zijn we weer terug. We zitten in week 39 en we behandelen vandaag week 38. We zijn gewoon 5 weken op vakantie geweest. Weten jullie nog hoe het afliep vorig jaar? Precies. Het overzichtje van vorig jaar... het voelt echt als een jaar geleden dit. Van vorige maand eindigde met het feit dat Cheerio van Justin de Wild op 1 stond. Zullen we even het overzichtje van afgelopen week doen? Ik was er niet, maar het overzichtje was er wel.
1: 3. Loco, loco. 2.
0: Hij stond nog steeds op 1. Ongelooflijk, Justin de Wild en Cheerio op 1. Op 2, Tinto de Verano van Joey Nicolai. En op 3 stond Jeffrey Hezen met Loco, Loco, Loco. Is er wat veranderd? Dat kun je wel stellen. Alsof het moest zijn dat ik terugkwam en dat de lijst ineens compleet op zijn kop gaat. Nou, wat er allemaal aan de hand is, je hoort het straks in de 2e uur. We hebben daar natuurlijk ook uiteraard nog de Nederlandstalige top 30 klassieker. En in de 2e uur doen we natuurlijk weer een tippie voor de Nederlandstalige top 30. Nou, dat allemaal gezegd heb.

0: Gaan we gelijk maar met de lijst beginnen. Plaatje die vorige week nieuw binnenkwam op nummer 29. En deze week zakt hij alweer naar nummer 30. Papa's Geld van Dave Dekker is deze week de hekkensluiter.
1: 30!

0: zeggen. Van de week eventjes, voordat ik dit programma ging doen, heb ik even wat plaatjes afgeluisterd, omdat ik ze niet kende. En ik vond het eigenlijk best een leuk liedje dit. The Wannabes, samen met Johnny Valentino en Shaken. Vorige week nog op nummer 19 en in de derde week zakt het liedje al naar nummer 29. En daarvoor draaiden we de eerste plaat van vandaag. Dat was Dave Dekker. En het geld van mijn papa, papa's geld, dat vindt hij dan wel weer fijn. Daar houdt hij wel van. Vorige week nog op 29 nieuw. Deze week in de tweede week dus alweer onderuit naar 30. En over nieuwe platen gesproken. De eerste nieuwe binnenkomer staat voor de deur. Ons pakken ze niet. Raymond Hermans is Pik Splinter. Nieuw in op nummer
1: 28.

0: Ik heb nog net meegemaakt dat deze de lijst in kwam in de Nederlandstalige top 30. Wat een leuk liedje is dat. Proud to be Fout van de Gebroeders Co. Vorige week nog op nummer 15. Deze week onderuit naar 27, 12 plaatsen naar beneden. En het is niet de zakken van de week. De zakken van de week komen we straks tegen. Aan het einde van het eerste uur. Over het einde van het eerste uur gesproken. Nou, daar gaan we zo even over praten, want dat was ik helemaal vergeten. Voor nummer 27 draaiden we nummer 28. En dat was de eerste nieuwe binnenkomen van vandaag. Dat was de nieuwe single van Raymond Hermans. En dat liedje dat heette dan weer Ons pakken ze niet. En dat zeg ik ook altijd als ik bij de Piraat zit en dan staan ze toch weer voor de deur. Ja. Ons pakken ze niet was nieuw op nummer 28 in de Nederlandstalige top 30. En over het einde van het programma gesproken. Ik was vergeten om de omschrijving van de klassieker van de week te doen. Maar die omschrijving was een beetje lastig. Want als ik de omschrijving van de artiest moet doen, dan weet je het al meteen. Maar goed, als ik dit zeg, weet je het ook. Ik doe gewoon alleen de titel vandaag als omschrijving. Drankje voor blauwe wezentjes. Drankje voor blauwe wezentjes. En het plaatje komt uit 1978. Nou, denk er maar even over na. Door met de lijst. Een plaatje die vorige week 3 plaatsen lager stond. Op 23. Nu op 26. Ik lach als een clown. Henk Bernard zakt naar
1: 26.

Een clown, vorige week op 23. Liedje staat 6 weken in de lijst en zakt nu naar 26 deze week. Bij sommige artiesten heb ik altijd zoiets van... jij moet niet beginnen met zingen of je zingt de verkeerde muziek. Of ik vind jouw stem niet passen bij het liedje wat je hebt gemaakt. Maar bij deze man, bij Henk Bernard, klopt het gewoon. Volksmuziek en deze stem. Het klopt. Henk Bernard en ik lach als een clown, dus op 26. En tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer. De tweede van 5 nieuwe binnenkomers. De hoogste vinden we overigens straks op nummer 17. Deze staat nog wat lager. Deze staat op 25. De nieuwe single van Erik van Hoof. En die heet Volle Gas. Nieuw. 25.

0: Het was afgelopen. Je denkt, er komt er nog wat, maar er kwam helemaal niks meer. Volle gas van Erik van Hoof. Nieuw op nummer 25 in de Nederlandstalige top 30. En dan gaan we gelijk door met de derde nieuwe binnenkomer van deze week. En die vinden we op nummer 24. En die is ook voor een Erik, alleen een hele andere Erik. Dat is namelijk Erik van Klinken. En Erik van Klinken heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Door het Oog van de Naald. En Door het Oog van de Naald is helemaal nieuw op nummer
1: 24.
2: Hey, zit die er al in?

0: De grote clubactie staat weer voor de deur. En Radio Noordzijd doet dit jaar ook weer mee. Je steunt daarmee direct onze radiozender, want 85% van de lotverkoop gaat direct naar Radio Noordzijd en dat is keihard nodig. Koop een lot voor 3 euro en maak kans op vele prijzen, waaronder de hoofdprijs van 100.000 euro belastingvrij. Steun ons via de QR-code, ga naar de website van Radio Noordzijd of bel 020-8508-415. Optie 5. En doe mee met de grote clubactie.
1: De Nederlandstalige top 30.
2: Radio Salto.
1: Noordzee en Gouden Zonen FM.
3: 23.

0: in de lucht hangt, moet je lekker laten hangen. Hangt daar prima. Sven Versteeg samen met Senna. En het hangt in de lucht. Het heette natuurlijk vuurwerk. Vuurwerk zakt deze week van 18 naar 23. Daarvoor op nummer 24 de derde nieuwe binnenkomer van deze week. En die was van Erik van Klinken. Door het oog van de naald. Wat een rare plaat is dat. Echt een heel raar liedje. Vooral het refrein. Ik vind het echt een heel rare plaat. Maar misschien moet het nog even wennen. De nieuwe van Erik van Klinken dus opnieuw op 24. Zometeen hoor je de ene hoogste nieuwe binnenkomen. De vierde nieuwe binnenkomen komt eraan op nummer 21. Draai we zo meteen voor je. Maar eerst even een plaatje die 12 weken in de lijst staat. En maar liefst 8 plaatsen naar beneden. De klok tikt rustig door. Stef Eckel komt deze week dus terecht op nummer
1: 22.

0: 14, 12 weken nu in de lijst. En hij zakt deze week naar 22. En daarmee zijn we toegekomen aan de vierde nieuwe binnenkomer van deze week. En de vierde nieuwe binnenkomer die is voor een dame, die is een echte Scheveningse. Geboren en getogen daar, en dat hoor je ook wel een beetje als ze praat. Maar daarom niet minder leuk. Zingen kan ze als de beste en ze is weer terug met een nieuwe plaat. Ik ben er blij om, want zij maakt leuke muziek. Nieuw in de Nederlandstalige top 30. Eén blik is genoeg. De nieuwe single van Samantha Steenwijk is spik, splinter. Nieuw op nummer
1: 21.

0: Lekker hoor, een Baco in Monaco. Ik heb er nu alweer zin in, want het wordt echt nog mooi weer. Volgende week wordt het prachtig weer. Dan gaan we naar boven de 20, boven de 25 hier zelfs in het oosten van Nederland waar ik zit. Dus dat wordt nog lachen. Baco in Monaco van Ferry de Lits, nummer 20. En ja, hij is waarschijnlijk een beetje lam, want hij is blijven zitten. Dus hij kon niet meer opstaan. Dus hij blijft zitten deze week. Het liedje gaat niet omhoog, niet naar beneden, ook niet in de tiende week. En daarvoor op nummer 21, de nieuwe single van Samantha Steenwijk. Wat een leuke plaat is dat. De nieuwe single van Samantha Steenwijk. En ja, ik had er al een tijdje niet gehoord. En nu is ze dus terug met spik, splinternieuwe muziek. En het liedje dat heette... hier is mijn scherm. En het liedje dat heette Eén blik is genoeg. Oh, één blik, daar red ik het niet mee vanavond. De Nederlandstalige top 30 gaat verder met zometeen de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 17. Maar voordat we die gaan draaien... doen we eerst nog even een ander plaatje. Een andere vrouw die regelmatig voorbij komt. Zij is het zusje van... Niet naar huis. Monique Smit komen we deze week tegen op nummer...
1: 19.
0: En ze zakte 9. Ze komt van...

Wat een vrolijke plaat is dat van Team Rush Hour. Brace en Wesley Klein. Dans voor mij, vorige week nieuw. De Nederlandstalige top 30. Nieuw op nummer 28 en deze week in de tweede week door naar 18. Daarvoor draaiden we Monique Smit en Niet naar huis. Vorige week nog op 10 en in de negende week zak ze ook 9 plaatsen. Er komt ze dus terecht op nummer 19. En daarmee zijn we gekomen aan het moment dat we en de hoogste nieuwe binnenkomen gaan draaien en de zakken van de week. Hè, hoe dan? Nou, zometeen op nummer 16 hoor je de zakken van de week. En als ik die draai, dan weet je wat er gebeurd is in de top 3. Absoluut. Dat is de hint die ik geef. Eerst de hoogste nieuwe binnenkomen van deze week. Die is van een man die net verdwenen is, Russo. En hij doet het samen met Samuel Welte. Scoren zij een nieuwe hit. En je zegt wel eens als iemand binnenkomt, nou, die kwam met een knal binnen. En als je zegt met een knal, dan zeg je ook wel eens boom. En boom is helemaal nieuw op nummer 17.

0: Jeffrey Heesen en Loco. Of Loco eigenlijk. De zakker van de week deze week. Hij ging uit de top 3, want hij stond vorige week nog op nummer 3. Deze week onderuit naar 16. En daarmee de zakker van de week 13 plaatsen omlaag. Meestal staat de zakker van de week wat lager inderdaad. Maar nu dus op nummer 16. Uit de top 3 gekukeld. En daarvoor draaiden we alweer de hoogste nieuwe binnenkomer van Samuel Welten samen met Russo. En dat liedje heette Boom. En het leek wel een beetje ergens. Ik vond het een beetje wat weg hebben van Pitbull en Fireball. Zo je wilt, de Nederlandse versie Eierbal, dat mag ook. En daarmee zijn we aan het eerste einde gekomen van het eerste uur van dit programma. Ik ben zo blij dat ik terug ben dat ik over mijn eigen woorden struikel. Nou, het eerste uur is voorbij. Even rustig aan. We hebben nog even wat tijd. En die tijd ga ik besteden aan wat nieuwe muziek zometeen. Maar eerst de klassieker. Eerst doen we...
1: De klassieker van deze week.
0: Precies. En de klassieker van deze week was een liedje. De titel was... Een liedje, een drankje voor blauwe mannetjes of blauwe wezentjes. Dat kan er maar één zijn. Uit 1978. Een dikke nummer 1 hit voor vader Abraham. Het Smurfenbier.
1: De klassieker van deze week.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Nederlanders proberen te besparen op de kosten voor autorijden, maar niet door langzamer te rijden. Overdag wordt er op snelwegen net iets harder gereden dan 100 en na 7 uur gaat het nog altijd richting de 120. Dat blijkt volgens het AD uit cijfers van Flitsmeister. Bijna 1 op de 3 automobilisten gebruikt die app. Sinds begin dit jaar werd benzine bijna 25% duurder en diesel 45%. Er wordt wel zo'n 10 liter per maand minder getankt en er worden minder korte stukken gereden. Volgend jaar wordt het opnieuw duurder om je rijbewijs te halen. Dat komt door hogere CBR-tarieven, meldt Omroep Brabant. Gemiddeld gaat het zo'n 3.500 euro kosten. Volgens rijschoolhouders moeten zelfs opa's en oma's bijspringen om dat nog te kunnen betalen. De kosten zouden omlaag kunnen door te lessen in elektrische auto's. Dat is dan wel altijd een automaat en als je daar een examen doet, mag je niet in een handgeschakelde auto rijden. Het vullen van de gasopslagen tijdens de zomermaanden kost ruim 1 miljard.

0: bijdrage van het toerisme aan de economie steeg met bijna 4% opnieuw sneller dan die van de totale economie. Het weer de hele dag zonnig en droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden. De wind komt uit het zuiden en die is zwak tot matig aan de kust. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone FM.
3: Geeft u een feest en heeft u daar muziek bij nodig? Huur dan de DJ's van Radio Noordzij in. Zij maken van uw feest een geslaagd feest. Of het nu gaat om een verjaardagsfeest, bruiloft, dancefeest of alleen als achtergrondmuziek. Wij zijn van alle markten thuis. Bel voor meer informatie 020-8508-415. Of vul een offerte in op radionoordzij.nl.
4: Bent u op zoek naar een geluidsstudio voor uw podcast of luisterboek op te nemen? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. Stuur een mail naar info@radionoordzij.nl.
5: U wilt uw bedrijf in de schijnwerpers zetten, maar u vindt de advertentiekosten vrij hoog? Niet bij ons. Adverteer bij Radio Noordzij en informeer naar onze vlijmscherpe tarieven. Bel met 020-8508-415. Online een offerte aanvragen, dat is ook mogelijk. info@radionoordzij.nl. En wie weet draait uw reclame binnenkort voor een mooi tarief op onze zender. Radio Noordzij.
6: Wil jij jouw bedrijf onder de aandacht brengen op televisie? Dat kan! Radio Noordzij zendt iedere maandagmiddag ook live uit via Salto TV. En jij als bedrijf mag daar gebruik van maken. Vraag naar de mogelijkheden en tarieven op 020-8508-415, optie 4. Of mail naar info@radionoordzij.nl.
2: Je luistert naar Radio Noordzij. Radio Noordzij. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het meest gevarieerde programma-aanbod op tal van luistermogelijkheden. Je luistert Radio Noordzij online en op je mobiel. Radio Noordzij. Bij ons zit je goed.
7: Test 1, 2, 2. Hallo.

0: muzikaal gezien is hij erg volwassen geworden. Amar en Stem in je hart. Vorige week op 13, deze week op 15. Welkom terug bij het tweede gedeelte van de Nederlandstalige top 30. Met zometeen nog de complete top 10. Een nieuwe top 3. Ja, zeker wel. Er is wel iets veranderd in de top 3. Dat kun je wel stellen. We hebben natuurlijk nog een tipje voor de Nederlandstalige top 30. Ergens halverwege dit uur. En we hebben natuurlijk voor jou het overzicht. Wat hadden we ook weer vorige week in de top 3? Want ik zeg dat wel heel leuk, van die top 3 is veranderd. Wat stond er nou precies in die top 3? Nou, dit.
1: 3. Loco, loco. 2.
0: Cheerio van Justin de Wild, nog steeds op 1. En op 2, Tinto de Verano. Dat is een leuk liedje van Joey Nicolai. En op 3, daar stond Loco. Loco van Jeffrey Hazen. Nou, daar staat hij niet meer, want we hebben hem net gedraaid op nummer 16. Dus daarvan weten we in ieder geval dat het anders is. Wat er verder veranderd is, je hoort het zo meteen. Binnen nu en 50 minuten ben je helemaal op de hoogte. Nadat we de nummer 14 gedraaid hebben. Die plaat staat 6 weken in de lijst. En is voor Wesley Bronkhorst. En is het nou Tutti Colori of is het nou Tutti Colori?
2: 14.
0: Ik weet het wel, maar Wesley niet. Blijf oefenen, Wes.

0: je weet, dat gaat mis. Dat gaat mis. Dat kan niet. En waarom niet? Op een filtje schrijf je en dan wordt het nat. En dan heb je alsnog dat nummer niet en zo. Nou ja, ze zoeken er maar uit. Harte 10 en filtje gaat 3 plaatsen omhoog. Het liedje staat nu 4 weken in de Nederlandstalige top 30. Filtje gaat van 16 naar 13. En daarvoor op nummer 14, de plaat die 6 weken in de lijst staat. Tutti Colori. Oftewel, zoals hij het zegt, Tutti Colori. Tutti Colori, echt lekker Amsterdams. Wesley Bronkhorst. Maar hij had er in ieder geval wel voor zijn vriendinnetje een hoop geld over. Ja, dat dan weer wel. De Nederlandstalige top 30 op vrijdagochtend op Radio Noordzij. Op Gouden Zoon FM, op Radio Salto. Zoveel kanalen zijn wij te beluisteren. Leuk is dat. En door met een plaat die vorige week... even kijken, waar ging die heen vorige week? Oh ja, hij gaat nu 3 plaatsen omhoog. Dat ben jij. Het liedje staat 3 weken in de lijst. De nieuwe van Vincent komt terecht op...
1: Ralf.
0: Zo raar om mijn eigen naam te zeggen. Er is een...

0: kapitein gaat deze week naar 11. Althans, hij gaat naar 11. Hij stond er wel vorige week en hij blijft zitten. 8 weken nu in de lijst en blijven plakken dus. Daarvoor op nummer 12 draaiden we een liedje dat ik nog niet zo goed kende. Maar wel een aardige plaat. Een nieuwe single van Vincent. En het liedje dat heet Dat Ben Jij. Vorige week op 15, deze week op 12 in de derde week. Daarmee zijn we aan de top 10 aanbeland. En de top 10 wordt geopend met een plaat die 3 weken in de lijst staat. 2 plaatsen erbij voor Mart Hoogkamer. En hij vraagt zich af of ze er zijn. Ik weet het niet, ik ben er nog nooit geweest, dus ik kan het niet beantwoorden. Maar de vraag van vandaag is, zijn er kroegen in de hemel?
1: 10.

en Numidia. Habibi gaat naar 9. Vorige week nieuw in de Nederlandstalige top 30 op nummer 24. En het liedje gaat dus 15 plaatsen omhoog. En heeft dus terecht een superster verdiend. Want als je 15 plaatsen omhoog stijgt en in de top 10 terechtkomt, ja, dan heb je hem verdiend en krijg je hem keurig om je nek gehangen. Dat wordt geregeld door de productie. Even langs de productie, de dames en heren. Dank u. En daarvoor op nummer 10. De plaat die 3 weken in de lijst staat. En vorige week op 12. Dus 2 plaatsen erbij voor onze vriend Mart Hoogkamer. En Kroegen in de Hemel gaat dus naar 10. Het is vrijdagochtend, het is Radio Noordzij, het is Radio Salto en Gouden Zoon FM met zometeen Django Wagner. Wil Django draaien? Ja, doen we. We draaien zometeen Django Wagner. Dat doen we na de plaat die getiteld is Als je de keuze had. En de keuze wordt neergelegd bij Thomas Bergen. En Thomas Bergen staat op...

0: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
1: De Nederlandstalige Top 30.
2: Radio Salto.
1: Noordzij en Gouden Zonen FM.
3: 7.

0: toch knap dat hij me elke keer weer weet te verrassen, die Django. Django Wagner en Bachato Bailando. Vorige week 7, deze week net zo 7 als dat hij was. En het liedje staat 5 weken in de Nederlandstalige top 30. Daarvoor draaiden we dan weer Thomas Bergen. Thomas Bergen staat 6 weken in de lijst en die blijft ook plakken op nummertje 8. We zitten in het blokje, stationair. Want het volgende blijkje staat 7 weken in de lijst en blijft zitten. Vorige week op 6. Net zo 6 als deze week. Loesu, Marco Schuitmaker, daar is echt geen beweging in te krijgen, hoor.
1: 6.

0: 7 weken nu in de Nederlandstalige top 30. En deze week op 6 blijven staan. Marco Schuitmaker en Loesoe. En dan is het de tijd voor geworden. Want we zijn halverwege de top 10. En dat betekent dat het tijd geworden is voor...
1: Hartstikke goed. Hartstikke nieuw. Dit is een tip voor de top 30.
0: De nieuwe van de bankzitters zijn Robert van Hemert. Zet hem maar.

Leuk liedje hoor. Tina Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks op nummer 5. 3 weken nu in de Nederlandstalige top 30 en omhoog van 9. En wat heel fijn is, ik maak dit programma natuurlijk tussen 10 en 12. En dat betekent dat na dit programma, dan is het lunchtijd. En ik ruik ze al, echt waar. De broodjes zijn binnen, mensen. Ja hoor. De broodjes zijn zojuist uit het studiocomplex binnengebracht. En wij kunnen zo meteen lekker lunchen. Helemaal top. Nou, ga maar even door met de lijst. Want anders liggen die broodjes oud te worden. En dan worden ze droog en zo. Dus dat is ook niet de bedoeling. Het zijn hartstikke lekkere verse broodjes. Dus die gaan we even opeten. Door met de lijst. Door onderweg naar de broodjes. Door onderweg naar nummer 1. Met nu op nummer 4 een plaat die alweer naar beneden ging. Want hij heeft heel lang op 2 gestaan. Vorige week stond hij op 5. En in de 16e week kruipt hij er weer eentje omhoog. Rutger van Barneveld. 4.

weet niet precies uit welk dorpje deze Rutger van Barneveld komt. Maar het is wel grappig om hem te horen zingen. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Het is natuurlijk een typisch gevalletje. Noord-Hollandse slash Amsterdamse uitspraak. Want die Amsterdammers natuurlijk altijd, hè, wij zeggen altijd alles met een S. Hè, dus S zeker en lekker. En, dus dan is het ook, ik heb de zon zien zakken in de zee. En als hij dat dan zingt, met die S-klank, dat is heel raar. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Vorige week op 5. In de 16e week gaat het liedje weer eentje omhoog en gaat naar 4. Ik ben benieuwd waar die volgende week staat, want volgende week wordt het mooi weer. De zomerhitjes doen het goed. En door met de top 3. Ja, daar is ruimte gekomen. Want Jeffrey Hezen is uit de top 3 weggevallen. En dat betekent dat er een nieuwe plaat op nummer 3 staat. Nou, niet helemaal nieuw, maar wel een nieuwe plaat op nummer 3. 4 weken nu in de lijst. De nieuwe single van de 3J's. Je zit in mijn hoofd, stijgt 1 plaatsje door. 3.

0: weer gelukt, hè? Een vrolijk liedje van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. 4 weken nu in de Nederlandstalige top 30 en 1 omhoog. Vorige week op 4 en deze week naar 3. Op vrijdagochtend luister je naar de Nederlandstalige top 30. Dan ben je weer helemaal op de hoogte van alle hits. Alle verschuivingen tussen 10 en 12 op jouw radio. En over verschuivingen gesproken. Ja. Het gaat niet gebeuren. Het wordt geen Marco Schuitmaker met de Engelbewaarder. Dat is bijna onmogelijk. Die plaats stond 50 weken op 1. En meer dan 90 weken in de Nederlandstalige top 30. Verspreid over meer dan 2 jaar. Dat gaat deze plaat niet halen. Maar hij doet lekker zijn best. 15 weken stond hij namelijk helemaal bovenin. Is die gezakt? Ja. Cheerio gaat in de 28ste week van Justin de Wild naar...
1: 2.

0: Het is dan toch gebeurd. Justin de Wild staat niet meer op 1. En dat dit nou gebeurt op het moment dat ik op vakantie ben of zo, weet je, dat had gekund. Ik had eigenlijk verwacht dat toen ik die lijst ging bekijken van vorige week en van deze week, nou, Justin de Wild zal nou wel ergens, misschien nog wel in de top 10, maar niet meer op 1. Nou, vorige week wel. Vorige week stond hij nog op 1. In de 28e week zakt het liedje nu naar 2. Dan ben ik echt heel veel weken weg geweest. En dan, nou, prima. Dat betekent dat er dus een nieuwe nummer 1 is. Die hoor je zo meteen na het overzicht. 10. Tweede bij voor Mart Hoogkamer.
1: Misschien zijn er nog kroegen in de hemel.
0: 9. En Numidia en John West krijgen een superster. Thomas Bergen blijft vlakken. En Django Wagner is ook geen beweging te krijgen.
2: Zes.
0: Marco Schuitmaker is heel stabiel.
3: Ja, vanavond gaan we loeszoe. En morgen word ik wakker zonder doekoe.
0: Vier erbij voor Billy Dans en Tina Martin.
4: Hoor niks geks bij alles wat je zegt.
5: Vier.
0: En Rutger van Barneveld krijgt er ook weer één bij.
5: Drie.
0: En ook plus één voor de drie J's. Justin de Wild staat niet langer op 1. Ja, nou, dag, tot ziens. Cheerio, van de eerste plaats af geknijterd. En wat is er dan op 1 terechtgekomen? Het is een plaat die 6 weken in de lijst staat. 7 weken in de lijst staat, moet ik wel zeggen. En de vraag is, straks hadden we natuurlijk Tutti Colori van Wesley Bronkhorst. En dat spreekt hij dan weer uit als Tutti Colori. Dat geldt eigenlijk voor deze plaat ook. Is het nou Tinto de Verano? Of is het Tinto de Verano? Ik denk het laatste. Joey Nicolai prijkt in ieder geval helemaal bovenaan de hitlijst op nummer
5: 1.
0: Tot volgende week.
6: Okay, bye.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemorgen. Welkom bij GPR Sport Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Max Koebold.
0: En wij zijn bij jou met de derde vrije training. Ik weet, het is vrijdag, maar alles is anders in Azerbeidzjan. Dus vandaag derde vrije training en kwalificatie. En morgen dus de wedstrijd om 1 uur Nederlandse tijd. 15e ronde van het wereldkampioenschap. En we zijn in de straten van Baku, Azerbeidzjan. Morgen worden er 51 rondes gereced. De lengte van de baan is 6 kilometer en 3 meter. En ik heb begrepen nog 14 millimeter, maar die zeggen ze er nooit bij. Eerste winnaar was hier Rosberg. Laatste winnaar vorig jaar Max Verstappen. Die het weekend eigenlijk helemaal niet zo slecht begonnen is. Dit is wat Pirelli meegenomen heeft aan rubber. Zoals bijna altijd op stratencircuits. Alles aan de zachtste kant van het spectrum. De rode soft is de C5. De gele medium is de C4. En de harde band is de C3. En zo ligt het circuit aan de Kaspische Zee er op dit moment bij. En gaan we ons dus opmaken om te kijken wat de heren ten opzichte van vrijdag naar de zaterdag doorgeteeld hebben. Belangrijk altijd in het begin, en daarvoor schakelen we even naar Max. Wat zijn de temperaturen ter plekke?
1: Een 25 graden buitentemperatuur en 43,5 graad track temperature, dus de baantemperatuur. En er staat heel weinig wind, maar 1 meter per seconde. En hij is vooral heel erg aan het draaien. We zien nu 3,9, maar hij is heel veel aan het draaien. Nu staat het noordeast. Ik heb op mijn scherm nog noord. Ik zag 2 seconden geleden west staan, dus het gaat alle kanten op.
0: Oké, zo gaan die dingen. De fans zijn er klaar voor. Ik hoop dat de mannen er ook klaar voor zijn. Mocht je gisteren niet de updates meegekregen hebben... George Russell was in de tweede vrije training het snelste... met een halve seconde maar liefst. Dat lijkt heel veel. Dat gaatje zal vandaag wel weer verkleind gaan worden door anderen. Daar moeten we ook gewoon reëel in zijn. Antonelli dus tweede op een halve seconde. Verstappen derde op 1/18 van een seconde. Ik had niet het gevoel dat hij zijn motor al helemaal open had staan. Maar vanaf de derde vrije training moet je rijden met een motorstand... waarmee je de rest van het weekend ook rijdt. Charles Leclerc vierde en dan komt het gat weer 1,1 seconde... Lewis Hamilton vijfde op 1,3. Dat zijn best grote gaten. En dan tegenvallend met de B-spec auto, want zo zou je het kunnen noemen. Lando Norris, die zei ook, ja, het voelt als een beetje een dolksteek. En ja, we moeten wel wat veranderen aan die auto. Ze hebben wat veranderd aan die McLaren, hè? Ja, we hadden gisteren getrut met de bargeboard eigenlijk. En dan moesten de tie-wraps kwamen er boven.
1: De bevestiging van de bargeboard, die hield het niet helemaal vol. Dus dat inderdaad ook tie-wraps gewoon gedaan. Geestig. Hebben ze nu weer gewoon één wat grotere, stevige stangen.
0: Ja, net als dat we ze juist bij de Ferrari zagen. Ja. Juist. Voor de gelijkleggers, we hebben al een klokje en dat scheelt altijd. Hè, want we gaan beginnen over 1 minuut en 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Dat lijkt mij een mooie lange gelijklegger, zoals hij er zou kunnen zijn. Kimi Antonelli is de leider in het kampioenschap. Altijd bijzonder dat op vrij en zaterdagen daar een stand in beeld komt die totaal niet kan veranderen. Dus het is alleen maar een aanwijzingje. En hier dus team van Red Bull Racing, waarbij we eigenlijk kunnen stellen dat elke keer dat Verstappen op welke set banden ook naar buiten ging, die continu in de top 3 zat. En dat is vaak een goed teken.
1: Ja, dat is zeker een goed teken. Ten eerste vertrouwen bij Verstappen. Dan kan hij meteen vanaf de eerste ronde vol gas gaan. Maar dat betekent ook dat de auto goed gebalanceerd is op elke compound band. En dat wil je wel hebben hier, zeker in de straten van Baku.
0: Ja, nieuwe vloer onder de auto gezet. Onder andere, en ik een aantal andere dingen ook. De louvres voor de koeling hebben ze wat mogen en willen veranderen. Dan denk je, ja, dat is voor de koeling. En dan denk ik, ja, wacht even, dat is om de warme lucht daar weg te krijgen. En warme lucht stijgt, dus die wil je onder de onderste plane van je achtervleugel hebben. Waardoor er uiteindelijk misschien wel 0,0 whatever meer koude lucht naar boven geduwd wordt, waardoor je een fractietje meer... want zo hot air management noemen Formule 1-teams... Dat is echt een ding dat wil je niet weten.
1: En we weten natuurlijk met onder andere ook wat we bij de Ferrari zagen... dat kleine flapje bij de uitlaat is ook warme lucht natuurlijk... onder die vleugel proberen te krijgen. Ja. Dus, het zijn wat je zegt fracties van downforce punten wat ze willen hebben. Maar ja, elk punt scheelt op dit moment in het kampioenschap. Het
0: mooiste verhaal van hot air management vind ik... de British Touring Car Championship ooit met een Nissan. Die auto was zwaar onderstuurd en zwaar onderstuurd. Er snapte er geen bal van, Maar binnen in die auto was het heel warm. Dus hebben ze bij de achterramen, want dat was gewoon een touring car, hebben ze bij de zijachterruitjes hebben ze twee van die ronde gaten gemaakt, zodat die warme lucht eruit kon. Onderstuur weg.
1: Ja, warme lucht stijgt, dus het wordt lichter.
0: Dat is echt bijzonder, hè? Goed, je weet het inmiddels hoe dat gaat in die derde vrije training. Mannen hebben gisteren allemaal grotendeels wel kunnen doen wat ze wilden. Ik heb begrepen dat er bij Aston Martin weer motoren gewisseld zijn. Want ja, dat ging toch echt niet tof. Die jongens hadden een topsnelheid. Daar waren ze In de Formule 2 werden ze daar nog niet bang van. En dat betekent vaak dat op het moment dat die pitstraat open gaat voor de derde vrije training, dat men denkt, het zal wel. Hier zegt men van AWS, dit is wat er tussen Australië en Spanje gebeurd is. Mercedes nog steeds de snelste auto. McLaren heeft bijna 16e van een seconde weten te winnen ten opzichte van Australië. Ferrari en Red Bull Racing allebei 2700ste. Racing Bulls 3200ste. Audi 3500ste. En Alpine heeft natuurlijk een enorme jump gemaakt. Die hebben gewoon 16e weten te pakken. Teams die in de achteruit gegaan zijn vanaf Australië. En ook dat is best logisch. Haas, want ja, die zat in het begin van het jaar dan wel lekker erbij. Hebben ergens bij 4600ste verloren. De Williams 3500ste verloren. Cadillac gaat ook wel weer wat beter. Die hebben 2600ste gewonnen. Dus die hebben eigenlijk dezelfde stap gemaakt als Ferrari en Red Bull. En Aston Martin, daar staat behalve de bankrekening van Lawrence Stroll, staat alles ongeveer in de rood qua cijfers. 58 en 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, zegt de klok. En Carlos Sainz staat te wachten. Gaat hij weer een podium pakken? Mwah, denk het niet. Vorig jaar wel. Briljante kwalificatie, stond natuurlijk tweede. Had ook heel veel te maken met momentum en allerlei rode vlaggen. 6 rode vlaggen in de kwalificatie vorig jaar. Ik hou me hard vast voor vanmiddag. Maar goed, jij hebt mazzel, want dan zit Koen Bakker hier. Dus dan mag hij het vol lullen. Ze gaan het proberen. En stratencircuits is vertrouwen opbouwen.
1: Ja, dat is het zeker. En zeker, we zitten natuurlijk nu met de 50-50 motoren. 50% verbrandersmotor, 50% elektrische motor. En we hebben al vaak genoeg gezien dat op een gegeven moment die elektrische motor echt wel in één keer een peak performance kan geven. En hier op een straatcircuit wil je zo dicht mogelijk langs de muren rijden. En als zo'n elektrische motor net even een piek geeft, ja, kan de auto een beetje afgaan. En dan kan je de muur raken. Terwijl we hier net de McLaren in beeld zagen met dan de verbeterde sidepod of de bargepod in bevestiging.
0: Steun. Om hem op zijn plek te houden, dat hij niet naar buiten wapert.
1: Ja, want dat is waar Oscar Piastri en Lando Norris gisteren heel veel over klaagden. En ook in de eerste vrije training ook meermaals naar binnen zijn gegaan. Ja. Om daar meerdere tie-lips op te doen.
0: Ja, dat is wel de snelste oplossing. Of gaffertape, maar dat is wel lastig om een horizontaal ding met gaffertape vast te plakken, zeg maar. Van links en naar rechts en whatever. Over McLaren gesproken, dat is ook wel interessant. Die Rob Marshall die daar werkt, die heeft eigenlijk gezegd van ja, het is eigenlijk grappig wat wij ontdekt hebben dit jaar, dat er ongelooflijk veel performance te halen valt uit de achtervleugel van de auto's. Hij zegt, ik zal het eerlijk zeggen, wij hebben 8 achtervleugels ontwikkeld voor dit jaar. En tot op heden hebben we er maar 3 gebruikt. Dus we hebben voor diverse circuits circuit-specifieke achtervleugels die de ene keer conventioneel zijn, de andere keer medium downforce, de andere keer hoge downforce, met daarbij de behorende afstellingen en alles wat daarbij hoort. Maar dat is op zich wel interessant. Ook dit is Baku. We zien op dit moment de auto op de baan van Pierre Gasly. En ja, in het middengedeelte van de stad zijn nogal veel bomen. Ook daar is het langzamerhand herfst aan het worden. En dus liggen er heel veel blaadjes. En hebben dus monteurs in de pitstraat tijdens als ze binnenkomen een extra taakje.
1: Ja, die moeten gewoon de inlets, de sidepods, die moeten ze gewoon schoonmaken van alle bladeren. Want als er een blad voor een radiator zit, ja, dat scheelt meteen koeling. En wat je zegt, deze auto's rijden echt op maximale performance. Dus minimale koeling, om zomaar eventjes te zeggen dat ze wel genoeg koeling hebben. Maar als er een blad voor zit, ja, dan kan het toch wel kritiek zijn. En we zien nu al aardig wat blaadjes op de bargeboardsteun zitten van de Alpine. Zal zo meteen op het rechterstuk wel hopelijk eraf waaien.
0: Ja.
1: Maar hopen dat er niet meteen de sidepods in waait.
0: Er zit ook voor de radiateur, er zit ook gewoon altijd een bescherming tegen steentjes en allerlei andere dingen. Maar ja, daar wappert zo'n blad tegenaan. En voor je het weet ben je 10-15% van je koeling kwijt. Ja, dan wordt het toch een lastig verhaal.
1: En we weten nog een paar jaar geleden op Spa-Francorchamps, volgens mij was dat een tear-off toen van de Verstappen bij Leclerc, die de sidepod binnenging volgens mij. Of een brake duct, of een van de twee in ieder geval.
0: Nou, het is vaker gebeurd, voor brake ducts, achter brake ducts.
1: Maar die moest gewoon naar binnen, omdat het oververhit raakt.
0: Ja, klopt. Dingen gebeuren. Helemaal als je je achterin raakt, dan word je niet vrolijk. Nou, dit ga je het weekend ook veel zien. We zien dus dat Gasly op dit moment het rechte stuk opkomt. En die is zeker niet aan het doorblazen. Die rijdt hier alleen maar op de verbrandingsmotor. Is nog aan het slingeren. Hier heb je helemaal niet nodig dat je elektriciteit los doet. En dat doe je pas vlak voor start-finish. Want de run naar bocht 1 is 200 meter. Daar ram je een stukje batterij eruit. En vervolgens wordt dat allemaal wel weer opgeladen. Dus het extreme superclippen, wat je zou verwachten op een lang rechtstuk van 1,2 kilometer, dat is er eigenlijk, nou, ik zeg niet, bijna niet, maar niet zoals wij gedacht hadden. En dat komt omdat in al dit stratengedeelte, elk moment dat deze motoren van hun gas afgaan, wordt er wat bijgeladen. Elk moment dat ze aanremmen, wordt er wat bijgeladen. Gisteren kregen we keurig weer een Halo waar er weer zo'n batterijtje bij zat. Dan zie je dat hij eigenlijk driekwart van de ronde op driekwart vol zit. Want je kunt het hier ook niet op heel veel punten kwijt. Onboardgeluid is van Den Pierre.

0: aangekomen in bocht 5. Hier rijden de auto's eigenlijk links en rechts van elkaar. Je ziet alleen aan de andere kant iemand, daar ligt alweer het rechte stuk. Gaan naar het smalste gedeelte van het circuit, daar waar gisteren Arvid Lindblad crashte. 7,6 meter breed. Ja, dan moet je hem wel goed neerzetten. Charles Leclerc die daar ooit afging met de beroemde boordradio I'm so stupid, I'm so stupid. En nog een keer of 6 erachteraan. Leclerc heeft trouwens wel een goede slechte staat van dienst hier. Met 4 pole positions en helemaal nooit wat gewonnen. Dat is ook niet tof. Je merkt ook dat er een x-aantal coureurs zijn die tegenwoordig los van het alfamannetjesgedrag toch denken, ja, pole position, is dat nou extreem belangrijk? Nee. Wil ik hem hebben? Ja, zeker, want zo zitten ze in elkaar. Tijd in de vrije training die er vorig jaar gereden werd was een 1.41.2. Was maar 700ste sneller dan tijd in de vrije training 2. Dus we moeten niet verwachten dat ze vandaag nu in één keer een 43.0 gaan rijden. Als ze dat wel doen, dan hebben ze gisteren nog veel in de knip gehouden. En Gasly gaat de eerste tijd van de dag neerzetten. Dat is een 1.50er op de mediumband.
1: Terwijl ook de andere Alpine van Colapinto op de baan is op dit moment. Rijdt nu ingaan van bocht 8-9.
0: Ja, dat was een wat gedoe hoor, naar Madrid. En hier zie je de bladeren die onze vrolijke vriend Pierre Gasly opgooit, wegwerpt en deels tot zich neemt. Dat was een wat gedoe, want er was een beetje bonje geweest natuurlijk in Madrid tussen Colapinto en Gasly. Toen heeft de familie van Gasly met name uit Argentinië ontzettend veel haatberichten gekregen. En ik zeg hulde aan Flavio Briatore, die is voor de camera gaan staan en heeft gezegd, Argentijnse fans, ik vind het allemaal leuk en aardig. Moeten jullie niet een beetje indammen, dan ga ik ervoor zorgen, en ik kan dat als teambaas, dat jullie Franco Colapinto niet meer voor de Argentijnse televisie zijn verhaal kan vertellen. Dat vinden ze natuurlijk niet leuk. En dat is ik vind het wel een soort pressiemiddel. Maar ik vind het in dit geval gewoon goed gebruikt.
1: Ja, het is nu gewoon nodig. Want ja, we zien het gewoon de laatste paar jaren zien we te veel dat gewoon online haat. Jammer genoeg heel veel en heel snel en vooral heel onnodig opkomt. Dus ja, dit doet de Priatore gewoon goed.
0: Je bent natuurlijk ook niet goed bij je pand dat als Gasly wat fout doet, dat je een bericht gaat sturen dat je zijn moeder dood gaat steken.
1: Nee, maar ik zie nooit een reden daarvoor dat goed is.
0: Nee, sowieso. Nee, maar als je dan iets op Gasly hebt, dan ga je op Gasly richten. Ja. Maar niet op zijn familie en op zijn... Nee, niet normaal.
1: Welkom in de tijd van tegenwoordig, helaas.
0: Ja, daarom noem ik het ook vaak de asociale media in plaats van sociale media. Dat is makkelijker te roepen. Ja, los van Alpine denkt iedereen van, ja, ik vind het wel prima. Het is trouwens wel grappig bij Alpine, dat wist ik niet. Weet je wie daar op de sim zit?
1: Ja, Daniel Kvyat. Ja. Ik zag hem vanochtend voorbij komen.
0: Dat had ik echt niet verwacht.
1: Nee. Nee, ik dacht, die zit alleen in Amerika race nu. En in Japan doet hij volgens mij in het Japans GT-kampioenschap is hij aanwezig.
0: Ja, nou, hij zit gewoon in Enstone. Ja. Zit hij op de sim allerlei dingen uit te proberen en te doen. En,
1: hij is natuurlijk wel een man met heel veel Formule 1-ervaring.
0: Ja, vooral hoe je mensen eraf tikt. Ja. Dat was Vettel in Rusland, 2 keer in dezelfde wedstrijd. In de
1: torpedo.
0: De torpedo, dat heeft hem ook zijn plek gekost. Hoor. Het meest bijzondere is, ik weet niet of hoeveel mensen dat weten, maar Max heeft natuurlijk nu samen met Kelly een dochtertje. De andere dochter van Kelly, daar is Danny Kvyat de vader van. Dus daar zit ook wel wat racegenen. Maar goed, dat allemaal terzijde. Privé en familie is privé en familie, maar het is algemeen bekend. Dus wat dat betreft vertellen we ook geen nieuws. De klok staat inmiddels op 50 minuten en 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 nog te gaan. Als we zien dat Colapinto niet aan de tijd gekomen is van Pierre Gasly. 1,3 seconden heeft hij laten liggen. Valtteri Bottas nu onderweg richting bocht 3. Dat is wel het stuk hoor, van tussen 2 en 3. Daar liggen wel de meeste bladeren. Oftewel, daar staan de oudste bomen, want daar flikkeren die bladeren inmiddels al vanaf. Maar goed, 4, 5, 6, 7, 8 Formule 1-auto's verder zullen ze het zelf wel weer schoongeblazen hebben. Ze liggen ook allemaal aan de zijkant langs die betonnen muren die er staan. En de anderen denken allemaal van, nou, laat deze mannen maar even de stofzuiger zijn. Want dat is wat je bent, hoe flauw het ook klinkt. En deze jongens weten, ja, wij moeten straks later vandaag in Q1... die volgens mij om 2 uur vanmiddag is. 2 uur of 3 uur, moet ik even checken. Moeten wij 2 keer aan de bak. Dus ja, dan is het aan de rest om te zorgen dat ze hun die baan laten schoonvegen. En dat zij uiteindelijk precies weten hoe het in elkaar zit en wat ze ervan vinden.
1: Dan zien we ook allebei de Racing Bulls en de Williams op de baan.
0: Aha.
1: Samen met Berman nog. En ook Stroll, die komt nu net naar buiten.
0: Kwalificatie inderdaad om 2 uur vanmiddag. Even checken de check met tijdsverschillen en alles wat erbij zit.
1: Maar dan gaat natuurlijk ook alle bladeren wel wat zijn voor de race morgen. Dus tijdens de pitstops zullen waarschijnlijk de monteurs ook meteen terwijl ze een band aan het wisselen zijn, of degene aan de voorvleugel een aanpassing doet, ook meteen kijken of de inlets allemaal wel schoon zijn.
2: Wat nog zou kunnen is natuurlijk dat de wedstrijden in het bijprogramma Formule 2, Formule 3 al wat schoonblazen. En als de organisatie slim is, gaan ze met een paar Utrechtse blaadblazers, want zo noemen ze ze in Utrecht, doen ze zoveel mogelijk even schoon. Maar ja, dan heb je nog, er rijdt een auto langs en er komt zoveel lucht vanaf en die
1: bladen
2: die bomen,
1: worden gaan afgetrokken.
2: Die bomen, die bladen die nog aan die boom hangen, liggen vanzelf weer op de grond.
1: Dan een virtual safety
2: virtual
1: car.
2: Virtual safety car. Anybody?
1: Misschien voor de bladeren.
2: Iets op de baan. Er staat volgens mij niemand stil. Of het moet weer Olly Berman zijn. Ja, hier zien we toch wel een slow-mo van Olly Berman, waarbij je duidelijk ziet dat er genoeg bladeren zijn. Maar wat, ik zie ook niks in die auto vallen. Weet je, dan zit je zo'n... er komt een virtual safety car, dan komt een slow-mo. Dan denk je, wat is er? Het is alleen maar een mooie slow-mo van de bladeren. En de virtual safety car is alweer ending. Dus ik denk dat er misschien ergens iets van een auto gevallen is wat ze niet op beeld hebben. Dat er even een marshal dat moest pakken. En door, zeggen ze dan inderdaad, uiteindelijk. Dus kijk naar de topsnelheden gisteren. Hè. Dat was dus Russell 339, Alonso 309, Stroll 315. Dat zijn echt belachelijke verschillen. Die motoren zijn inmiddels gewisseld, dus ik hoop dat het beter gaat. Want ja, er waren maar liefst 8 Formule 2-auto's die sneller gingen in topsnelheid dan dat Aston Martin ging. Ja, dat is wel een beetje beschamend. Maar ja, we zouden het hele seizoen op dit moment van Aston Martin een beetje beschamend kunnen noemen. Want ja, was het niet de grote goeroe Adrian Newey die wel even een auto neer zou zetten waarmee ze allemaal weer terug zouden kunnen komen op het podium. Een van de grootste meesten op het podium zijn terecht gekomen waren de groene Red Bull, de gekopieerde auto. En ze hebben ook nog een keer een andere auto gekopieerd en dan gaat het een tijdje goed.
1: Net in de Mercedes volgens mij.
2: Ja, ook nog een keer. Ja.
1: Toen ze nog roze waren, was het de roze Mercedes.
2: Hadden ze een speciale fotograaf voor en hadden ze iemand software laten schrijven. Dat als die fotograaf een foto maakte, dan moest hij altijd zorgen dat er een persoon in beeld was. Dat ze de lengte van die persoon wisten. En dan konden ze zo dus precies tot op de millimeter uitrekenen hoe groot, hoe hoog een onderdeel was. En dat gingen ze dan nabouwen. En los van het chassis en andere zaken hebben ze gewoon de aerodynamica dan... Hebben ze toen gewoon gekopieerd. Is volgens mij een stokje voor gestoken dat het in die zin niet meer mag. Maar...
1: Daar zijn sommige onderdelen zijn ook...
2: openbaar.
1: Ja, openbaar. Maar ook van de auto toen afgehaald. Want er leek toen te veel op Mercedes. Maar heel veel dingen hebben ze gewoon gehouden. Bijvoorbeeld Mercedes had in dat jaar echt de neus was soort van... zat een rond iets op. Of zo was een beetje bol. En die had in één keer hadden ze die ook. Maar zeiden van nee, die is niet gekopieerd. Is toevallig.
2: Ja, nee, die hadden wel in de pijplijn zitten. Yeah, right. De vraag is welke pijplijn. Williams dit weekend dus met een vers chassis wat lichter is. Ze hebben de auto's af laten vallen. En om even aan te geven, Sainz riep daarvan: verwacht niet dat ik dit weekend in één keer enorme dingen ga doen. Want eigenlijk rijden we nu met de auto waar we het seizoen mee hadden moeten beginnen.
1: Nee, dat misschien is... kijken wat bij Liam Lawson is gebeurd. Nou, remt blokkeert eigenlijk. Dan eigenlijk. Misschien gaan we eindelijk zien waarvoor de virtual safety car eventjes was. Maar...
2: helaas.
1: Blokkeert gewoon richting bocht 1, maar het laat snel zijn rem los en kan eigenlijk gewoon zonder moeite bocht 1 doorgaan.
2: 6 mannen hebben een tijd gezet. Gasly, Colapinto, Bottas, Lindblad, Lawson, Berman en Sainz springt zojuist naar de 4e tijd. Op de mediumband, Bottas op soft, Lindblad op soft. Heeft natuurlijk een autootje moeten repareren vannacht, althans de monteurs. Hij zal wel ietsjes aan tijd verliezen in dat smalle gedeelte. Want hij zei gisteren ook, ja, ik miste... ik denk op een millimeter raakte ik die muur. Ja, en dan is het wel gewoon rambam. Eerst met zijn achterband, toen met zijn voorband. Maar ja, deze jongens kiezen toch ook overal het maximale. Hè. Je bent ronde naar ronde, ga je een beetje dichter naar die muur, dichter naar die muur. Het mooiste is als je bij het uitaccelereren recht hebt staan... dat als je binnenkomt, dat de markering van de band is... maar dat er verder niks krom staat. Dan heb je het helemaal perfect gedaan. Dat heet brushing the wall.
1: In Monaco zien we natuurlijk ingaan van zwembad... hebben we natuurlijk dat mooie shot. Dat je ze echt precies al langs de vallen echt ziet schrapen zo.
2: Maar het goede is, en dat weet jij ook... die vangrailpaal, die staat niet zo vast als normaal staat. Die staat onder ook in een blok rubber. Dat als ze hem raken, ze duwen hem een beetje naar binnen. Dat vind ik helemaal geweldig.
1: Ja, dat doen ze in de vrije training. Gewoon heel lichtjes tegenaan dat ze gewoon net iets meer ruimte hebben.
2: Ja, dat klopt.
1: Het allermooiste voorbeeld, daar gaan we heel ver terug. Dan hebben we het in de jaren 80 Ayrton Senna in Dallas. Die op een gegeven moment in de race was hij bezig. En hij raakt vol de muur. En zegt, nou, de muur die stond 3 centimeter meer naar binnen toe. Iedereen zegt, dat is onzin. Dan hebben ze het opgemeten. Dat was precies. Ja. Stond een paar centimeter naar binnen en daardoor raakte
2: hij
1: die muur.
2: Hij is met Teddy Maier op een scootertje die kant op gegaan om te zeggen van, kijk, zie je wat ik gelijk heb. Goed, Berman gaat naar de tweede tijd. Lindblad heeft de derde tijd te pakken. Ik was even aan het zoeken hoe het zat met onze vriend Strol. Daar zag ik een topsnelheid van 293 km per uur. Dus dat is al wel weer wat een beetje beter. En de hoogste die er nu zitten zijn 305 en 301. Dat is wel niet op de speed trap, maar dat is bij het derde tussenpunt. Ik zit altijd een beetje te zoeken waar ik de hoogste topsnelheden. Die zit niet in de app, hè? Hoogste topsnelheden. Nee. Af en toe wel wat bij. Het zit bij segments, maar dat is het. Niet de speed trap itself. Die wordt pas na afloop door FIA en FOM in dit geval vrijgegeven. Nou, meerdere mannen denken toch, laten we maar eens proberen. Waaronder Charles Leclerc. Dit is trouwens het mooiste punt op de baan, vind ik persoonlijk. Hè. Het is dus bocht 15 naar beneden naar 16. Dat is ook het punt dat als er veel wind staat, dat je daar best wel wat last van kan hebben. Er is wel wat wind, want ja, zo wordt Baku genoemd, de City of Winds. En hier hoor je ook weer dat Leclerc nog niet volle bak aan het stampen is, wel op de verbrandingsmotor. Als het goed is, hoor je hem zo doorlopen als hij gaat beginnen aan zijn snelle ronde. Kijken of hij de toeren oppikt. Die nu pas overschakelen. Lando, we need to box this lap to change something. And we need to avoid high speed. Oftewel, ik denk dat daar ook iets los zit, wat los zou kunnen wapperen bij hoge snelheden.
1: En ik gok dat het misschien weer iets met een bargeboard te maken kan hebben.
2: Lewis Hamilton heeft hij wel eens gereden met een losse headrest. Weet je nog? Die kwam op het rechte stuk gewoon ongeveer ter hoogte van de bovenkant van zijn helm. En dan zakte hij weer terug. Terug bij Charles Leclerc. Batterijtje in beeld. Als je beeld met ons hebt, de klok staat op 42 minuten en 10 seconden. 9, 8, 7, 6. Eén keer aanremmen, batterij op 3/4. Nog een keer aanremmen van half weer naar 3/4. En zo wil je hem aan het einde van de ronde, als je bij bocht 16 uitgeprobeerd, wil je hem redelijk vol hebben. Het smalste gedeelte zit hij op 90% en nu is hij vol. Uitaccelereren van dat oude stadsgedeelte is de batterij helemaal vol. Hij gebruikt hem hier wel weer een beetje. Laat hem teruglopen tot half vol voor het aanremmen.
1: Hij gaat in bocht 15 heel vroeg van het gas af. Puur om te laden alvast.
2: Hier komt hij aan. Kijk, hier gaat hij van zijn gas af. Laden, laden, laden. Bocht 16.
1: Hij breekt hem af.
2: En nu is hij vol.
1: Nee?
2: Ik denk dat hij het uitprobeert. Hij begint dus met een volle batterij het rechte stuk op. Want dat is een vrije training. Kun je ook zien van, oké, als we dat hebben, tot waar doet hij het? En voor me haalt natuurlijk nu die graphic weg. Dit is het opbordgeluid van zijn teamgenoot, Lewis Hamilton. Nou, hij heeft niet echt doorgetrapt, dat was een 1,51. Dus je hebt wel redelijk gelijk. Maar ik denk dat het wel te doen was om te kijken, kunnen we hem in 16 vol krijgen en wat moeten we ervoor doen?
1: Ja, want Lisa, wil je natuurlijk echt ingaan van bocht 16, batterij natuurlijk helemaal vol hebt. Het hele rechtstuk kan je hem gewoon deployen, ja.
2: Dat was hij. Dus dat was gelukt, alleen hij heeft hem niet gebruikt. Gasly, nog steeds de snelste. Lawson tweede op 16e, dan Albon derde op 19e. Lawson op een mediumband, Lawson op een softband, Albon medium. Hulkenberg vierde op een seconde op een mediumband, dan Berman. 5, 6, Sainz, Lindblad, 7, Alonso en Stroll. Onderling verschil tussen de beide heren. Ook gewoon 0,7 van een seconde. En Lewis Hamilton met een paarse middensector. Dat betekent dat Lewis op dit moment die middensector goed voor elkaar heeft. En Leclerc is nu wel begonnen. Die pakt alleen in sector 1. Alleen in sector 1. 1,2 seconden op de tijd van Gasly. Ja, Hamilton moet naar de snelste tijd gaan. Ja, lage 46er, 1,46-1. En van de ene Ferrari zijn we weer bij de ander. Charles Leclerc dus,

0: hoor je het ook. Laden. Je hoort de toeren nog. Eigenlijk door het daar te liften hoef je ook minder hard aan te remmen. Dus dat kan in de wedstrijd ook een trucje zijn. Kijk.
1: Je hoort het hier ook al eerder gaan.
0: 19 onder de tijd van Hamilton. En nu vol door.
1: Dank je. Ooit.
0: Luisteren. Hier gaat hij. En daar start finish. 45-5. Dus superklippen wil ik het niet noemen. Het is wel klippen, want je hoort hem. Hij blijft eigenlijk hangen. Hij gaat, je hoort hem. En dan blijft hij. In wezen blijft hij horizontaal. En dat is, als je het rechte stuk shot zou hebben, dat is ter hoogte van dat grote hotel wat je ziet. Daar vlakt hij uit. Zeg maar.
1: Zijn regen gewoon uit dat we dan nog eens een klein beetje pad rijden op die topsnelheid te kunnen houden.
0: Ja.
2: Wat is er met Pierre Gasly gebeurd?
0: Oeps, dicht langs de muur. Buitenkantje kijken. Uitkomen 15. Nah.
1: Is nog te doen. 9 centimeter.
0: Kan nog makkelijk een telefoon tussen. Zo spannend vond ik het niet. Verstappen inmiddels ook de eerste tijd neergezet op de medium band. En dat was goed genoeg voor de derde tijd. Daar gaat Hulkenberg nu onderdoor. Maar Hulkenberg heeft 1 getimede ronde meer staan dan dat Max dat heeft. Want alleen Russell en Norris nog al een geen tijd. Als in beeld is de teamgenoot van Lennon Norris, Oscar Piastri. Lindblad zegt, weinig grip, heel weinig grip. Ik weet niet of het door de wind komt, maar er is weinig grip. De windrichting is volop in de kont, om het even makkelijk te zeggen. In de laatste bocht 15 naar 16. Dus vlak voor de laatste bocht zit hij niet op je kop. Dat zou lastiger zijn, dan zit hij dus in de kont. Heb je windje? Windje mee. En hij is diagonaal van links naar rechts over het rechte stuk. Nou, bij Norris hebben ze of iets vastgeschroefd, vastgeplakt, teruggezet. Opvallend, hè, dat ze die 2 kleine vleugeltjes bovenop die halo hebben. Kijk, hier hoor je duidelijk dat hij nog helemaal niet doorloopt. Dus ook een 13e tijd op dit moment. En meteen remmen, hè, want dan moet je aan de kant. Antonelli en is Russell ook op de baan?
1: Jazeker.
0: Wel, ja, we zijn net begonnen, hè? Ja, George Russell. Antonelli ook op de mediumband. Ook voor hem een 46er. Derde tijd op dit moment. 1 Leclerc, 2 Hamilton. Onderling verschil 16e. Dan Antonelli op een seconde. Piastri 4 op 1,4. Hulkenberg 5 op 1,5. En Verstappen 6 op 1,6 seconden. En daar komt George Russell naar een tijd pal achter Kimi Antonelli, maar wel de 4e tijd. 2 Ferraris, 2 Mercedes en dan een McLaren, een Audi. Heel veel updates Audi dit weekend ook weer meegenomen. Nieuwe neus, sidepods, dat is wel grappig. Dat was vroeger eigenlijk 1 deel. Daar hebben ze nu een soort aan de buitenkant een sleuf in gemaakt. Red Bull heeft dat ook. En bij McLaren hebben ze de vorm van de sidepod. Want Audi had best een aparte sidepod. Hebben ze die overgenomen van voordat deze update erop kwam. Dus eigenlijk heeft McLaren wat gekopieerd van Audi en lopen daar feitelijk 1 update op achter.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het mooie aan de Formule 1. Ze kijken naar elk team, ook al een team die wat meer achteruit rijdt. Ja. Daar kijken ze gewoon naar. Want ja, als zij zelf in bepaalde simulaties kunnen zien van, oh, dit heeft een verbetering of kan een verbetering zijn, dan rekenen ze het gewoon uit, terwijl Berman nu naar de 6e tijd gaat.
0: Ja, knap. Gisteren natuurlijk de problemen dat die pitstraat uitreed en die dingen stopten.
1: Geel.
0: En hebben yellow.
1: Nou, zagen we in bocht 1 is iemand recht doorgeschoten. Dat is volgens mij Perez geweest.
0: Ja. Dit is Antonelli in 15. Heeft het buitenshot voor het vertrouwen of heeft hij hier een overstuurmoment? Dat gebeurt ook nog wel eens. Oh, onderstuurmoment. Ja, hij klimt wel wat op de curbs, maar niet heel veel.
3: There it is, first gust of the day.
0: Juist.
4: Yeah, we're just talking about that. Kimi, 50 kph, turn 16, tailwind.
0: Ja, tailwind, hè. 50 km per uur in je kont. En dat voel je wel, want dan wordt die auto als het ware achter wat lichter dan je zou willen. Ook omdat de snelheid er niet zo hoog is. Op het moment dat je zelf harder rijdt dan die 50 km per uur, heb je er wel druk van voren. Maar op het moment dat je in lucht rijdt die al met 50 km per uur zich
1: gewoon een beetje opgetild eigenlijk.
0: Dan is de downforce gewoon minder.
1: En ja, dat is ook moeilijk aan dit circuit. Eigenlijk het deel dat we aan de zee rijden, bijvoorbeeld dat we nu ook aan boord zijn bij Verstappen en ook ingaan bocht 16. Daar heb je zo'n andere wind.
0: Ja, ga door.
1: Omdat je aan de zee zit. En de rest, dat lukt wel.
0: Hij heeft een toe. Hij heeft een hele dikke toe.
1: Tweemaal zelfs.
0: Een dubbele. En gaan ze nou dezelfde tijd met 2/10 van een seconde. Slim gedaan, hoor. Die echt heel, heel slim gedaan. Dat was een van de Aston Martin. Nou, dat is niet zo'n hele lange toe die je kunt hebben. Leclerc reed daar nog voor, maar daar heeft hij geen toe van gehad. En dan zitten ze net zo dicht op elkaar dat ik niet kan zien wie die ander was. Oh, dat was Russell. Russell heeft onbedoeld. Die dacht natuurlijk, ah, ik ga bij Bottas of Bortoletto, die er ook zat. Stroll zat er ook. Ga ik een dingetje pakken en we gaan het zien. Maar Hamilton gaat nu wel weer harder. En die is weer 2/10 sneller dan Verstappen. Maar Verstappen doet dat op een medium band. En Hamilton en Leclerc doen dat op een soft band.
1: Ja, Russell, de man die natuurlijk gisteren heel veel toes heeft gekregen.
0: Ja. Maar die heeft ook lange tenen, hè? Onboordgeluid bij Piastri vandaan. Het belangrijkste wat je wil als Formule 1-team, als je een mega-update meebrengt, is dat de correlatie klopt. Wat hebben we in de windtunnel gezien? Wat zien we nu we rijden op het circuit? Hadja krijgt ook een sleepie. Maar Hadja staat er nog niet lekker bij. 17 op dit moment. Lando Norris is een upje, terwijl Leclerc paars laat noteren in sector 1. De plaats waar de microfoon op de McLaren zit is een andere dan bij anderen. Hij klinkt dof. En die auto, die motor is natuurlijk gewoon een Mercedes-motor. Klinkt hetzelfde als alle andere. Norris moet van 18 wel even een tijd neer gaan zetten. Daar zal hij wel vrolijk worden. Dat doet hij ook. Achter Piastri naar de vijfde tijd op dit moment. En dan kijken wat Leclerc en Russell kunnen. Met nog 33 minuten en 4, 3, 2, 1, 0 te gaan. Mooi rechtstuk. Op de microfoon af. En dan de voorbije blazen.
1: En dan hoor je ook echt de wind die...
0: 2/10 voor Leclerc.
1: Voorbij komen van de auto's.
0: En Russell ook niet. Het is opvallend dat die jongens dus allebei, ik denk, geen deployment meer hadden. Want die hebben allebei een slechte laatste sector. Daar waar Russell gisteren juist met die topsnelheid ook daar zo goed was. Dus het kan best zijn dat ze zeggen, we hebben een surplus aan top. We gaan even wat invullen, inleveren. Te veel ingeleverd. Jammer dan. Nou, Kreme riep dat Hadja er nog niet zo lekker voor stond. Hier komt Max op de boordradio.
5: Yeah, the car is very numb in the last 2016 with the wind. Very tricky.
0: Zegt eigenlijk hetzelfde als we juist hoorden, hè? Want daar was de first gust of wind. Hij zegt, de auto voelt een beetje gevoelloos. Dus, oftewel,
1: de log.
0: Ik voel niet of hij op mijn voorkant of op mijn achterkant leunt. Dat.
1: Ja, het is puur de wind.
0: Ja, puur logisch ding. Hoe kan ik het makkelijk voor je uitleggen? Als je met een boot vaart en je vaart 6 mijl per uur naar het westen, dan ga je 6 mijl per uur tot je in een golfstroom terechtkomt die van zichzelf al met 6 mijl per uur gaat. En jij vaart ook 6 mijl, dan ga je dus ten opzichte van de aarde met 12 mijl per uur vooruit. Omdat je in water zit, was zich ook verplaatst. Nou, een beetje als ik het kan zeggen. Maar goed, kan dus ook tegen je werken in dit geval. Wordt klaar bij Franco Colapinto vandaan. Terwijl Antonelli een goede eerste sector laat noteren, zitten we nu met de twee Ferraris. Dan Verstappen, die 31 honderdste langzamer is dan Leclerc. Op een compound harder. En Colapinto, die van 11 naar 10 gaat op 1,6 seconden. De grote verschillen die je ziet, hè, laten we eerlijk zijn, tussen nummer 1 en nummer 10, 1,6 seconden, is omdat het straatcircuit is. Ze zijn nog allemaal bezig van opbouwen, voorzichtig zijn, kijken. En dan gaan ze straks kwalificeren. En dan denken ze, oh ja, het kan wel. En dan is het weer rotse klas kaboom. Stroll heeft een probleem. Wat gek, zou je die verwachten. Als die daar gaan, staat op een heel raar punt. Hij rijdt wel weer, denk ik. Off-track Stroll, goed gezien. Bocht 4.
1: Nee, weer geel. Dus waarschijnlijk heeft hij weer aan de kant gezet. En weer weg. Dat gaat lekker.
0: Ik denk dat hij tussen de meetpuntjes staat. Dat hij daardoor zo'n ander langs rijdt dat hij getriggerd wordt. Een deel van die dingen gaan automatisch. Oh, lekker zeg. Het is ook weer een hele fijne toog.
1: Dat is de snelste tijd, nee.
0: Ja. Maar dat was niet vanwege de toog. Want hij gaf die toog aan Leclerc volgens mij. Antonelli, 45-0, 47.000 zo sneller nu de Lewis Hamilton. Leclerc daardoor op 2/10, Verstappen op 2/10, Russell op 3/10, om het maar even één cijfer achter de komma te houden. Hulkenberg, de beste van de Audi's, op 11. En hier zien we Lance Stroll uitstappen. Ja, iets met gifbeker en leeg en nooit vol geweest en weinig gif. Dat hebben we toch weer samengevat.
1: Dat is een perfect woord zo. Maar u moet zeggen, veel problemen tot nu toe in de vrije training. In vrije training 1 zag ik ook al heel veel rijders uitvallen met motorische problemen, hydraulische problemen.
0: Ja.
1: Meer dan eigenlijk normaal.
0: Antonelli ook, ja. En dat is ook niet prettig aan het begin van de eerste van de 3 triple headers die we nu hebben. Dat betekent ook, ja, natuurlijk, dat kost allemaal geld. Maar je kunt onderdelen laten invliegen. Maar het gaat ook een beetje wat je wat je bij je hebt, wat je nodig hebt. En waarvan je denkt, oké, maar goed, ook dat is weer... Er zijn jongens die zijn part specialists. Die houden alles bij. Elke kilometer die een voorwielophanging, die een draagarm, die een tandwiel, die een wheel bearing maakt, houden ze allemaal bij. En zodra die als de mileage zit, halen ze een nieuwe. En zodra ze zien van, oh, er moet er weer komen, dan gaan ze contact opnemen met de fabriek. En dan komt de volgende ochtend komt er weer een pakketje. En dan hebben ze weer aangevuld wat ze nodig hebben. Dat is echt, 's ochtends vroeg, op paddocks net een postdienst. Komt soms gewoon een helemaal busje binnenrijden. En die stopt gewoon bij dat team, deuke doos eruit. Bij dat team, twee dozen eruit. Bij dat team, drie kleine doosjes eruit. Het is net Amazon. Als ze al komen, hè. Maar het voordeel is dat op een Formule 1 paddock kun je niet zeggen... ja, maar waren er, maar u was niet thuis.
1: We hebben aangebeld. Ja,
0: Russell gaat weer een tandje harder. Ja, ze zijn nu echt wel een beetje bezig. Ben ik nog benieuwd of de jongens zo dadelijk nu al longruns zullen gaan doen. Oh, Verstappen mist weer, net als gisteren. Bocht, hij weet hem daar wel goed om te gooien steeds. Moet hij voorzichtig zijn met terugrijden. Kijk, hij kan wel kijken naar links. Oh, dan moet hij wachten. Sluit hij aan achter Hulky. Het is de tweede keer dit weekend op hetzelfde punt. Wellicht heeft hij nu iets anders geprobeerd... omdat hij eerder zei, die auto die voelde is een beetje gevoelloos daar. Komt hij aan? Oh nee, dit is de eerste keer. Dat was Lewis Hamilton die zich in bocht 1 verremde. Nou, daar is ruimte zat. Als in ruimte zat. Dit is al Stroll. Toink, raakt ook gewoon de muur links, hè. Wat is het ook, een ei.
6: Is dat wel...
0: Ja.
6: It's just puncture, I think.
7: All right, we need to stop the car somewhere safe, Lance. Stop the car somewhere safe.

0: Als deze auto eens een keer niet als een kangaroo zou springen. Wat een tegeltje.
1: Ja, zeker in bocht 15, waar we al meerdere coureurs hebben gezien... dat ze heel vroeg van hun gas afgaan, terwijl we weer geel hebben.
0: Ja. Ja, het is,
1: kijk wie daar stilstaat.
0: Hamilton.
1: Ja, bocht 3.
0: Ja. Nee, ik moet heel snel met je ogen over de driver trekken, maar...
1: En hij rijdt alweer.
0: Die loopt een beetje... Ja, maar die is gewoon rechtuit gegaan. Die heeft net als Max zijn auto omgegooid en door. Ik vind het wel mooi dat Verstappen zo vroeg zijn verlies pakt. En daardoor wordt er geen schade. Als je denkt, ik haal het dan wel, dan is het half bam en hang je in die muur. En hij blokkeert en denkt, oké, okay, meteen helemaal uiterst rechts. Staat hij goed? Vrot. Laat niet eens alle energie uit de auto vloeien. Gooit hem meteen om en staat in de goede richting en kan dus door. Teamgenoot Hadjar inmiddels naar de 8e tijd gegaan... in deze 3e vrije training van de Grote Prijs van Baku. Later vandaag om 2:00. Dus hebben we de kwalificatie. Ook natuurlijk allemaal live hier op GPR Sportradio. En morgen op de zaterdag om 1:00 des middags de race.
1: En nu Leclerc was recht doorgeschoten. Ook in bocht 3. Daar gaan we zien het op het scherm.
0: Ferrari zit dus een beetje met de duim onder de kin. En daar is de volgende. Nou, als het bij geel blijft, vinden we het niet zo erg. Maar we moeten natuurlijk niet weer zo'n kwalificatie hebben... met rood en rood en rood en rood. Dat is Alexander Albon. Die hem eens achteruit gezet heeft om daar weer veilig weg te kunnen rijden. Piastri zegt wat.
2: Very low confidence, six or seven. Very unpredictable. Everyone else feels more as okay.
3: Copy.
1: Goede boordradio van Piastri zegt dat hij gewoon heel weinig vertrouwen heeft. Ingaan van bocht 1. Rest voelt oké. Okay, dus dat betekent dus dat hij daar gewoon heel veel moeite heeft met de wind.
0: Ja.
1: De auto daar heel veel last van heeft. En daardoor niet weet of hij vol kan gaan. Dat we hier aan boord zijn bij Albon.
0: Ja, dat was al geel.
1: Ja, zag ik net zeggen. Ja, hier groen. Hop, gewoon rechtdoor.
0: Control Alt Delete achteruit zoeken. Klonk.
1: Echt bij terugschakelen. Dus
0: hier Hamilton.
1: Doorgaan.
0: Ja, hier Hamilton. Ja. Gewoon een keus. En omgooien. Ik weet nog dat ik in het verleden volgens mij die Logan Sargeant een paar keer heb zien proberen. En dan lukte dat niet. En dan moet je 3 keer steken, 4 keer steken. Je moet hem echt met vertrouwen omgooien.
1: Het idee meer. Die bleef 90 graden steken eigenlijk.
0: Ja, niet normaal. Ja, ik ga niet zeggen dat het een pannenkoek was, maar het was zeker een cryptuzet.
1: Maar het goede is wel om te zien dat de coureurs eigenlijk al heel snel hun verlies nemen. Normaal blokkeren ze en dan schieten ze rechtdoor. Maar ze merken wel gelijk, gaat niet, hup, omdraaien de ding.
0: Moet op het straatcircuit. Als je dat niet doet, heb je meteen schade. Als je denkt, het lukt toch wel? Dat vind ik alleen maar heel verstandig. Maar ja, het is niet lekker voor je, ja, voor je vertrouwen. Want je moet de ronde na moeite weer opnieuw opbouwen. Russell is voorlopig de snelste. Maar Lando Norris begint nu aan een goede ronde met de snelste tijd in sector 1. Ocon op de voorgrond. Die geeft een mooie toe aan Liam Lawson. Wat kan Lawson daar dan mee? Niet zo heel veel. Die blijft op de 15e plaats steken. En terug aan boord bij Lewis Hamilton. Hij heeft daar Perez onder andere voor zich. Ze zijn net te ver weg. Gaat hij geen dik voordeel van hebben. Daarvoor zit ook nog Lindblad. Kijk, hij ziet ze net niet. Daar zie je ze net steeds weg. Kijk, hier is het punt waarvan ik riep, de ene rij rijdt langs de andere rij. Maar dat zie je als je op de baan rijdt, zie je het niet.
1: Dan is die veel tijd verliest in sector 2.
0: Ja, want dan gaat er binnen. Het breekt hem af. 23 minuten. Ja, je zou nu 4, 5, 6 ronden lang longen kunnen maken. En dan naar je kwalificatielust gaan. Die beginnen normaal een beetje rond 18 minuten te gaan nog. Dus we gaan het zien. Want als je gisteren je kilometers hebt kunnen maken, je meent het te weten. Want ik denk dat er heel veel jongens zijn die de harde band gisteren gebruikt hebben. En dat is het. Ik heb heel veel jongens gezien met 1 setje hard en 2 setjes medium nog over. En ik heb een aantal gezien die 1 set hard en 1 set medium over hadden. Dat waren de McLaren's. Dus die zijn eigenlijk wel een beetje soortement van klaar met wat ze eronder hadden zitten. Dus Rapiassi op dit moment nog gebruikt de set, laat dat logisch zijn. Tegenvallen onderin, ja, een beetje Bortoletto, 18e, hoort daar niet. Lindblad zou er niet horen, maar ja, als Lawson 2/10 voor je staat... dan weet je dat het daar in de auto nog niet helemaal goed zit. Hadjar is weer gestaag en rustig en kalm de pace aan het opbouwen. Op dit moment de 6e tijd in de lijst achter Verstappen. Dat is dan 3/10 van een seconde. Dat is een beetje het gat wat hij heeft. In

0: wedstrijden wordt dat 15e, maar ik denk dat ook Heine binnen gaat. Ja, verbetering, verbetering. Het zal ook allemaal tijd gerelateerd zijn. Want wat vind jij, jongens, ook kunnen? Die pakken deze eerste twee sectoren en die plakken daar de goede derde sector tegenaan van de ronde daarvoor bijvoorbeeld. En dan weet je, oké, dat is dus een rondetijd die we zouden kunnen rijden.
1: Het mag op dit circuit, de derde sector is bocht 16 en rechtdoor rijden. Dus daar ga je niet heel veel informatie meer uithalen voor de rest. En die gaan de harde banden volgens mij erop bij hartje. Of zijn dat? Nee, zijn wel de mediums.
0: Nee, dit is naar binnen rijbanden zijn dit.
1: Oh, die heeft die ook de muur deels mee geraakt. Want er waren een paar gele strepen weg. Die dan boord zijn met George Russell.
2: There's a branch. Small branch going up the track into three.
0: Er ligt een tak op het midden van de baan. Dus gaan we een virtual safety car krijgen. Want die willen ze wel weghalen, daar kan ik je vertellen. Want als die in je sidepod komt, dan word je echt niet vrolijk. Maar waar zijn de marshals? Of zegt de wind in Baku, weggewezen met die tak. Hebben ze een momentje naar beneden? Komt jou hoor, komt gewoon naar beneden. Voor de auto van Lindblad. Waarom nu tak? Die Lindblad zit er in die auto, die krijgt de tak.
1: Moet ook leuk voor die cameraman tegen de regisseur zeggen: ja, ik heb nu een tak in beeld die valt.
0: Ja, als hij net zo goed is als Verstappen was in Singapore, er is een giant lizard onder trek. Die was hij wel niet zo groot. Daar is die virtual safety car trouwens. Dat hij nu moet roepen: er is een boom op de baan gevallen. Ja, rennende Marshall hoor, die gaat hem gewoon. Pop, pop, pop, pop. Ja, het is virtual, dus ze weten het. Maar, het andere gat was verder weg.
1: Aardig sprintje trekt hij hoor.
0: Ja, maar doet hij goed. Hulde. En wegwezen met je virtual safety car. Even een idee te geven. We rijden nu 1.44.7. Dat wil zeggen, Lando is snelst in sector 1. George Russell is snelst in sector 2. En Lewis Hamilton is snelst in sector 3. Nou, als je in jouw auto nou die drie sectoren aan elkaar knoopt, dan ga je dus 0,7 harder. Want dat is wat er in de baan zit. Alleen, er is niet één coureur die alle drie die sectoren het beste voor elkaar heeft. En dat is dus de sleutel die ze moeten leggen. Ga ik met meer downforce rijden? Ga ik winnen tussen, nou even flauw gezegd, tussen bocht 2 en bocht 15? Of neem ik wat minder en ga ik winnen vanaf bocht 15 tot en met bocht 1? Verandering aan de voorvleugel bij Fernando Alonso, dat zie je. Dat was vroeger altijd, moesten met twee man gebeuren op de flaps. Dat hebben ze daar nu gecentraliseerd. Dus ze zit in het midden, net als bij Mercedes dat overigens zit. Waar staat die Vrolijkert? 3,1 seconden. Die zo hoopt dat er wat nog gaat veranderen met de motorreglement. Dus het was natuurlijk 50-50. Volgens mij zijn ze inmiddels een 60-40 aan het schroeven gegaan. En wordt dat volgend jaar nog een tandje beter als het zal gaan lukken.
1: En daarvoor natuurlijk ook de races die voor volgend jaar zijn ingekort. Zodat ze wat meer brandstof hebben, relatief gezien. Om die verbrandingsmotor wat meer kracht te geven.
0: Ik zei het gisteren nog tegen iemand, het blijft natuurlijk bijzonder. En je moet het even in je hoofd halen dat je vroeger een Volkswagen 1.6 Golf kocht. En deed de motorkap op en denk je, oké, dit is ook een 1.6. Nee, echt niet normaal. Er komt wel een bak vermogen uit.
1: Iets meer dan een Golfje, denk ik.
0: Ja. Maar er zijn wel golfers die hard gaan, hoor. Ik heb wel eens wat rallybeelden gezien en dacht van zo. Maar ja, die gingen dan weer zo hard dat ze mijn bocht water in de bomen hingen. Dus dat schiet dan ook weer niet op. Ik denk dat men een naadloze overgang doet van wat er gereden is. En dat ze de longrun laten gaan. Want ik kan me niet voorstellen dat Russell hier nu op een set soft een longrun gaat rijden. Maar dat zal het eerste meetpunt laten zien. Over een hele ronde raak je het een beetje 4,5, 5 seconden kwijt. Hij zoekt dus nu naar een tijd van rond de 1.36.8. Hij zit er 34.000 onder, dus gewoon time attack. Lekker wel.

0: Zo. Die nam niet goed.
1: Komt perfect uit.
0: Heb ik het over het smalle gedeelte daar bij die toren, bij het kasteel.
1: Hij ziet ook meteen de tijd die hij wint.
0: Ja, niet normaal. Van een paar duizend, dus meteen een drietal. Het moment van insturen ging hij erop, hè?
1: Ja, maar het is echt, als het, hoe smal het is, hoe beter je timing moet zijn. Als je daar gewoon perfecte timing, zoals Russell nu heeft, dan win je zoveel tijd. Zit nu bijna 14 onder de tijd van zichzelf.
0: Dan is de vraag, wat gaat hij verliezen? Hebben ze ingeleverd ten opzichte van gisteren? Want dit was gisteren natuurlijk gewoon by far het makkelijkste en het beste. Even check in the box. Ja hoor, gaat gewoon nog even lekker door. Zo, die zit erop. Dit is wel de eerste echte kwalificatierunde. We zien en de rest gaat zich voorzichtig wit rond de neus pakken. 1/15 van een seconde. Het is veel. Komt Antonelli erachteraan? Ja, Antonelli komt er ook achteraan. Oeh, die doet pijn. 1/16 van een seconde. Dus Russell 1:44.1, dan op 1/16 Antonelli. Russell trekt gewoon de lijn van gisteren gewoon door.
1: Ja, het mooie is, hij verliest 1/14 in die middelste sector. Waar dus dat smalle gedeelte zit, Antonelli.
0: Ja. Ik kan me wel voorstellen dat Antonelli wat marge houdt. Ja, hij is WK-leider als hij nu daar de auto afschrijft. Ik denk, nou, in de kwalificatie zal iedereen het me vergeven, want dan heb ik het geprobeerd.
1: En aan de andere kant van Russell, hij doet er nu 1 keer. Maar dit moet je wel 2 keer, 3 keer doen, zometeen de kwalificatie nog. En dat is het moeilijke hier.
0: En wellicht heeft het ook te maken gehad met wat hij op dat moment aan elektrische deployment had. Als hij daar goed zat, dan is het dan. Want ik vond hem echt briljant hoe hij daar doorheen ging.
1: Ja, je hoorde het ook aan het motorgeluid.
0: Ja, dat was heel bijzonder. Stappen bezig in een outlapje. Nee, jawel, einde outlap. Oftewel, de ronde tijd gaat nu meelopen. Als hij gaat aanremmen voor bocht 1. 146 kilo trapt hij daar op het pedaal. Er zijn 10 rempunten op dit circuit. Zit een beetje 20 seconden op de rem. Alles bij elkaar van de afstand van dit circuit van 6 kilometer en 3 meter... zit je 900 meter en een beetje op de rem. Dus je moet dat ding wel weer stoppen. Dat is natuurlijk simpel, dat is geen oval. Je denkt, oh ja, we lammen maar door. Verstappen met wel een verbeteringetje, zeg ik dan. Maar nog geen paarse sectortijden. Hij zou toch het liefst ook nu weer in de top 3 willen afsluiten om met een goed gevoel die kwalificatie in te gaan. 1/14 is daar veel. Maar we weten ook dat je in het middengedeelte 1/3 kan winnen. Moeten we ook reëel zijn, dus even kijken hoe het zit bij bocht 15 met het aanremmen. Goed in de gaten houden.
1: Hij rijdt eigenlijk dezelfde sector 1 tijd als hij in zijn snelste ronde tot nu toe heeft gereden.
0: Dus als er een andere afstelling is, dan zou dat hier naar boven moeten komen. Het kan ook zijn dat hij vanwege drukte en de dreiging van gele vlaggen nu met een wat zwaardere auto begonnen is. Dat hij dus nu een run doet, een cooldown lap en weer een run doet om te kijken of dat is. En dan weet je dat die eerste ronde niet de beste gaat zijn.
1: Het ziet er rustiger uit in ieder geval.
0: 15 was goed, hè? Bocht 15. 17e. Oké, ja, 17e kan nog steeds een plek 3 of 4 zijn, hè? Het zal wel 4 worden. Misschien verliest hij hier ook nog wat. Hij heeft marge naar Hamilton van 2/10. Hoor hem doorlopen.
1: Russell gaat weer sneller.
0: Ja, precies waar die afvlak schakelen ze van de onboard weg. Hij verbetert wel zijn tijd, denk ik, maar net niet zijn plek. Ja, klopt. 45-1.
1: Ja, hij verliest heel veel in de laatste sector. Ja. Een halve seconde eigenlijk op zijn eigen sector 3 tijd daar.
0: Russell weer goed langs dat kasteel. UNESCO weer werelderfgoed is dat overigens. Opladen, hè, hoor je dat? Dit is duidelijk vroeger aanremmen dan nodig is.
1: Maar je ziet hoe rustig die Mercedes ook ingaan van bocht 15 is.
0: Kijken of ook hij ter hoogte van het grote hotel, dat blauwe hotel links, of die daar ook begint af te vlakken. Ja, thank you, Vom. Verwacht je dat ze het weer doen als bij de anderen?
1: Ze heel goed luistert.
0: Nee. Kun je niet horen.
1: Alleen maar wind.
0: Kun je alleen maar van de onboard horen. Maar het Russell gaat naar 44-0. Wauw. Ja, kan Antonelli dan nu wel een beetje beter mee dan de 17e van zojuist? Of zitten we te kijken naar een Kimi Antonelli die, los van wat hij zegt, in zijn hoofd meer bezig is van jongens, als ik vanaf nu overal tweede word en er wordt af en toe een andere eerste, ben ik ook wereldkampioen, hè? Hier vlakt hij af. Op 2/10, dat is een goede ronde.
1: Een interessante bij Russell om te zien. Hij verliest 2/10 in sector 2, vergeleken met zijn snelste sector 2-tijd. Maar wint daardoor wel weer mega veel tijd in sector 3. Dus waarschijnlijk hebben ze daar gewoon een andere deployment mapping ingezet.
0: Ja.
1: Niet Piastri.
0: Valt McLaren nog wel tegen, kunnen we dat zeggen? Want we hebben 2 Mercedes, 2 Ferraris, 2 Red Bulls en 2 McLaren's achter elkaar. De top 8, oftewel de top 4 teams, zijn goed vertegenwoordigd. En waar ze ook mogen en horen zijn. Lawson gaat nu naar een 9e tijd. En Piastri. Maar hij maakt ook wel een jump. Gaat nu naar 4 achter Leclerc en voor Lewis Hamilton. 12 minuten en 10, 9, 8. 7-6 nog te gaan als we kijken naar Oliver Berman. Gisteren dus zo ongelukkig. Hele vrije training het putje in. Dat is jammer. En aan de andere kant, het is ook niet anders. Zo simpel is het.
1: Klaar ook niet met een verbetering.
0: Nee. Lindblad wel.
1: Berman naar de 10e tijd.
0: Ja, maar Lindblad is natuurlijk gisteren wel het een en ander aan vertrouwen kwijtgeraakt, hè, met die klapper. Dat is gewoon een ding wat zeker is. Wat doet Alonso? Verbetert zichzelf naar 1.47.3. Dat is 3,3 seconden langzamer. Verstappen heeft nu een paarse minisector. Oei, mist daar een heel klein beetje zijn apex. De binnenkant van de bocht is wel aan het stampen, zeg ik dan voorzichtig.
1: Ja, ik zet een prima sector 1 tijd neer.
0: Ja. Zit ook dicht bij de muren, dus die is ook wel echt... En dan heeft hij dus gedaan wat ik zei, hè. Dat is de eerste ronde op die band met een vollere auto. De tweede keer heb je iets minder grip. Luisteren. Ja, thank you. Het smalle gedeelte.
1: Hij zal nog wat marge.
0: Ja, en hij krijgt een tow, denk ik, zo dadelijk.
1: Ja, net niet.
0: Ja, Piastri zal het niet eens op die toelaten, dan is er ook nog geel. Piastri is volgens mij al aan de kant gegaan. Ja, die is slim. Dat is een korte gele vlag. Twee paarse minisectoren. Verstappen gaat wel een sprongetje maken. Maar het zal even afhangen van hoe zijn exit is en hoe die doorloopt op het rechte stuk. We hebben nog 10 minuten te gaan en ze zijn dus al een beetje kijken. Een 10e op de tijd van Russell. Dan gaat hij sowieso naar P3. Ik weet niet of hij hier ten opzichte van Antonelli nog wat kan winnen of kan vasthouden. Toch nog wel vorm van Lawson met een tow. Dit is wel een tow, hoor. Lawson slingert wel wat, maar dat maakt niet uit. Het gat is er.
1: Dat is een hele lekkere touw, hoor.
0: Ja,
1: dit.
0: Deze is fijn. Deze is lekker. Deze is prima. En tweede tijd en meteen geel. Tweede tijd op een 10e. Mooie touw van Lawson. Of het zo bedoeld was, weet ik niet. Maar hij heeft er goed gebruik van gemaakt. Oeh, dat is weer een Ferrari. Die hebben geen fijne ochtend. Ah. Sorry, ik dacht dat ik gewoon de muur in hing met dat ding.
1: Ja, wel een raar moment.
0: Bakken onderstuur, niet normaal.
1: Dan Russell nog zich verrent in bocht 1. Ja.
0: Allemaal goed, goed voor het zelfvertrouwen. 1 George Russell, 2 Verstappen op een 10e.
1: Kijk bij Hadjar.
0: Oeh, onderstuur. Brushing the wall. Niks spannends in mijn optiek.
1: Oh, daar ligt wel wat rood. Is het hard?
0: Plastic zakkie.
1: Plastic zakkie.
0: Oh, hoppatee, in de sidepot.
1: Nou, hij zit gewoon net op de sidepot steun.
0: Ja, hij verstoort de lucht, dus daar worden ze niet vrolijk van. En ook Bortoletto haalde bocht nummertje 1 niet. En die zie je dat die Bortoletto, onervaren, hij blokkeert, wil insturen en moet dan bedenken, nee, toch maar niet. Maar als dit in het smalle gedeelte gebeurt, dan hangt hij al in de muren.
1: Hulkenberg ook.
0: Ja, ze zijn allemaal, zoals ik net zeg, ze zijn allemaal hun grens aan het verleggen voor die kwalificatie van straks. Want dan is het echt duim onder de kin en dan moet het even gebeuren.
1: Wat ik wel opvallend vond aan de tijd van Verstappen in de laatste sector, ondanks die megatow, was hij toch 1/2 tiende langzamer in sector 3 dan zijn snelste sector 3 tijd.
0: Ja, eerst maar eens kijken wat Leclerc gaat doen, want die staat nu nog 4e. Ik heb zomaar een donkerbruin vermoeden. Nee, de laatste sector ook niet goed. Nou, we weten natuurlijk ook niet, als je de ene keer zo'n windvlaag hebt en de andere keer niet, wat dat scheelt. Want als het is op je exit, oftewel dat rekent dat hele lange rechte stuk gewoon door.
1: En zeker voor de kwalificatie van vanmiddag gaat het echt wel een factor zijn. Dat we weer geel hebben.
0: Ja. Zolang het geel is, vind ik het allemaal niet erg. Het zijn allemaal kleine momentjes. Verremmen, kort geel, boom, boom, door. En meestal is het dan bocht 1. Want dan is het snel, plop, plop en erbuiten. Net dan nog eens naar de 4/5e tijd. Gat, 18e. Dat is... Die gaan erbij zitten vanmiddag. Laat... Oaia! Russell. Russell recht doorgegaan. Sorry. Achteruit gevonden. Maar dit is nog wel half insturen, toch? Ja, niet helemaal. Nee. Hij heeft niet de escape road genomen. Komt voor Hamilton weer terug. Nee, die heeft hem geprobeerd te halen. Let maar op. Die komt zeg maar 45 graden op die hoek af. Stuurt in, blokkeert. En stuurt dan net niet naar rechts. En als je hem recht van voren ziet, terwijl we hier eerst Antonelli zien, die in bocht 1 zijn problemen kende, zie je dat Russell mazzel heeft gehad dat hij hem heeft kunnen stoppen, die auto. Zo. Dat is toch wel stevig, hoor. Gaat gewoon een setje banden aan met Kimi Antonelli, want het was even op vierwielen in de blokkades. Stappen begint weer aan een iets betere eerste sectortijd. Ten opzichte van zichzelf, moeten we dan zeggen. Paars is er nu niet. Zit hij in een oké gat of heeft hij het druk? Nou, het is nogal redelijk druk voor hem. Bortoletto zit daar. Los en Norse. Dat zijn de jongens waar hij pijn van gaat hebben. Kan hij misschien weer zo dadelijk een tootje oppikken. Zo te zien zijn ze toch nog verder weg dan wat wij denken. Maar daar zit Bortoletto. Oh. Lindblad zit goed ten opzichte van Norse. Hij gaat Norris niet toestaan. Norris gaat van zijn gas af.
1: Nee, die is daar alweer voorbij. Oh, nee, dat is Lansen.
0: Ah ja. Ja, ik zag een elletje.
1: Nee, dat was Lindblad was wel.
0: Lindblad en Lansen. Dat is weer een kortstondige geel. Dat kan natuurlijk zo zijn dat die Norris daar even buiten de baan gereden is om de troepen aan te gaan. Gaat hij zijn tijd verbeteren? Gaat hij zijn plek verbeteren? 0.14 staat hij as we speak. Heb ik het over Verstappen? Hij gaat wel zijn tijd verbeteren en het wordt 0.10. Hij is 400ste sneller dan zijn voorgaande ronde. Teamgenoot van Verstappen is Isaac Hadjar. Fransman, vers contract bij het team van Red Bull Racing gekregen. Na zijn afwezigheid vanwege zijn gebroken pols, hand, whatever. Naar aanleiding van een partijtje boksen. Zal hij voorlopig wel even achterwege laten. Maar voor zijn contract hoeft hij niet te vechten, dus dat scheelt weer.
1: Dan zit je toch iets anders in de auto?
0: Ja, dat is lekkerder door de deur. Die heeft geen verbetering op dit moment. Dat vind ik dan wel weer opvallend. 45-2. Wat rijdt hij dan nu? 45-3.
1: Nou, hij rijdt eigenlijk in alle sectoren ongeveer dezelfde tijd. Er staat wel overal natuurlijk een gele sector. Maar het is niet dat hij in elke sector 4-5-10 op zijn eigen tijd verliest. Wel op de tijden van Verstappen.
0: Als hij overal een duizendste verliest, dan is het ook geel. Dus het zegt niet dat het mega langzaam is. Berman gaat de top 10 binnen. Dat zal de burger moed geven. Zijn teamgenoot heeft inmiddels geen moed meer. Want Esteban Ocon heeft zelf aangegeven dat hij een vrij agent is voor volgend jaar. Dat is gewoon een nette manier van jongens. Je hoeft niet te wachten op het persbericht. Maar ik loop hier aan het einde van het jaar de deur uit. Zo is het.
1: Krijg een open sollicitatie in andere teams.
0: Ja. Voor racestoeltjes zie ik het niet eens niet gebeuren. Op het geluid van Piastri. Groot verschil met Russell daar. Je hoort hem gewoon nog een keer minder in terugschakelen.
1: Ja, maar Russell kon hem gewoon daar in één keer doorjanken.
0: Ongehoord. Maar moet Russell wel oppassen, want als je ongehoord hebt, word je zomaar uit het bestel geflikkerd. Hartje.
2: Je vliegt al hard en even zwart pikken, of?
0: Wat een leuke humor. Denk je dat ik genoeg verkeer had zo? Oftewel, waarom heb je me niet op een ander moment naar buiten gestuurd? Ja, nee, sorry, het was wat het was. Heerlijk. Echt superleuk. Gasly heeft een yellow flag infringement. Maar ja, die vlaggen hangen zo kort af en toe dat ik denk, ja, er staat dus een overijverige Marshall Piastri op dit moment nog zesde. En dat blijft hij ook. Toch? Ja. Rijdt hij dan 44-9 en nu 45-1. Dat is wel een dip van 2/10. Dat is net even te veel. Maar goed, langzamerhand gaan we zien wie er nog wat in zijn of haar pijplijn heeft zitten. Wie denkt met 3 minuten 43, ik ga nu nog naar binnen. Dat wordt een lastige. Degene die binnen staan, de beide Mercedes en de beide Audi's, kunnen nog naar buiten. En dan wel of een gebruikte of een nieuwe set nog even wat proberen. Maar het is voorlopig, vind ik het wel redelijk verdeeld. Dat Mercedes met twee auto's in de top 4 staat, vind ik niet vreemd. Maar ik vind het wel mooi dat Verstappen daartussen staat, dat Leclerc erbij staat, dan die twee McLaren's. En Hamilton die toch een seconde laat liggen. Dat is voor Lewis ook te veel. Die gisteren weer een waarschuwing kreeg voor impeding. Dat doet hij elke vrije training, minimaal 1 of 2 keer. Dus. Maar het blijft maar bij waarschuwen. Dan denk ik, ja, je kan toch zeggen, ja, als je 2 waarschuwingen gaat krijgen, de volgende keer een keer straf.
1: Weer geel en Sainz ook naar de 10e tijd.
0: That's not so bad.
1: En Perez na 16e tijd, dat is voor de Cadillac niet zo slecht.
0: Ja, die had gisteren ook een wereldtoe. Dat gaat helemaal te doen vanaf die 7e positie. de vijfde tijd. Paul achter zijn teamgenootje.
1: Stappen zijn de paarse sector 2 tijd neer nu.
0: Ik hoor hem niet inklappen, die auto van Lewis Hamilton.
1: Nee, wat ik juist hoor is dat hij iets eerder teruggaat, maar veel stabieler hoog blijft, ja, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, blijft jassen. Stappen heeft nu gedacht, ja, die sector 2 die moet toch van mij worden. Als ik maar een tiende moet winnen op de Russell, dan komt het wel goed. Maar Russell gaat natuurlijk zodra nog een keer naar buiten. Zou je zomaar kunnen verwachten. Maar vorig jaar ook, hè. Verstappen was in geen enkele vrije training het snelst. Ja hoor, gaat hij. 99.000ste duikt hij onder de tijd van George Russell. Max was vorig jaar in geen enkele vrije training het snelst. En toen was het Q1, Q2, Q3, bam, bam, bam. En nu is hij op dit moment de snelste man.
1: Het grappige is, sector 2 tijd snelste, maar identiek aan die van Russell. Er staat hier op mijn scherm 42.053. Dus waarschijnlijk zal Verstappen 42.053.1 en Russell een 42.053.2 of zo hebben gereden. Maar luister bij Verstappen.
0: En was hij foutloos in 15? Zeker niet. Wacht. En de wacht is in dit geval dicht langs de muur, hoor. Nog ietsjes hobbelen bij het aanremmen, ook bij het uitaccelereren. Ja,
1: hij raakt hem ook.
0: Prachtig. Raakt in een rechte lijn de muur. Dus gebruikt in dat opzicht de muur op de wang van de band. Kan je natuurlijk een kwalificatie prima doen. Moet je in de wedstrijd niet te vaak doen, want dan heb je een probleem. Ja, de volgende Ferrari. Puh. En kijk eens, naar zijn banden. Op naar buiten gaan op een nieuwe set banden. Hè? Die glimmen nog aan de buitenzijde.
1: Dat is outlap. Dat is niet lekker voor de band.
0: Dat is dus op zijn Russisch Schnitov. Want dat is niet tof. En dan zegt Antonelli, ik sta binnen. Mijn hoop was dat Verstappen weer in de top 3 zou zitten. Het feit dat hij nu bovenaan staat is vooralsnog wel goed nieuws. Maar, wat zeggen wij, er komt nog een Russell aan. Of is hij alleen maar naar buiten gegaan voor zijn... Waar zit Russell? Dat is wel belangrijk. Kan ik even niet zo niet vinden.
1: Mijn drijftrekker zegt dat hij stilstaat uitkomen op bocht 1. Waarschijnlijk hebben we een proefstart.
0: Ja, gaat hij naar buiten voor de proefstart. Dus Russell gaat zijn tijd niet meer verbeteren.
1: Maar staat hij ook outlap?
0: Gaat zijn tijd niet meer verbeteren. Want binnen nu een 27 seconden bij start-finish komen, dat gaat niet gebeuren. Albon, snelst in sector 3, hè? Super knap. Wat er in de baan zit op dit moment is 1.43.5 en we rijden dus 43.9. En we reden hier vorig jaar dus 41.2. Dus dat is 2,7 seconden langzamer.
1: Piastri aan de vijfde tijd.
0: Ja, hulpie.
1: Ja, Albon is gewoon 2/10 sneller dan bijvoorbeeld een Verstappen en een Russell in sector 3. Dus dat betekent dat ze gewoon vol op low-down voor staan bij Williams.
0: Zijn ze 10e. Albon 16e. Nu was bezig aan een verbetering. De klok staat inmiddels op 0. Dat denk Bortoletto als eerste de vlag gaat krijgen. Dus een beetje mag inschatten, maar dat zien we wel als het goed is. Dan moet achter zijn naam verschijnen. Ja, we moeten stappen weer onze eigen tijd. Ja, Bortoletto en Hadjar hebben de vlag. Hadjar op 8, niks om je voor te schamen. Onbordgeluid van Lewis Hamilton. Stappen weer bezig met een beren tweede sector. Komt daar Antonelli zo dadelijk tegen? Ja, 99.000 is natuurlijk 1 keer niks, 2 keer niks, 3 keer niks. Dat is heel druk daar met Sainz.
1: Oh, en daar gaat schiet rechtdoor, Verstappen.
0: Oh, schiet rechtdoor inderdaad. Nederlander. Oké. Okay.
1: Ingaat bocht 15, niet de eerste keer.
0: Ja, Hamilton heeft een berentoe. Hamilton heeft een berentoe. En Hamilton gaat nog naar 3. 1 Verstappen, 2 Russell, 3 Hamilton. Dan Antonelli, dan Leclerc en dan Gasly. Ook weer duvel uit een doosje werk. En bij McLaren kunnen ze niet tevreden zijn. Want je één ding weet je zeker. Je hebt het geprobeerd in de derde vrije training aan het einde. In het moment weer. Ik vond hem net al onrustig.
1: Weer stuiteren.
0: Ja.
1: En daardoor parkeert rechtsvoor.
0: En dezelfde lijn, hè. Rechtsvoor, meteen aan die muur duiken, de ruimte pakken en hem omgooien. En hier dat moment... Nee, het is weer een moment van Leclerc. Oeh, de brembalans bij de Ferrari, nou ga ik het voorzichtig zeggen, klopt niet helemaal. Die Lindblad ding steekt lekker even af. Mag toch hopen dat het na de vlag is? Nou, hij wilde er gewoon voor zitten. Dat is Perez aan het doen. Ik ben niet blij met een haas. Oh, dat was Lindblad natuurlijk.
2: She took the truck, man. She overtook us all, got in the truck. I think, please pass it to the stewards.
0: Ach, ach.
2: Copy, we are telling them.
0: Sneeuw. Het is in beeld, dus dat zien ze wel. He cut the truck. En waar is hij dan? Hij zit er gewoon weer achter.
1: Daarom. En hier gaan ze niet heel moeilijk over doen, de stewards, hoor. Ja, precies.
0: Kun je even de politie bellen, want hij staat verkeerd geparkeerd. Sneeuw. Niet zo sneeuw. Verstappen bovenaan. Lekker wel. En dan heeft hij de lijn van vrije training 1 en 2... waar hij continu de top 3 reed goed door weten te zetten. Er waren gisteren natuurlijk nog wel wat grotere gaten van 18e. Ja, nu is het 99.000 op Russell. Een 10e op Hamilton, 13e op Antonelli. Maar dan 16e op Leclerc, 17e op Gasly. 18e en 19e op de beide McLarens. En Hadjar op 1,2 seconden. En Colapinto op 1,6. Grootste verrassing tot op heden vind ik toch Sainz op P11. Los van Gasly.
1: Nou, Sainz zit toch wel wat van potentie in de nieuwe Williams.
0: Ja, maar er zit in Sainz zijn hoofd ook dat hij hier vorig jaar ook gewoon goede dingen deed. En ik denk dat je dat soort dingen altijd mee... Natuurlijk, als je een auto hebt die niet, dat een Flintstone auto is die niet vooruit gaat, dan schiet het nooit op. Maar het zit gewoon... ik kan hier goed gaan. Zelfs met de auto van vorig jaar. En deze zou beter moeten zijn, dus waarom niet? Nou ja, omdat de rest allemaal een tandje beter geworden is. Maar het heurt er wel allemaal een beetje bij. En nu is dus Gasly de snelste in die derde sector. Maar ik denk dat hij daar ook een fijne toog gehad heeft. Ja, not so bad, toch? Lindblad will be investigated after the session. Leaving the track and gaining an advantage. Ja, dat was maar kort, want volgens mij... Maar goed, ik vind dat in een
1: bij
0: het
1: training heb ik ook niet eerder gezien, eerlijk gezegd. Kan ik me herinneren.
0: Beetje... Want feitelijk zal hij kan zeggen leaving the track en ik geef hun een advantage, want dan kunnen ze een toe op mij krijgen. Dus zal ik even lekker tegenspreken. Komt allemaal goed. De mannen zijn bezig met een proefstart. Al met al, de balans is nog niet helemaal goed, hè? Want we hebben ook gehoord, die auto voelt een beetje dit, of het met het weer te maken heeft.
1: Hij is nog tricky.
0: Maar laten we even zeggen, de overall balans is goed genoeg om de snelste te kunnen zijn. En dan weet je dat het bij Verstappen wel oké zit. Dat is wel een mooi dingetje. Rick van Veldhuizen die is keurig op de bok blijven zitten. Die pakt zo dadelijk nog een staartje met je mee van Coffee and Classics. Dat was gisteren Cars and Classics. En om 2 uur ben ik hier met Koen Bakker voor de kwalificatie. Max, dank voor deze.
1: Zeker.
0: En

0: vrienden, vriendinnen van de sport. Vrijdagmiddag even voor tweeën. Welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Koen Bakker.
0: En hier zijn we met jou voor de grote prijs van Azerbeidzjan en dan wel de kwalificatie daarvan. Lengte van de wedstrijd morgen 51 ronden. Lengte van de baan 6 kilometer en 3 meters erbij. Active Aero gedeelte, ook dat mag duidelijk zijn. En de overtake detection, ja, daar moet je weer gewoon in de buurt zitten van een coureur. En dan heb je die extra powers om wellicht te gaan inhalen. Het edele rubber van de mannen van Pirelli zijn de zachtste die er zijn. De C5, C4 en C3. En dan hebben we het over de rode, de gele en de witte band. Die witte gaan we denk ik niet zien. Misschien gaat er nog iemand proberen een setje uit te sparen. Alhoewel Ferrari heeft dat gisteren al gedaan. Maar die hadden 1 set rode banden meer over dan de rest van de coureurs. We hebben het dus over de 15e ronde van het wereldkampioenschap. Kwalificatie aan de Kaspische Zee. En de temperaturen ter plekke altijd belangrijk.
1: Altijd belangrijk inderdaad. 24,7 graden Celsius daar. 41,3 graden is de baantemperatuur. En voor wind, ja, er werd nog best wel wat verwacht, maar het valt redelijk mee, zo'n 6 kilometer per uur. Dus het, ja, dat is, valt redelijk mee. Maar je krijgt op dat lange rechte stuk eigenlijk een zetje, hè, van die wind.
0: Ja, we hebben al een klokje voor de gelijkleggers in de lage landen. Daar zijn ze altijd blij mee, want het klokje staat inmiddels op 2 minuten en 33, 32, 31, 30 nog te gaan. 29, 28, 27, 26, 25, 24 und so weiter. McLaren viel niet mee vanochtend, zeg ik het op een voorzichtige manier, maar ik durf ze toch niet, ja, af te schrijven is niet het goede woord. Laat ik het anders zeggen, het zou me toch niet verbazen als er weer één van de McLaren's in de top 4 terechtkomt. We hebben vaker gezien hoe het gaat, en terwijl we hebben nu de start of qualifying is delayed. Ja. Dan is dat natuurlijk wel weer belangrijk. Nou, we snel even kijken. Het heeft te maken met het schoonmaken van de baan. Dus okay. Formule 2 is geweest. Dat is van de week ook alweer getrut met het asfalt van Formule 2 in bocht 1. Ze hebben op een aantal plekken nieuw asfalt neergelegd. We hebben dat dit jaar natuurlijk al op, nou wat is het, Madrid hebben we het gezien. Volgens mij in Monaco hebben we het gezien op meerdere plekken.
1: Klopt. En Formule 2 zojuist had ook een rode vlag situatie. 7 man ging uiteindelijk in bocht 3 zomaar de muur in. Of tenminste uiteraard niet zomaar, maar you get the point. Dus dat was zeer vervelend. En ja, wellicht dat het daar dus iets mee te maken heeft. Dus ja, we moeten iets langer doen, Olaf.
0: Het kan ook zijn dat ze die blaadjes waar ik het vanochtend over had, samen met Max Koel, dat ze die blaadjes aan het weghalen zijn om te zorgen dat dat niet alles wordt. Aan de andere kant, jongens, we moeten al blij zijn als het beter gaat dan vorig jaar. Wat gebeurde er vorig jaar? Niet schrikken, niet 1 rode vlag, niet 2, niet 3, niet 4. Ja, je voelt hem al aankomen. Ook niet 5, nee, 6 rode vlaggen in een kwalificatie. Dat is wel een absoluut record in de wereld van de Formule 1. We hebben er volgens mij in Japan, weet ik maar, ooit in 1 sessie 3 gehad. Dat waren er ook al heel veel. Mark Webber die er afschoot vlak voordat de baan onder die tunnel doordook. En bij Ferrari, terwijl Charles Leclerc dus in beeld is, zullen ze zich toch nog even achter oren geknapt hebben vanochtend over misschien wel het remsysteem, slash de rembalans, slash de remmen aan zich. Want ik heb, doe het even uit mijn hoofd. Ik denk dat ik Leclerc 3 keer rechtdoor heb zien schieten en Lewis Hamilton wel 4 keer.
1: Ja, dat zag er niet heel lekker uit. Uiteindelijk op de tijdenlijst kwamen ze nog wel als derde en vijfde over de streep. Of tenminste, in die stand stonden ze uiteindelijk derde en vijfde. Maar ja, ik vraag me wel af inderdaad of ze zeer happy zullen zijn daar. We hadden het net al heel eventjes over een setje soft uitsparen. Kans acht ik redelijk groot dat zij wel gaan starten op softs morgen. Dus daarom zal dat wellicht gedaan zijn. Dat zullen we morgen natuurlijk allemaal wel zien. Op de zaterdag natuurlijk deze wedstrijd, deze Grand Prix. Dat is een tijdje geleden.
0: Wil je alleen maar gebruiken voor bocht 1 en bocht 2, zeg ik dan. Want de run naar bocht 1 is 122 meter. Ja. Dus ja, daar ga je niet heel veel winnen. Bij bocht 2 kan je dan nog wat, maar ja, we gaan het zien.
1: Maar de Ferrari is best goed met hoge brandstof op de zachte band.
0: Oké, dus dat is goed voor elkaar in ieder geval. Hadjar, gewoon weer terug. Lekker aan het werk. Niet meer over zeuren, niet meer over babbelen. En er vanochtend soorten met wel van bij. 1,2 is wel veel. Maar ik denk dat hij nog ook bezig is, net als een aantal coureurs, met het opbouwen van het zelfvertrouwen. We zagen ook, naarmate dus de derde vrije training ging beginnen, En door die vrije training heen zagen we ook dat men steeds meer en meer risico nam. Meer eraf ging. En we gaan beginnen om 4 minuten over lokale tijd. Dat wil zeggen over 3 minuten exact na that we speak nu. En dan zie je dus altijd weer dat de jongens die weten dat ze hun best moeten gaan doen om in Q2 terecht te komen. Zodra ze mogen, gaan ze vooraan in die pitstraat staan. Want zij zullen 2 runs moeten gaan maken. Terwijl de Antonelli's, de Verstappen, staan om ze allemaal weer op. Deze wil die denken, nou, met 1 goede run in die Q1 kom ik wel door naar 2. Ik heb van de Verstappen vanochtend gelukkig betrapt op hoe hij zijn run deed. Dat was een hot, cold, hot. Oftewel, naar buiten op nieuwe banden tijd neerzetten. Daarna een rondje afkoelen. Daarna weer een tijd neerzetten. Want ja, gele los van rode vlag. Dat is toch wel een dingetje. Dat zul je toch goed in de gaten moeten houden. Wil je nog gelijk gelegd worden voordat we gaan beginnen? Koen heeft erop gestudeerd vanochtend.
1: Oké, komt ie. 2 minuten 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 en 7. En dat is nog voordat, of tenminste voordat we losgaan aan het einde van die pitstraat, gaat dan het licht op groen, hè? We kennen de situatie. Nog even over die gele vlaggen en Verstappen. Ja, Verstappen heeft natuurlijk bijna als iedereen wel een gele vlag veroorzaakt vanmorgen in die training. Ging eventjes rechtdoor.
0: Ja, dat zijn korte gele vlaggen.
1: Dat zijn inderdaad hele kortzondige. Maar je kan er maar net last van hebben in kwalificatie. Dat kan maar net gebeuren.
0: Ja. Het punt waar dit gebeurt is lastig. Kijk, vorig jaar was in kwalificatie goed voor elkaar. Carlos Sainz stond ineens 2. Denkt iedereen, wauw, wat een snelheid, wat een dit, wat een dat. Nee, Carlos zat in een ander ritme dan anderen. En die had mazzel met al die rode vlaggen. En die kreeg op een gegeven moment een vrije ronde. Toen iedereen elkaar nog in de weg zat, er zat te poeren. Maar ja, aan de andere kant, dat was ook wel helder. Verstappen was 4/10 los op pole position. Ik heb nieuws voor je. Als je dat vandaag weer flikt, is bijzonder. En ik kan je vast voorbereiden, het gaat niet gebeuren. Ik heb wel weer een poltijd opgeschreven.
1: Nou, ben benieuwd, Olaf.
0: Ja,
1: wat gaan we ervan maken? Snelste tijd ter referentie in de derde training, 1:43.9.
0: Ja, ik ga uit, en dan ben ik misschien wel wat te voorzichtig, maar van 43.2.
1: Oké.
0: Ga ik eigenlijk zo'n beetje vanuit.
1: Ja, 17e zou Max Verstappen dan moeten winnen als het Max Verstappen is op pole position.
0: Nou, iedereen zal wel wat moeten winnen. En sommigen meer dan anderen. Maar ik denk dat ze een beetje, ik heb een beetje gekeken naar vrije training 1, 2 en 3. Dat is het allemaal zo'n 2,6 seconden, whatever. Nou, de poltijd was 41-1, 2,6. Zou op 43-7 uitkomen. Nou, dat is maar 2/10. Ze gaan nog wel wat vinden. Er komt wel weer wat grip bij. Ja. Want dat ga je natuurlijk ook in deze training CQ meemaken. CQ horen dat mensen roepen, ja, met dat ding naar buiten was, was die baan net niet op zijn best. En toen en daarna 5 man overheen gekomen, waar had ik net weer even 2/10. En we zien ook grote verschillen in de diverse sectoren. George Russell won vanochtend. En ik wil hopen dat ze die onboard weer hebben. Bij dat kasteel, dat smalste stuk, daar had Russell had daar 2 ronden achter elkaar. Van het moment dat hij instuurde, bam, klepel naar beneden. En in 1 keer dooraccelereren. Terwijl ik daar bijvoorbeeld Piastri hoor ik daar een keer liften en een keer opschakelen en doen. En dat, daar won Russell gewoon 4/10 van een seconde. Het licht is op groen en dat betekent dat we onderweg zijn met een klok die nu staat op 17 minuten en 48, 47, 46, 45, 44, 43 ter controle. Ik zeg niet, daarmee moet je dat doen, maar je mag er wel eens een beetje in de buurt zitten op dit moment. Alles en iedereen, dat weet je heel.

0: onder de streep durf ik hem wel een beetje in te vullen. Ik schat in 2 Cadillacs, ik schat in 2 Aston Martins. In principe 2 Williamsen, maar dan heeft vanochtend Carlos Sainz mij weer verrast door een 11e tijd neer te zetten op 1,6 seconden. Dat zat belachelijk dicht bij elkaar, laat ik dat ook meteen erbij zetten. Want Sainz zat maar 13.000ste achter Colapinto. Hij zat maar 87.000ste voor Berman. Hij zat maar 1/10 voor Bortoleto, die maar weer 64.000ste voor Ocon stond. En dan nog 806.000ste aan Perez. Dus dat hele rijtje van 11 tot en met 16.
1: Ja, het is heel close.
0: Dat gaat van zeg maar 1,6 seconden. En 16 is dan, ja, dat is 4/10.
1: Ja, nou ja, goed. Ze waren vrijdag, Williams heb ik dan over, niet heel vrijdag. Happy. Sorry, donderdag inderdaad. Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar ik zal zeker niet de enige zijn in dat systeem. Maar helemaal waar, zaterdag de wedstrijd. Gisteren. Vrijdag, vandaag gisteren. De kwalificatie. En inderdaad gisteren, op de donderdag. Ja, niet heel happy hè, met hun update eigenlijk. Over de vloer konden ze het nog niet echt vinden. Ja, wellicht dat ze dus in de derde training wel echt even een stap hebben gemaakt ten opzichte van gisteren.
0: Een tow helpt ook. We hebben veel mensen gezien die ofwel gevraagd ofwel ongevraagd toch een hulpje kregen van net iemand die op een punt zat. Je dacht van wauw, ik loop er mooi naartoe. Verstappen had op een gegeven moment een goede tow. Piastri had op een gegeven moment een goede tow. Ik heb er gisteren gezien van Checo Perez. Die stond daardoor ineens 11e. En alleen maar omdat hij gewoon op dat lange recht een stuk achter iemand aan kon rijden en er naartoe kon rijden. En dat kan je in een vrije training is dat lastiger. Want je weet die jongen voor je, ja, als hij mij door heeft, dan gaat hij van zijn gas. Maar als hij ook met zijn kwalificatierun bezig is, ja, dan moet je ja, in de buurt blijven. Maar je rijdt toch in een soort gat in de lucht. Dit onboordgeluid komt vandaan bij Lennon Norris. Langzaam begint de zon al te zakken. Dus 2 uur later dan bij ons in Azerbeidzjan. En Verstappen die denkt van leuk en aardig, Russell, jij bent nog aan het opwarmen. Maar ik ga voor je rijden. En Russell denkt, nou moet ik even afhaken. Dat is dan weer typisch Maxje die daar niet achter wil zitten. Zo goed ook. Ik hou er wel van. Daarachter zit dan weer Antonelli. Dus Russell gaan we meteen allemaal roepen. Het zou kunnen, wat. Het is echt super moeilijk. Maar ja, Russell zou Antonelli aan een touw kunnen helpen. Maar ja, wil hij dat? Doet hij dat? Gaat hij dat doen?
1: Ja, Verstappen en Russell kiezen dus allebei voor die dubbele opwarmronde. Wachten nog even met het pushen. Geel. Wie, wat, waar, waarom?
0: Ja, het is af en toe ook gewoon even iemand die rechtdoor schiet en weer terug moet. Ik zie niet 1, 2, 3 al iemand stilvallen.
1: Strol, ja, bocht 7.
0: Alweer. Vanochtend rijdt hij gewoon in bocht 1. Bocht 1, de breedste bocht waar het breedst. Rijdt hij gewoon links tegen de muur.
1: Ja.
0: Echt niet normaal. Dat je bijna denkt, hij heeft geen zin.
1: Ja.
0: Laat ik ergens tegenaan rijden.
1: Nou, het moment. Lance Stroll, daar komt hij aanremmen. Oh, blokkeren links voor. Ja, okay, ja, dan de uitloopzone maar in.
0: Dit is wel een rot uitloopzone, want hij moet hem nu eens achteruit zetten. En dan moet hij dus soms wachten weer op andere jongens. Nadat de gele vlag een tandje langer duurde dan dat hij het op heden gedaan had. Je zult ook veel jongens zien die dus onderweg naar de streep om een rondje aan te gaan helemaal niet zo hard rijden. En pas vlak voor start-finish die elektromotor erbij blazen. Dan die 120 meter naar de eerste bocht nog uitaccelereren. Want dat heeft ja, voor die tijd geen zin om die batterij op te jagen. Andere voordeel is, het superclipping, het leeglopen van die batterij is hier wel wat minder dan dat men verwacht had. Want je zit in alle bochten tot en met 16. Zit overal liftmomenten, dus van je gas afgaan, dan laat hij wat op. En aanremmomenten, dan laat hij heel veel op. En het mooiste wat je kunt hebben, is dat je dus voor het aanremmen van de laatste bocht, bocht 16, dat je op dat moment precies je accu helemaal vol hebt. En dan weet ik dat die Mercedes nog zo slim zijn om ergens halverwege het rechterstuk in die bocht 19 een momentje te liften om nog wat meer extra power terug te krijgen. Maar dat zal heel moeilijk te detecteren zijn. Want dan hebben we Formula 1 management en de onboards nodig. En die hebben we nu wel van Pierre Gasly, maar nog niet van de Mercedes. Kijk, Piastri gaat aan de kant en die zat voor Gasly. Denkt, ja, jij krijgt van mij geen touwvriend. En Perez en Colapinto en Bottas zitten wel dicht bij elkaar nu bij het opkomen van het rechterstuk. Perez heeft als enige nu een tijd staan. Ja, enorm. 1,55. Point, point. Is hij 3,5 seconden sneller dan het Lewis Hamilton was. Wauw. Dat is gek.
1: Ja, ik denk niet dat dat nog zijn ronde was. Colapinto nu zojuist over de streep. 1,45,7. Dat zal de eerste competitieve tijd zijn van vandaag. Of van de kwalificatie.
0: Max Paars is sector 1. Leclerc die daar aan de kant gaat voor Pierre Gasly. Leclerc die ook nog aan het opwarmen is.

0: Die paarse sector 1 van Verstappen is alweer afgepakt door Isaac Hadjar, denk ik. En waar komt Colapinto terecht? 45-7. Lindblad, gisteren dus zijn team, de nachtklok verbroken. Ook bij Ferrari hebben ze een nachtje door moeten blazen. Stappen nu weer paars in de middensector. Zit dan 1,1 onder de tijd van Lindblad. Wordt dan 44-6. Maar dan zal er wel wat bij komen. Stappen misschien naar 44-5 als eerste openingsbid. Laten we het dan zomaar zeggen. Kennen ze in Groningen ook nog wat van, hè, voor het WK. Openingsbid, ja. Je moet wel meedoen. Want her en der pakken mensen van alles af. Oh, het gaat nog harder. Kijk eens, ze zit daar al bij pit 44-1. Knetter. Maar ja, het is nog geen 43-2.
1: Helemaal waar.
0: Colapinto op 16e. Russell rustig aangedaan. De front locking is terrible. Oftewel zijn voorwielen blokkeren. Antonelli sluit aan achter Verstappen. Ook dat is 0,3 van een seconde. Maar het is voor nu nog niet belangrijk. En Hadjar, lekker. 44-7. Hadjar is dus nu al sneller dan dat Verstappen vanochtend was. Toen reed Verstappen... Nee, fout zeg ik. Niet. 43-7.
1: Maar wel sneller dan zichzelf.
0: 44-7, niet sneller dan Verstappen vanochtend was. Sainz naar 6. Daar komen Hamilton, Leclerc en Norris aan. Kijken wat Norris kan doen, vind ik belangrijk. Kijken wat een mooie toe heeft Hamilton daar van Stroll. Mazzeltje. Maar niet goed genoeg. Hij heeft hem wel gemaximaliseerd. Hij komt tot op 1/10 van de tijd van Isaac Hadjar. 1 Hadjar, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Antonelli, 5 Colapinto, 6 Russell. Albon heeft een tracklimit, lekker handig weer. Dan sta je er nog niet in, dan krijg je een tracklimit. Zit je uit je ritme en moet je vanaf nu gewoon blazen, blazen, blazen... om een tijd op de klok te krijgen. Heeft hij wel, maar die tijd is natuurlijk helemaal 10 keer fluitje niks.
1: Leclerc naar 4. Naar de 4e tijd op 17e van Isaac Hadjar. En Norris nu naar 7.
0: Ja, dat is weer op 1,1 seconde.
1: Ja, en maar... hij heeft gratis rondetijd gekregen. Oh nee, dat was Piastri. Kijk eens, 1.45.0. Die had echt een megatoe.
0: Ja, ik wou net zeggen, Piastri komt wel op 13e. Maar dat is die toe geweest. Wat zegt Max?
2: Oh, this bottoming like crazy on the front. I can't break.
0: Oké, had hij vanochtend een achterkant die niet helemaal lekker aansloot. Nu heeft de voorkant wat stuitermomenten. En dan kan ik niet remmen. Dat zegt hij terecht, hij kan wel remmen. Maar als hij stuit, dan slaat hij vast en slaat hij weer terug en slaat hij vast. En dat is natuurlijk allemaal niet zoals je het hebben wil. Wat zit er in de baan? 44-3 op dit moment. Dus het kan nog 1/4 harder dan het Hadjar tot op heden gegaan is. Wel een goed signaal van Hadjar om deze eerste daalder een echte klap waard te laten zijn. Of het ook zo zal blijven, weet ik eigenlijk niet. Verstappen is wel een nieuwe snelle ronde begonnen. Want die begint met een paarse minisector in de allereerste sector. Maar goed, dat vind ik 14e, vind ik nog wel een redelijk gaatje hoor. Nou, de regie is op zoek naar een ongeluk. Dus die volgt Stroll. Inmiddels voor, dat is een rijdend ongeluk. Hoor die hondenmotor reed. Och. Hou je niet eens de remmen voor bocht heen? Echt niet? Gewoon gas loslaten en... Ja, gisteren was het nog pijnlijker. Toen waren er 8 Formule 2 auto's die een hogere topsnelheid hadden... dan dat de Aston Martin had. Dus ik zeg het nog maar eventjes. Stappen is na sector 1 opgehouden met paarse minisectoren. Dus ofwel de banden zijn op. Hij zit achter Gasly. En Colapinto, denk ik. Antonelli? Antonelli heeft de muur geraakt. Maar de vraag is hoe hard en waar. Want we hebben geen geel gezien, dus... We hebben vanochtend Verstappen ook gezien... die heel mooi op zijn achterwiel kaarsrecht langs die muur ging. Dan ben je alleen even de verf kwijt die aan de zijkant van de banden zit. Dat is niet zo heel spannend. We gaan kijken hoe het gaat onderaan de streep. We hebben nog 7 minuten en 55, 54, 53, 52 te gaan. Stappen die nu toch in die derde sector... wel weer het een en ander aan paarse minisectoren oppikt.
1: Ja, en dat paarse op het tweede meetpunt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar gaat hij aankomen straks. Terwijl een heel zootje over de start-finish-streep komt. Ja. Met de twee Audi's en de twee Haasen. De twee Audi's erin op dit moment. Maar Hulkenberg op 16.
0: Antonelli linker voorband weg. Antonelli in de balk als je meekijkt. Heeft hij hem hard genoeg geraakt om een linker voorband weg te hebben. Hadjar is ook wel weer goed bezig. Verstappen met 3 keer groen. Hoppa, 4/10 sneller dan Hadjar. Niks in het paars, hè. Sorry, die had hij wel, maar die werd hem afgepakt. Onder andere door Russell.
3: So, Kimmy, I think we just better park up, mate. We're not going to be able to fix that.
4: Are you sure?
3: Any firm there? No. So, stop at the safe place.
4: Let me try, mate. Let me try.
3: We can't fix this, mate.
0: Oh. Eerder gehoord. Ja, zet die auto aan de kant. Ja, maar ik wil er binnen. Ja, nee, we better park that and leave it as it is.
1: Zo.
0: Mag hij wel naar Q2. Maar dan wordt het een hele pijnlijke fout voor Kimi Antonelli. We can't fix this. Ja, yeah, let me try, mate. En de vraag is, rijdt hij nog?
1: Nee, ja, hij is geparkeerd.
0: Hij heeft ons stilgezet op bocht 7.
1: Ja.
0: Ja, dat moet hij ook leren. Als het team zegt, nee, we kunnen het niet repareren, moet je zeggen, oké, kakken. Maar ja, ik heb hier ooit Fernando Alonso tijdens de wedstrijd binnen zien komen, glijdend op zijn vloer met drie wielen eraf en naar twee wielen bijna allemaal af. En die werd gewoon een 6 in die wedstrijd.
1: Juist.
0: Maar als zij zeggen, dit gaat niet, dan moet je daar vertrouwen in hebben. En dan heeft jouw fout jouw gevolgen. Perez, Piastri, iemand heeft iemand opgehouden, een van de twee. Dan zal het wel Perez geweest zijn. Norris.
4: Something broke, I think.
0: You
4: can't complete the lap,
0: then
4: box.
0: You can't make the lap, then box. Maar dat gaat hij wel doen. Hij zegt, iets is er kapot, iets is gebroken. Norris 12e. Oh.
1: Met een persoonlijke verbetering. Ja. Dus dat gaat nog niet helemaal lekker in de McLaren.
0: Wel bijzonder dat bij twee van de topteams, twee van de vier topteams, auto's problemen hebben. Kon het een mooie dag worden voor Red Bull Racing dan? Als je met twee auto's er lekker bij staat. Nou, komt het moment van de Kimi Antonelli aan bocht 1. Oh, aan de binnenkant, net als Stroll. Nee, toch?
1: Ja, zo.
0: Knetter.
1: Ferme tik, zeg.
0: En ja, dan heb ik Stroll helemaal afgehakt. Dat hij daar de binnenkant van de muur raakt. Dan komt de WK-leider aan. Die doet hetzelfde. We can't fix that.
4: Why can't we fix it?
3: That looks like we've done something to the track rod or upright. So yeah, that's a fairly big job.
4: I'm sorry, guys. My God.
3: No sorry, Kimmy.
0: Perfecte boordradio, want dit is wat er nodig was. Hè? Ja, we hebben gekeken, we denken dat de upright, en dat is het blok waar de drie voorwielophangingen die bovenaan zitten, zeg maar, de drie bevestigingspunten op zitten, als die kapot is, ja, als het alleen maar een stuurstangetje is, ja, die kunnen ze dan wel vervangen, maar deze jongens zijn goed en snel. En die hebben meteen al gekeken, slammetje teruggepakt, uitgezoomd, of ingezoomd, zo je wil. En die hebben gewoon geroepen van, NFA, no further action. Ja, maar niet in de zin dat de FIA normaal gesproken roept. Want het is gewoon einde verhaal. Dit is no further action. En in dat alles is Russell gewoon naar de snelste tijd gegaan. Met 2000 ten opzichte van Verstappen. Zat er wel een beetje aan te komen. Ja, dit kan ook weer koor op de molen van George Russell zijn. En Verstappen doet zelfs niet hot, cold, hot. Verstappen heeft gewoon genoeg brandstof meegenomen om te zeggen, nou, weet je wat, misschien reikt die hele sessie wel af. Of dat nodig is, weet ik niet. Het kan de andere kant van het verhaal. Je hebt nu wel mooie plekken waar het wat rustiger is. En Leclerc komt naar 3. 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Leclerc, 4 Hadjar op 2/10. 5 Lewis Hamilton op 4/10 en dan 6 Piastri op 7/10. En dan moet de grote vraag zijn, wat is er met de auto van Lando Norris aan de hand? Onboordgeluid van Verstappen, Hadjar zet paars in sector 1. Norris, we're checking everything. Do you feel it? Ja, ik zag wat sterretjes onder de linker voorband vandaan komen en hij blokkeerde. Oké, we gaan alles bekijken en we gaan resetten, dan gaan we het nog een keer. Ik denk dat ik het nog wel een keer kan proberen, maar er is iets niet oké. Oftewel wegvertrouwen. Max dus, start finish. 44.02/10. Dus de brandstofafname en de afname van nieuwe banden, dat heft elkaar dus in die zin op. En je hebt gewoon een lichtere auto, dus die kan je wat makkelijker naar die muur laten lopen. Dan heb je minder kans dat die buiten getrokken wordt. En daarmee trekt hij de boel weer recht. En dan zou het wel lekker zijn voor Hadjar als hij gewoon op de tweede plek aansluit. Ik zou het hem ook wel gunnen. De vraag is, kan dat? Want dan laat hij wel even zien. Ja hoor, het kan gewoon 44-1
1: ja,
0: op
1: dit
0: een tiende.
1: Is top.
0: Ja, dit is goed.
1: Dit is wat je moet doen.
0: Ja, in Q3. Niet nu, maar
1: nee,
0: in Q3.
1: Klopt.
0: En daar zien we een beeld van Kimi Antonelli op een bankje achter een hek, wetende dat dit wel eens lastig kan gaan worden. Tot op heden, as we speak dus, geen fijn weekend. Gisteren de hydraulica eruit. En hier zijn we dan bij Lando Norris, die dus met een half bakken auto aan het rijden is, zegt hij zelf.
1: Ja, hij is nog niet binnen geweest voor de eventuele reparaties. Dus
0: paarse sector 1.
1: Voor de reset.
0: Ja, paarse sector 1, groene sector 2. Hello. Maar die auto lijkt niet goed genoeg voor een top 5. Waarom? Hier loopt hij terug, weg, terug. Pwah.
1: Ah,
0: 6e. Zie je, ja, dat zul ik het zeggen. Die auto lijkt, en dat, want dat is een half seconde, dat is voor hun echt veel, hè?
1: Ja.
0: Waar zitten die vonken dan? Krijgen we hier te zien? Onder het linker voorwiel vandaan, zei hij. Nou, het blokkeert. Ja. Ik vind in een bocht naar links, als het linkerwiel wat blokkeert, vind ik dat nooit schokkend. Want je weet, zonder we dat zo zien, de auto leunt op rechts. Dus ja, die gaat niet rechts blokkeren.
1: Nee.
0: Russell denkt, wat jij Verstappen. En Hadjar.
1: Ja, zit 8000ste onder de tijd van Max Verstappen. Bij het tweede meetpunt dan volgt er nog één lang recht stuk. Weliswaar met een rechter, en een, of een linker en een rechter knik. Maar dat wordt door de teams gewoon gezien als een recht stuk.
0: Hij heeft geen toe. Niet echt van Albon. Nou, wel een, ja, toch wel een beetje. Ja, ja, en er is
1: een aardige.
0: En kijk ook weer met wat, hè. 4/10. Het gaat ook, als je hem neelt zo'n rondje, dan ben je er ook, hè.
1: Ja.
0: 43-2 zit er in de baan.
1: Dat denk ik wel.
0: Dat was de tijd die ik riep. Nee, 43, als je Norris, Russell en Colapinto hun snelste sectortijd opstelt,
1: ja,
0: kom je op 1:43.2. Ik heb nieuws voor je, de pole moet aangesteld worden. Die gaat echt in de 42e terechtkomen. Goed, het gaat er natuurlijk om. Wie staan er op dit moment in de gevarenzone?
1: Op dit moment in de gevarenzone. Berman, waarbij we nu aan boord zijn. Hülkenberg, Alonso, Perez, Bottas en Lance Stroll. Stroll verbetert zichzelf nu wel. Gaat naar de plaats 21. Dus Bottas pakt de rode lantaarn nu over. Maar ja, vooral Berman en Hülkenberg gaan we nu dus naar kijken. Want dat zijn misschien wel de vreemde eenden in de bijt.
0: Nou, dat vind ik Lindblad. Die staat dan nog wel net boven, maar ja, als zij eruit springen, valt hij erin. Dat Williams er op dit moment niet in staan, vind ik een redelijk mirakel. Want ja, Alonso, Perez, Stroll, Bottas, prima. Lindblad hoort daar niet. Hülkenberg hoort daar niet. Berman zou ook nog kunnen, want we hebben de Haas dit jaar wel vaker gezien. Op het punt dat je dacht, van, het is niet helemaal tof. Yellow.
1: Wie, wat, waar, waarom? Sainz naar 8. Wat een goede tijd, zeg.
0: Ja.
1: Van Carlos Sainz en Berman ook de top 10 in. 1:45.2 gaan naar 10. Ocon nu naar 8.
0: En de vlag is uit.
1: Dat is lekker. En dan de volgende aan boord bij Alex Albon. Eens kijken wat hij kan. Geen toon, niemand voor zich. Dus zal het helemaal alleen moeten doen op dit rechte stuk. Op dit moment de 16e tijd in handen. En Lindblad zit hier kort achter. Albon. Ja hoor, plaats 8. En dan komt Lindblad. Want die moet nu. Wow, plaats 14.
0: Wauw, zie je, die hoort net aan. Niet. En dan is het pijnlijk voor Bol, Hülkenberg. Kijk, die gas.
1: Hülkenberg nog.
0: Deze zijn dus allemaal ultra licht. Hè. Deze zijn al zo licht als andere straks in Q3 gaan zijn. Hülkenberg zal nog moeten. Is Bortoletto ook nog bezig? Ja, die is ook nog bezig. Oei, Hülkenberg.
1: En dan komt Antonelli misschien wel op de wip te staan. We gaan het zien.
0: Hülkenberg. Wow. Pijnlijk. Pijnlijk. Hülkenberg niet. Lawson zit op de wip. Liam Lawson.
1: Wat bezig met een persoonlijke verbetering. Bortoletto komt ook safe over de streep. En is de, ja, dan lijkt Lawson safe. Kan eigenlijk linksaf de pitstraat in, denk ik.
0: Ja, doet hij niet. Want er zit een witte streep. Daar mag hij niet overheen. Daar moet je eerder voor kiezen.
1: Ja.
0: Oei, dit heet H over de S, oftewel hakken over de sloot. Nee, 2/10 is geen hakken over de sloot. Maar ja, je zit wel op het eerste goede plekje. En dat betekent dat we afscheid nemen van de heren Bortoletto, Hülkenberg, Alonso, Perez, Bottas en Stroll. Dan is het de grote verrassing dat er twee Audi's in staan en geen enkele Williams. Punt. Ja. Gebeurt er met Ocon. 15. Hoorde je hem?
1: Ja, kleine touché.
0: Ja, die heeft erin gezeten. Achterbanden. Frot. Mooi, hè? Ja, prima camera. Waarbij je dus ziet dat hij heel lichtjes rechts achter de boel raakt. Oh, Stroll gaat weer eens aan de kant. Maar dit is volgens mij gewoon aan de kant gaan. Want ik denk, ja, als ik nu in ga sturen, dan heb ik een probleem. Alonso.
1: Ja, die Aston Martin. Die gaat voor geen meter dit weekend.
0: En vorig weekend dan?
1: Nee, ook niet. Dat hele seizoen al niet. Dan? Je hebt helemaal gelijk. Nee. Maar,
0: ja. Je narrowed het down tot iets wat...
1: Ja, klopt. Als je het verhaal uitzoekt, inderdaad, dan... Nee, maar ik vind het dit weekend nog tenen krommender misschien wel.
0: Nou, nee. Alonso heeft wel allebei die Cadillacs te
1: pakken. Ja, dat is waar.
0: Dus in die zin...
1: In die zin, ja.
0: Nee, de stelling is... De Aston Martin gaat niet dit jaar. Punt. En dat is gewoon...
1: Helemaal waarheid.
0: Dit doet pijn bij Audi, hoor. En Bortoletto en Hülkenberg. Wauw. Is echt not a fine moment.
1: Ja, en dat terwijl beide coureurs binnen 1/2 tiende zitten van elkaar, Bortoletto en Hülkenberg, geeft vaak een beetje aan dat het limiet van de auto hier ongeveer ligt.
0: Ja. Het is te hopen voor ze.
1: Ja, dat ook, ja.
0: De laatste keer dat Antonelli Q3 niet haalde, was een Abu Dhabi.
2: I don't know if anything is wrong or not. It was just very odd what happened. Makes sense to my head, but I think it could just be the wind. So I've not heard something like that before.
5: I'll talk to you once you plug it.
0: Nou, hij zegt ook, ik weet niet wat er aan de hand is. Het is heel raar, misschien zit het alleen maar tussen mijn oren. Is het heeft het met de wind te maken, maar ja, als het dan tussen je oren zit, ja, dan verlies je dus zomaar, wat heeft hij verloren? 19e van een seconde. En ga die dan maar weer eens terugvinden.
1: Ja, wel een half seconde sneller dan zijn teamgenootje. Dus ergens kun je ook zeggen, ja, dat zit wellicht tussen de oren, Lando.
0: Nou ja, bij Oscar zit het hele jaar tussendoor. Want die heeft gewoon al zijn snelheid, hebben ze daar weggehaald. Nogmaals, mocht je het even gemist hebben, Bortoletto en Hulkenberg, Alonso, Perez, Bottas en Stroll doen niet meer mee. En zullen, als het blijft zoals het is, starten vanaf de 17e, 18e, 19e, 20e, 21e en 22e positie voor de wedstrijd van morgenmiddag. We zitten dus naar de kwalificatie te spieken. En daar zien wij van Antonelli, dus de laatste keer dat hij Q3 niet haalde, was de laatste race van vorig jaar. Geen enkele Audi die doorgaat vanuit Q1. Dat is de allereerste keer dit jaar. Dus dat wij dat benoemen als echt een zeepert, dat is wel een dingetje. Bortoletto die nog wel voor Hulkenberg staat. En daarmee komt hij in de onderlinge kwalificatie naar 8-7. Voor Hulkenberg dus ook zijn eerste eliminatie van dit jaar. Voor Alonso, maar dat is niet zo vreemd. Maar ja, toch, zijn laagste startpositie in Baku sinds 2017. Dat is wel een dingetje. En Stroll, ja, die heeft hier podium gestaan, hè? Vergeet het niet, don't forget about it. De laatste startpositie, al hier. En hier zien we wat we graag zien. En dat betekent dat wij kijken naar de pitbox van het team van Max Verstappen. En daar is het rust en kalmte. Van 15 naar 16. Nee, zijn we niet dichtbij dit, precies.
1: Nee, ik wou zeggen, het leek alsof er nogal wat ruimte
0: staat
1: was.
0: Staat er weer zo'n ding bij, super close to the wall, 8 centimeter. Jezus, jongen, daar kun je een roeiboot tussen knallen. En voor Max is 8 centimeter heel veel, maar hij heeft het nu nog niet nodig. Dus hij weet, als ik daar nog iets meer naar buiten loop, dan pak ik straks in de volgende sessie weer wat. Zo gaan die dingen. Maar goed, George Russell was dus de snelste met een 1.43.61. Verstappen 44.01. 14e. Dan denk je, wordt echt met twee vingers in de neus. Ja. Ga er maar niet van uit. En ik heb natuurlijk geroepen dat ik toch nog wel verwacht, omdat ik dat eerder gezien heb dit jaar, dat er een McLaren ergens in de top 4 terecht zou komen. En dan zou het nu nog makkelijker moeten zijn, want Kimi Antonelli gaat er niet bij zijn.
1: Nee, exact.
0: Dus dat is weer een gratis plekje. Dat betekent ook weer een gratis plekje voor iemand die normaal gesproken 11e zou trainen.
1: Maar komt Hadjar in die top 4? Misschien is dat wel iets waar we rekening mee moeten gaan houden. Of is dat te vroeg om te zeggen?
0: Nee,
1: ik vond
0: hem
1: heel goede Q1 rijden.
0: Vind ik nog wat te vroeg. Dat is uitermate sterke Q1, laat dat duidelijk zijn. Maar ik vind het wel wat te vroeg, omdat het zijn vaak ook de stappen die je moet maken. We hebben een klok, dus we gaan er even terug in de gelijklegging van de lage landen. 45, 44, 43, 42, 41, 40 seconden zijn er nog te gaan voordat het licht aan het einde der pitstraat weer op het o zo mooie opaal groen gaat. Ja, geweldig. Hè? Schitterend opaal groen.
1: Ja,
0: kijk, we allemaal appjes. Opaal is een andere kleur. Krijg je dat weer? Weet ik, maar het is een leuke woordspeling ding, zeg maar. Gaatgroene kleur is dat niet.
1: Groen licht is altijd goed, Olaf.
0: Roodkoperen populiere pijp is ook geen kleur. Jij nog even de klok?
1: En zo is het, ja, nog voor één keertje. Dan komt hij nog 10 seconden. 9. En ja, dat was hem. Toen werd hij weggeschakeld.
0: Ik weet dat hij bij 10 seconden vaak weggehaald wordt. Nou, dus ik heb je er gewoon ingetild.
1: Ah, ingetuind.
0: Lekker wel. Maar, minder auto's op de baan. Oké, betekent dat er ook minder improvement op die baan komt. Alhoewel ze het nog wel gaan voelen nu. En de improvement komt natuurlijk ook grotendeels uit. Steeds weer als je kunt een nieuw setje eronder gooien. Steeds weer als je kunt wat meer brandstof eronder vandaan halen. McLaren dus dit weekend, vanaf dit weekend met een nieuw logo. Zoals het ook ooit stond in Nieuw-Zeeland op de werkplaats van Bruce McLaren. En dan vind ik comments leuk en soms niet. Dan komt er een geweldige comment onder vandaan. Ja, nee, wat hebben we gedaan? Want de Heritage en Bruce McLaren en dit en dat is zo. Maar als we winnen, draaien ze dus niet het volkslied van Nieuw-Zeeland.
1: Ja, dat is dan toch
0: zo. Terwijl Red Bull dat natuurlijk nog steeds wel doet met Oostenrijk.
1: Ja.
0: Zie, dat vind ik. En dan denk ik een comment. Ja, dat is toch iemand die op opletten zit. En dan denk ik ook bij het grote McLaren met al zijn marketing. Ja, daar heb je toch net niet over nagedacht.
1: Maar het kan wellicht nog.
0: Ja, dat zou wel heel raar zijn. Nee, maar, nee, het zal met de inschrijving te maken hebben.
1: Ja, dat is waar. Ja,
0: dus zij zullen niet ingeschreven zijn vanuit Nieuw-Zeeland. Maar omdat ze dan zo de Heritage hard neergooien. Waarom is er geel? Iemand in zijn Outlap die een foutje maakt, ook lekker. Of zijn dat gewoon jongens die daar te langzaam rijden? Nee hoor. Iemand die zijn Outlap een foutje maakt, over het Lindblad.
1: Oh, Lindblad, ja.
0: Ja, die weet je wel, er ging ooit fout. Dus ging er achter iemand ook de fout in. Die had hij niet gezien. Toen reed hij achteruit. Toen reed hij gewoon zo tegen die auto aan. Dat was Fiat volgens mij.
1: Fiat, ja, dacht ik. Ja.
0: Ja, dacht ik ook.
1: In de Toro Rosso toen.
0: Ook dit helpt Arvid Lieblad niet. Gisteren natuurlijk een crash meegemaakt. Komt hij aan. Zou ik het gek zeggen? Hij rijdt al langzaam. Je hoort hem doorachteren, maar short shift, dus weinig snelheid. Hij rijdt al langzaam. Hij heeft geen downforce voor zijn minst sturen. Dat zou u en mij ook gebeuren, of jou en mij ook gebeuren. Als ze ons in de auto zitten, ja, het ding remt helemaal niet. Nee, maar je moet 160 kilo of 140 kilo op de ding trappen. Ja, maar hij stuurt niet in. Nee, maar je moet vol gas rijden. Ja, dan gaan een beetje vol. Dan werkt hij gewoon niet. Dingen zijn gewoon gemaakt, vol gas rijden, juist, hard aanremmen. En als je gewoon denkt, ik ga rijden en oh ja, leuk te schakelen. Oh ja, hij rijdt wel, ja, dan doet hij dus alles wat hij zou moeten doen. Doet hij gewoon niet, want daar is hij niet voor gemaakt. Gaat Williams een auto in de top 10 krijgen? Ik kan me daar toch wel een beetje op verkneukelen. En dan hebben ze misschien in die eerste en die tweede en die derde vrije trade niet helemaal, toch een beetje verstoppertje weten te spelen.
1: Ja, is dit jaar nog niet gelukt.
0: Nee.
1: De eerste keer dat ze met z'n tweeën in Q2 staan sinds Silverstone.
0: Ja. Ja, het gaat met ups en downs.
1: Zoals ieder groot proces, maar het zou heel erg leuk zijn voor ze.
0: Paarse sector 1. Klopt, want heeft nog niemand de tijd staan.
1: Klaar, aflachen.
0: Al gaan ze 3 minuten rondrijden nu en niemand komt eronder. Dus dat is toch de snelste tijd. Want de klok gaat altijd weer op 0. Zeg ik er maar bij. Ja. Kwalificatie op vrijdagmiddag moet je wel altijd vanuit gaan dat er iemand zit die dat normaal gesproken niet ziet. En denkt, wat is dit? Ja, dit is Formule 1 kwalificatie.
1: Voor de mensen die overigens net inschakelen, Kimi Antonelli raakte de muur in Q1 en is er dus vanaf nu niet meer bij. Gaat dus niet meedoen straks om pole position en dus ook niet voor de plaatsen in Q3.
0: Nee.
1: Want daar strijden we nu voor.
0: Fout der groten, hè? Want jouw Lance Stroll had hem al gemaakt.
1: Ja, zeer zeker.
0: Dit is wel een doemetje. Dit gaat hij niet leuk vinden ook. Want het is, nogmaals, het is ongeveer het breedste punt op de baan. Als je daar dan je hele linker voorwielophanging, niet helemaal, maar als je de boel gewoon kapot rijdt en het team zegt, zet maar langs de kant, dat gaat het niet worden. En het zijn de foutjes die Kimi nog mag maken, zeg ik erbij. Hij heeft natuurlijk een aantal fantastische wedstrijden gereden, maar laten we het niet vergeten, de man zit niet al 5 jaar in de Formule 1. En hij gaat nu merken wat die spanning is. En we weten uit het verleden had hij een periode die binnen Europa niet zo lekker ging. Nu gaat hij als leider naar hele drukke wedstrijden. Roept dan van de week ook van, ja, het was wel even gek. Want ik heb wel 4 koffers bij me, want ja, het zijn 3 wedstrijden. En dan weet je niet, en dan weer 3 wedstrijden. Ik moet daar blijven. Dus hij kijkt er in die zin wel tegenop. Hij heeft ook voor het eerst uitgesproken dat hij af en toe in zijn hoofd wel dingetjes naar boven krijgt. Dat hij denkt, ja, zou ik dan toch wereldkampioen kunnen worden dit jaar?
1: Zou het kunnen.
0: En dat is logisch.
1: Ja, als we kijken naar het verleden, Grand Prix van Azerbeidzjan voor kampioenschapsleiders is sowieso niet top. Vorig jaar natuurlijk, of wat er met Oscar Piastri gebeurde, startte natuurlijk ook helemaal achteraan. Ook na een moment in de kwalificatie. En uiteindelijk duurde de wedstrijd niet heel erg lang. Ja, dat zal Antonelli in ieder geval morgen moeten voorkomen. Misschien dat het schrapen wordt, maar dat gaan we wel zien.
0: Had jou zegt, er is wat meer wind. Ik heb nu in bocht 4 voel ik windvlagen. Dat is op zich verrassend, want dat is tussen de gebouwen. Ja, dat komt, want hij komt dan van links. Ja, logischerwijs. Van Antonelli zou ik ook in de rust willen zeggen tegen iedereen, Antonelli kan het kampioenschap dit jaar verliezen. Er zijn heel veel die hem niet meer kunnen winnen.
1: Ja.
0: En hij kan hem verliezen. En dat zou geen schande zijn. Kijk, daar zag je even waar de wind kwam. Met 8 kilometer per uur. Dat is dus 2,3 kilometer per seconde. Dat is 8 kilometer per uur niet heel heftig. Maar laten we het maar zien. Oei, Sainz. Ja. Maar ja, Russell heeft alweer een tijd staan. Maar ja, dat is een rustige tijd. Dat is een 1,53. Dus dat Sainz daar nu paars heeft, wordt gerekend naar een 1,53. En dat is niet heel veel. Maar ik zou het ze wel gunnen. Gewoon een keer lekker een beetje mooi zo'n krokusbloempje wat open gaat in Baku. Dat je denkt, wat zit daarin? Een Williams. Die doen toch leuke dingen. En dat doet hij. Maar hij doet het best oké. Hij haalt 3/10 af van zijn Q1 tijd.
1: Niet slecht.
0: Nee.
1: Dan wordt hij bij Max Verstappen over het rechte stuk. Ja, Adja zit hij vlak achter. Dan. Die heeft ook een toe, denk ik, van
0: vijf,
1: Verstappen.
0: Oei, 13, 5, 16 in de ronde. Ja, 5, 16.
1: 5 en een beetje. Ja, 1,44, 2.
0: 44, 2.
1: En...
0: Hartje rustig aan.
1: Hartje rustig aan. Dat
0: nee,
1: is,
0: lijkt, nee, op, nee, nee, helemaal niet. Let maar op. Bam, hartje helemaal niet rustig aan. Dat is het shot. Dat is moeilijk,
1: dat
0: hè?
1: Dat bleek zo, hè?
0: 46.000. Ja, maar het punt van de auto een beetje inkakt. Dat je denkt, ook wel heel laat hem lopen. Hartje Verstappen, 1-2. Sainz Albon, 3-4. Aflachen.
1: Maar daar, is Norris.
0: Ja, daar is Lando Norris dan. En wat pakt hij eruit? Die pakt er ook weer 2/10 van af, weet je. Grote happen. Als je ergens een plek hebt waar die auto lekker loopt... dan heeft dan wel de boel uit zijn hoofd. De Piastri sluit nu aan. En komt mijn stelling weer naar boven. Je kunt die McLaren niet uitsluiten. Maar wat gaat de rest zo dadelijk doen? Want hoe is het nu met de brandstof en de runs? Hamilton op 57.000ste. Daar is Leclerc op 1/10. 1 Leclerc, 2 Norris, 3 Piastri, 4 Hamilton. Hartjar 5, Verstappen 6, Sainz 7, Albon 8. En daar komt George Russell opnieuw aan. En daar gaat Russell
1: zo
0: naar 43.6.
1: Die had hij al staan van Q1. Dat was de snelste tijd namelijk. Ja.
0: En dan is dus het goede nieuws. Maar die auto kan ook nu voller met brandstof zitten... omdat hij hem uit wil rijden. Dat is as we speak, dus... Maar nee, hij verbetert zijn tijd van Q1 niet eens.
1: Nee, is 71.000ste langzamer. Ja. Leclerc doet dat wel, halve seconde.
0: Precies. En wat doet Verstappen? Die ging van 44.0. Nee, Verstappen ook niet, is ook 2/10 langzamer. Dus ik denk dat Verstappen ook nu weer wat meerdere laps achter elkaar gaat rijden. Rijdt dus nu met een wat zwaardere auto, wel op de nieuwe banden. Maar het lichter worden van de auto en de slijtage van de banden... weegt tegen elkaar op in het voordeel van rondetijd.
1: Ja, en wat jij zei, helemaal in het begin van de kwalificatie... is dat hij een push, cool push deed, zoals dat zo mooi heet.
0: Ja, dat dus doe je sowieso. Alleen ik dacht dat het dan was, maar hij heeft er gewoon meerdere achter elkaar gekomen.
1: Ja, ik denk dat hij dat inderdaad nu weer aan het doen is. Dus geen paniek wat dat betreft. Russell de snelste, Leclerc, Norris, Piastri en Hamilton. De eerste achtervolgers en dan Hadjar en Verstappen. De hele top 7 binnen 6/10. Dan wel een groot gaatje hoor, naar de beide Williamsen. Maar kijk eens, ze staan er gewoon in op dit moment.
0: Ja, ja. Maar ze staan ook binnen, dus die gaan ze dadelijk voor die tweede run. En als ze die te vroeg neerzetten, dan zijn ze het bokkie. Lindblad heeft de top 10 gehaald in de laatste 7 Grand Prix. Ocon niet in de top 10 terechtgekomen hier in Baku sinds 2018. En Berman raakte vorig jaar met zijn rechterachterwiel de muur vroeg in Q2. Dus ja... Voorlopig, ik ga hem niet jinxen, hebben we niet wat we vorig jaar 6 keer gehad hebben. Want ik ga het niet zeggen, ik ga het niet jinxen. Maar we hebben hem nog niet gehad, zeg maar. Nog
1: precies.
0: Niet,
1: niet doen.
0: Nee. Zit nu iemand thuis en denkt, waar heeft die man het over? Ja, ga ik niet zeggen.
1: Komt aan het eind misschien wel.
0: Nee, want dan hebben we het voor de volgende.
1: Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Maar ja, Verstappen, 5000ste te langzaam ten opzichte van de tijd van Russell. Maar goed, 5000ste, het valt wel mee.
0: Sector 2 was er straks ook zo'n sterke sector.
1: Hadjo zit er weer onder. Die lijkt in sector 1 te pieken.
0: Het is toch grappig, die 43-2 die ik opgeschreven had... staat ook nu als de snelst mogelijke tijd. Geestig. Best wel.
1: Ja.
0: Even kijken, een paar seminische reacties ook te zoeken. Nee, dat is niet tof. Geen tof rondje dit. Maar goed, gaat nog steeds naar P3 als hij dit volhoudt. Als hij hem lineair doortrekt...
1: Ja, maar kijk, hij heeft geen touw.
0: Torretje luisteren. Nee, maar daar rekenen ze ook niet op. De touw is een mazzeltje die je tegenkomt.
1: Klopt.
0: En hij heeft een vrije baan en die is veel meer waard. Kijk, hier begint hij bij het blauwe hotel begint hij in te storten. Oh. Volle seconde. Is een beetje too much. Je moet wel een beetje laten varen, denk ik. Hadjar niet.
1: Nee, Hadjar heeft Gasly hiervoor rijden. Daar kan hij gewoon heel langzaam naartoe. Is natuurlijk wel nog een flink gat, hoor.
0: Het gaat naar de derde tijd. Hadjar zit er lekker in. Op een 10e. Berman naar 8. Hamilton paars in de eerste sector. Esteban Ocon op dit moment op de 10e positie.
1: Ja, weet nog niet waar hij gaat rijden. Maar als hij dit zou doen iedere week, is natuurlijk top.
0: Naar het lijstje kijkt, heeft ze dus nu een Williams en een Haas hebben mazzel. Want die staan in die top 10, omdat Antonelli er niet zit. Hamilton gaat naar 5. Ouch. En Leclerc dan? Niks in sector 1. Hij heeft 2/10 hangen.
1: Mm. van deze jongens verwacht ik ook nog wat. Van de Alpines, Colapinto en Gasly. Met z'n tweeën redelijk kort op elkaar op de baan. Aan boord bij Franco Colapinto.
0: Laatste rondje Claire was niet goed hoor. Dat was een 1.43.9. Was gewoon langzamer dan zijn snelste tijd tot nu toe. Maar hij is wel van 44.3 naar 43.8 gegaan. Hè. Dat zijn er wel even gewoon halve seconde. Colapinto en Gasly. Topkeus gemaakt al daar, hè, om naar die Mercedes-motor te gaan begin van dit jaar. Dikke stappen gemaakt met het team. En in de punten. Niet dicht op elkaar genoeg. Gasly kan wel een beetje voordeel. Minimaal. Verstappen weer met een rustige ronde, zeg ik dat. Ja, Verstappen weer met een rustige ronde. Eerst maar eens kijken wat Colapinto en Gasly doen. Hier is Colapinto. Colapinto komt er tot 10 binnen, as we speak. En Gasly doet hetzelfde.
1: En dus daarmee... Colapinto er weer uit.
0: Ja, en dus zitten we nu in één keer met 8 man binnen een halve seconde. Dat is toch bijzonder.
1: Jazeker. En dan zijn Permanent Signs de mannen die vooralsnog in die top 10 zitten. Van zeg maar de rest. En Gasly natuurlijk ook. In hoeverre je dat nog meetelt.
0: Want Antonelli komt dus minimaal vanaf P16. Gridstraffen en andere zaken daar gelaten. Russell zit 13.000ste onder zijn eigen tijd. En Antonelli, als je start op 16, dan is dat een lastig ding. Als je achteraan start, dan kom je jongens tegen waarvoor je veel overspeed hebt. Nu kom je bij jongens tegen die in de beginfase misschien wel kunnen rijden wat jij ook kan rijden. En dan wordt het alweer lastiger om in die top 8 te komen. Goed, het lange rechterstuk zou me hier natuurlijk kunnen helpen. Want jij gaat een compleet andere strategie rijden dan de rest. George Russell, 43. Nee, blijf een tiende boven. Hey.
1: Lindblad.
0: Ja.
1: Rechtdoor in bocht 1.
0: Aan boord bij Verstappen. Dus een nieuwe ronde aangezet. Middensector ziet er oké uit. Zie je, hoor je Max ook terugschakelen. Vanochtend was bij Russell, trok hem in één keer daardoor. Dat is echt heel bijzonder. Ik zeg niet dat hij daar alles deed. Schrik met het lasers, want op de app komt een rode balk te staan. Daar staat 2-minute warning. Ik denk, oké. Maar ja, dat ding waar we het over hadden, gaan we het niet over hebben.
1: Juist.
0: Maar daarom schrik
1: maar
0: ik wel
1: van. Je schrikmoment.
0: Zag je hem ook niet? Jij zag hem niet.
1: Ik had hem ook.
0: Ik denk,
1: Verstappen is lekker bezig, hoor. Zit op dit moment bijna 3/10 onder de tijd van George Russell. Dat is natuurlijk nu nog de snelste, 1.43.6.
0: Het is de tweede getimede ronde, dus de zesde ronde in zijn totaliteit. Die Mercedes loopt hier harder door. Die Mercedes loopt hier harder door. Ching.
1: Hadjar.
0: Tweede. Hadjar in de problemen.
1: 15.
0: We stappen dus tweede op 200ste, hè? Pok, tang. Dat is weinig. Bocht 15 hard, jaar. Oh, dat heeft hij in de muur misschien wel geraakt.
1: Nou,
0: ik hoop dat hij rechtdoor geschoten is.
1: Juist.
0: Dat kan ook. Als hij vroeg genoeg zijn verlies genomen heeft. Ja, hij is weer onderweg. Dat scheelt. Dus niet dat ding wat we niet wilden hebben met de kleur die een stoplicht ook aan de bovenkant heeft. We moeten het omzeilen, Koen.
1: Juist. Helemaal gelijk.
0: We moeten omzeilen.
1: Precies. Ocon naar plaats 13 en is dus down and out uitgeschakeld voor wat betreft Q2. Leclerc dan nu is de volgende die over de streep gaat komen.
0: Ja, doet met het wel, gaat hij binnen. Hij gaat wel door. Het ziet er niet heel overtuigend uit, als ik dan eerlijk ben.
1: En weer geel.
0: Derde.
1: Maar. Ocon. En weer door.
0: Ocon eraf in 2. Ze hebben nu Hadjar niet gezien en Ocon niet gezien. Maar die zijn allebei even af geweest. Althans, rechtdoor geschoten, laten we daarvan uitgaan. Maar die zullen ze dadelijk nog weer komen. Want over 8 seconden is het einde van Q2. En is het voorlopig bad news voor Lawson, Colapinto, Ocon, Albon, Lindblad. Maar, zeg ik erbij... Nee, Albon is op par. Komt hij aan? Gaat het net niet halen, denk ik. Nee, Albon niet.
1: Ah. 13.
0: Ja, Sainz zit erin, hè. Hey, let op, Sainz zit er al in. Even kijken. Komt hij aan? Sainz zit erin, nu als 10e. Ja, 9e. Top!
1: Ja, echt goed. Permen binnen. Dus die gaat hem sowieso niet meer verschalken.
0: Piastri gaat nog even naar 4.
1: Ocon is al klaar, weten we.
0: Colapinto, te weinig. Ja, hij kan los hem pakken. Ik weet niet hoe groot het gat is van Colapinto. 1.1, 2/10 moet hij winnen. Ja, die happen zijn er wel. Maar hij wordt daar al gegeven buiten Permen. Het zou lullig voor Permen zijn. Belangrijk moment voor Oliver Berman met deze Franco Colapinto. Nu nog op P12. één Alpine erin, een Williams erin, een Haas erin. Ik zou het wel fijn vinden als dat zo zou blijven. Niks dan nou, ja, hij doet het.
1: Kijk. Lekker.
0: Ja, knap. Nee, het is gewoon knap.
1: 92.000 ten opzichte van de tijd van Berman. Dan gaat Russell wellicht nog een poging doen om zijn snelste tijd te verbeteren. Hij zat 92.000 onder zijn eigen tijd op tweede meetpunt. Richting de streep. Wie heeft hij nog voor zich rijden? Dat is Ocon. Die gaat naar binnen.
0: Hij gaat ook naar binnen. Nee.
1: Nee, dat denk ik niet. Juist.
0: Maar hij pakt heel groot een streepje mee.
1: Verschil. Dan gaat Russell 1.43.4.
0: Ja. Knap. Ja, dit is toch ook... Oh. En mist dan dus ook bijna zijn rempunt in bocht 1. Schiet een beetje rechtdoor met een blokkerend linkervoorwiel, George Russell. Ja, dit zijn, het blijft bijzonder dat die sprongen zijn. Verstappen alles eruit rijdt, is die paar duizend snel. En gaat Russell even zitten, zet die pam, 14e, pam, weer 2e. Signs, we are safe. Good
4: we
0: job.
4: We are safe, so for good job.
0: Vamos! Ja, dit is... Hoe ga ik het voorzichtig zeggen? Dit is 60% mentaal. Het ging hier vorig jaar goed. Ik kom hier naartoe. We hebben een lichter chassis. We hebben een andere vloer. Het zou wel goed moeten kunnen komen.
3: Hamid, so we're safe. P10.
4: We are safe.
0: Nou, het was geen verrassing voor Colapinto, zou je kunnen zeggen.
1: Wel mooi. De emotie in zijn stem.
0: Die Berman is dan... Daar moet je toch helemaal tyfend ziek van zijn. Weer zo'n 11e plek. Ja, je ziet het ook zo'n hand. Damn, weet je. Ja. Weer zo'n 11e plek.

0: Ja, dit is wel een bijzonder geweest. Ja, omdat Antonelli dus wegvalt, hebben we inderdaad een plekje extra. Albon.
1: Je ziet hoe hard ze het nodig hebben. Hij roept gewoon, ik heb geen touw, ik heb geen touw. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat zit ook een beetje met jezelf. Nou, hier gingen we met de mannen die zich even verremd hadden, die we nog niet eerder gezien hadden. Stevig, zet je banden adios. Met name linksvoor. Het is voor Berman trouwens alweer een moment dat hij niet in de top 10 qua ervaring komt. Hier die Hadjar, waarvan ik zei, ook rechtdoor in 15. Goed gekozen. En goed omgegooid. Deze jongens kun je wel om een donutje sturen.
0: Ah, lassen.
1: Heel licht achter.
0: Kleine touché.
1: Je hoort... En dat was niet de muziek. Kijk. Toek, daar was die. Heel kleine touché met het rechter achterwiel op de rood gekleurde kussens.
0: Ja, en Ocon miste ik nog in deze replays. Die is dus ook eventjes rechtdoor geschoten.
1: We nemen afscheid van Oliver Berman in de Haas, Liam Lawson in de Racing Bull, Alexander Albon in de Williams, Esteban Ocon in de Haas, Arvid Lindblad in de Racing Bull en Antonelli, die dus niet heeft kunnen rijden. Dat is voor Racing Bull toch ook redelijk teleurstellend. En de grote mazzelaar dat Antonelli er niet bij is, is dus wel, als je het puur naar de lijst kijkt, Franco Colapinto, want die staat tiende.
0: Ja. En natuurlijk vol vanuitgaande. En P70, dat Antonelli daar gewoon bij zit.
1: Je moet mee kunnen rijden. Of tenminste, je moet meerijden om er te kunnen zijn.
0: Juist.
1: En dan gaat het mij niet verbazen als Carlos Sainz straks tiende op de grid staat. Dat voor hem die twee Alpines staan. En dat de rest er staat die er nu staan, in welke volgorde dan ook. Want ik denk niet dat Alpine op dit moment in staat is, los van fouten van andere coureurs, dat het de top 4 kan aanvallen. We hebben een klok. Koen, doe je nog een klokje mee?
0: Is goed. Deze gaat niet wegvallen. Komt die 1 minuut 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51 en 50.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik wil nog heel even naar de Williams van Sainz. Want ik achterkans best wel heel erg klein dat zij 2 runs gaan doen.
1: Nee, meestal
0: want
1: ook
0: zij
1: niet.
0: Hebben 3 sets al gebruikt.
1: Ja, nee, meestal niet.
0: Lijkt mij dat dit een moment is om binnen te blijven staan. Ergens richting het einde.
1: Maar zo ging het vorig jaar ook. En toen was er mazzel. En toen waren er mensen die dus door Code Rood... Als ik nu een tijd neerzet, dan ben ik sowieso al zesde, weet je. Dat is, kan een tactiek zijn, hè? Als je gaat zitten wachten op de fout van een ander.
0: Zeker. Weet je wat je nu net deed, Olaf?
1: Wat deed ik?
0: Je benoemde het.
1: Nee.
0: Jawel, de olifant in de kamer.
1: Nee, dat was vorig jaar.
0: Nee, nu net.
1: Ja, maar dat ging over vorig jaar.
0: Ja, dat is waar. Nee, daar heb je mij weer. Ja, precies. Ja,
1: nee, dit jaar gaan we hem niet benoemen. Dat het dezelfde kleur is als Ferrari heeft. Dat je een vlag hebt die dat heeft. En dat de boel stilgelegd wordt. Dus ja, dat willen we niet hebben. Het voordeel is, we hebben nu nog maar 10 auto's. Dus als er 6 mensen in de problemen komen... Ja, dan zijn er nog maar 4 die kunnen rijden. Dan weet je ook niet dat je zoveel van die gekleurde vlaggen zou kunnen hebben... die je niet wil hebben.
0: Juist.
1: Als er nu nog iemand thuis denkt, hè, waar lult die man over? Dan moet je bij jezelf te raden gaan. Maar goed, zodra straks achterin een zwart-wit geblokt vlaggetje staat... dan ga ik benoemen dat we deze training doorgekomen zijn... zonder hetgene wat wij niet willen, dat we hem door kunnen komen of zo. Wel willen. Nee, whatever.
0: Zwa.
1: Dit wordt het mooist van het mooist. De klok spits gaat lopen in 23, 22, 21, 20, 19 seconden. En we zitten er dus met George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen... Isaac Hadjar, Oscar Piastri, Lando Norris... Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Carlos Sainz en Franco Colapinto. Lando Norris kan niet tevreden zijn. Die heeft van zijn Q1-tijd naar zijn Q2-tijd er maar 2/10 van afgehaald. En dat is geen groot genoeg stap. Dat is simpel zat.
0: Ja, zeker. Zal Russell nog nadenken over wat er in het verleden hier is gebeurd? Hij heeft 3 keer Q3 gehaald. 3 keer startte hij als 5e. Zou het dan zo zijn dat hij vandaag... op die eerste startrij plaats gaat nemen.
1: Nou ja, hij
0: is toch wel de man waarvan je in ieder geval moet zeggen... dat degene met het vergrootglas, zeg maar.
1: Hij heeft zelf voorlopig laten zien hoe het ging en hoe het gaat. Ik had het briefje al weggedaan, maar ik had toch opgeschreven... dat ik dacht dat de poltijd 43-2 zou worden.
0: 43-2, zeker.
1: Nou, kijk, Q1, 43-6. Q2, 2/10 sneller, 43-4. Q3, 2/10 sneller, 43-2. Ik dacht dat ze er al waren, maar er zit 43-1 in de baan. Dus begrijp me daar niet verkeerd om. En het is allemaal niet hogeschool, dat klinkt allemaal zo stoer. Maar ja, als je over alle vrije trainingen ziet, dus ongeveer 2,5, 2,6 seconden langzamer zijn het jaar daarvoor. Doe je dat, zeg je, oké, okay, komt er nog een beetje vuur bij. Het is een straat, dus ik piep, bam, bam, bam. Dit zegt Lennon Norris.
2: Out, warm up push.
3: Yes.
2: And then a very quick turnaround.
3: Yep. Well, that's what we want people to believe.
2: Yes. Or am I?
3: Or are you?
1: Geestig, hè?
0: Mooi.
1: Ja, het mooie dat hij er weer gaat af en toe. Ja, ja, waar ben ik? Wat ga ik doen? Ja, oké. Okay. Ik doe dus een outlap, doe ik een warm-up lap en dan een pushlap.
0: Juist. Eigenlijk hebben niemand een pushlap zin doen meteen na een outlap.
1: Nee, want je bent ook... en dat wordt natuurlijk allemaal makkelijker nu. Je bent ook bezig om jezelf te positioneren op de baan. Voor al deze jongens, los van dat je misschien met elkaar gaat afspreken... of kan afspreken of wil afspreken... wordt een toe vinden nu... 10 keer lastiger dan in Q1 of Q2. Want daar kan hij soms in de schoot geworpen worden... omdat er iemand zit die ook door moet. Als iedereen doet wat ze nu doen... Hè, Sainz zit achter Verstappen, die zal het nog wel willen. Sainz is wel nu al buiten, vind ik op zich wel verrassend.
0: Precies.
1: Maar daar moeten we even wachten. Ja, dacht ik al. Gebruikte band. Dus hij gaat wel 2 runs maken. Hij rijdt nu op een gebruikte band van net. Ah. En gaat dan nog weer. Ja, maar om in het ritme te blijven op een straatcircuit... begrijp ik dat heel goed.
0: Op zich wel een goeie.
1: Ja. Logischerwijs met SCH...
0: Tijd loopt mee met George Russell, maar die kunnen we inderdaad... en dat gebeurt dan ook, gewoon weggooien.
1: Nee,
0: want
1: weg.
0: Dit wordt gewoon een opwarmronde.
1: Ja. Ja.
0: Die hoeven we niet van op te kijken.
1: Warm-up lap. Even kijken hoor. Ja, maar er zijn nog... Nee, Sainz is echt de enige die met gebruikte banden rijdt. Die buiten is, laat ik het dan zo zeggen. Want Leclerc, Hadjar, Hamilton, Gasly en Colapinto staan nog binnen. Dat vind ik dan verrassend, want wij hadden toch begrepen... dat Ferrari een extra zetje rood wilde hebben. Dus die zouden kunnen rijden, maar die willen ook... misschien elkaar een toog gaan geven.
0: Dat vind ik ook wel verrassend.
1: Cameltoe. Geef jij mij een cameltoe, geef ik jou een cameltoe.
0: Juist.
1: Zei die kameel die achter die andere aan wandelde. Even kijken, wat hebben we nog staan? Hamilton stond natuurlijk in Hongarije, wel op de voorste startrij. Toen kreeg hij een 3-plaatsen grid penalty. Mannen van Enstone, Alpine dus, hebben nu 2 auto's in de top 10 kwalificatie in Baku voor het allereerst in hun carrière. Nou, die Williams voor het eerst in de top 10, dat weten we ook wel. Leclerc heeft natuurlijk 4 pole positions gepakt, hè. En ook nog in de 2023 sprintrace. Maar hij heeft nooit gewonnen hier, dus... Hoe hard had je bij Leclerc moeten nadenken om pole te willen trainen? Want je denkt, nou, als ik nou een goede auto heb op P3... of een wat mindere auto op pole... kom je toch bij het alfamannetje terecht. Nou, doe mij die pole maar. Dan kan ik zeggen, ik was sneller dan jij. De race gaat dus over 306 kilometer en 153 meter. Dat alles morgen om 1 uur des middags. Later vanavond natuurlijk nog bij Ziggo Sport, het Ziggo Sport Racecafé. Vanwege de Nations League is een kwartiertje later. 11:15 begint dat zo'n beetje. En wij hebben natuurlijk hier bij GPS Sport Radio nog voldoende live sport vanaf het moment dat wij klaar zijn. Dit is de Formule 1. Hetgene wat in ons DNA zit, laat dat duidelijk zijn. Maar de rest heeft ook absoluut zijn waarde. Zo hebben we gisteravond bijvoorbeeld integraal de Nederlands elftal voetbalwedstrijd uitgezonden. Dat zullen we zondag ook doen en alle andere wedstrijden met eigen commentaar. En, dan valt er wat te kiezen, zeggen wij dan. Hè? Dus zeg het voort. 97.6 FM in de grote Randstad. En voor de rest op DHB Plus in onze app of op gprsportradio.nl. Ding dong, dat is over de commerciële boodschappen.
0: Ja, ondertussen inderdaad is George Russell lekker bezig hoor. Is een minuutje onderweg in zijn ronde. Nou, Verstappen sneller in die eerste sector. Maar Russell vooral in de tweede echt heel erg goed. Kijk, gaat hij aankomen. Heel veel pasen, mini-sectoren. Logisch is het natuurlijk ook de eerste.
1: Ja, maar dan gaat hij hier waarschijnlijk wel wat inleveren, zou je denken. Maar dat is ook niet. Hij trekt hem volledig door.
0: Kijk of we die lift horen.
1: Zou die dan...
0: niet.
1: De vorige ronde was een 53, dus dat is het ook niet helemaal.
0: 43. Nou, misschien wordt het wel gewoon 43,6 of zo.
1: 43,2. Nee, 43,7. Ja, dan is hij dus 3/10 langzamer dan in Q2, kan je nagaan. Maar dan laten wij ons weer foppen dat je paars ziet... want er waren nog niet heel veel serieuze tijden neergelazen. Norris heeft wel 2 keer paars. Hij zit nu een 0,5 seconde onder de tijd van George Russell. En dat kom je wel weer op 43-2 uit. Ik zeg het maar even, als je er een halve seconde vanaf haalt.
0: Ja,
1: Verstappen hebben we al eerder met geen enkele paarse tijd naar een toptijd zien gaan. Dus dat moeten we in de gaten houden. Daar is Lando Norris in... Nou, Verstappen haalt dat niet, 17e. En daar komt Lando Norris aan. Die gaat het wel halen. Met 41.000ste. Lando Norris en Norris Capiassi dan. Ik zei het al, die McLaren's vlak ze niet uit. En nu staan die ineens 1 en 2.
0: 43-5 voor Oscar Piastri.
1: 3 tienden zijn al in Q2.
0: Vooral Norris maakt echt grote stappen ten opzichte van wat hij in Q1 en Q2 had staan. Hier aan boord bij Leclerc.
1: Dus de McLaren wordt alleen maar beter als hij leger wordt. Op het geluid van Leclerc inderdaad. Hij nu 6e, maar nog zonder tijd. Hadjar zonder tijd, Hamilton zonder tijd. Gasly en Colapinto ook nog zonder tijd. En Piastri... 43-1 zit er in de baan, dus er zit nog steeds 4 tienden is er nog te halen voor iets of iemand die het aan elkaar knoopt. En we hebben nog 6 minuten en 12, 11, 10, 9 seconden op de klok te gaan. Dit is voor Norris niet spannend. Daar zitten Verstappen en daar zit ook Sainz.
0: Maar Norris zit ook op een cooldown ronde, dus
1: ja, daarom.
0: Dit zal allemaal
1: zit
0: wel.
1: Zit alleen maar een beetje te pielenpappen. Alleen maar te pushen. Daar komt Isaac Hadjar aan. Wat is die aan het doen? Ja, die is natuurlijk met de verbetering bezig. Want die heeft nog geen tijd staan. Gaat Hadjar dan de top 4 binnen? Zou dat fijn voor hem zijn? Zeker wel. Zou dat een aanwijzing kunnen zijn? Wat Verstappen ook zou kunnen. Dat doet hij niet.
0: Nee, ik denk dat hij nu begint aan zijn ronde.
1: Ja, klopt. Je hebt gelijk. Even kijken, wat was deze ronde? Hadjar.
0: 55.
1: Ja, oké. Nee, doet hij niet. Nee, logisch. Had dus de 6e opwarmronde. Zo kun je het ook zien. Ja, maar die klok loopt mee. Dus je gaat zitten kijken en denkt, ja, 6e. Ah, wacht even. Opwarmronde.
0: En zo is het.
1: En dan doet hij dus een opwarmronde van een 1,55. En nu is hij bezig.
0: Hadjar zit ook op een gedeelte van de baan waar eigenlijk niemand rijdt. Zal straks op het rechterstuk ook geen tow hebben.
1: Nee, maar de meeste
0: maar
1: hebben
0: nu
1: het niet
0: nodig.
1: Sainz is volgens mij naar binnen. Ja. Dan was een Piastri ook naar binnen. Dat is dan paarse sector 1. Isaac Hadjar. Rijdt sector 1. 36-2. Ja, dan rijdt Piastri daar ook. Dus dat is helemaal niet zo slecht. Sector 2. Hadjar is hij nog niet. Hij heeft daar als beste staan een 41. Nou, dat gaat hem niet worden. Oh, want 41. Nee, kijk eens, 1000ste jaar. Hij zat er al op en hij zit erop. Dus Hadjar laat zien dat de Red Bull het in zich heeft. En Hadjar zelf zeker. Laten we dat ook niet vergeten.
0: Ja, en hij had, vond ik, nog best wel wat ruimte in bocht 15. Dus wellicht is dat niet eens de mega-ronde.
1: Er komt gewoon nog een run. Dat weet hij zelf ook. Als hij aansluit achter die twee McLaren's, doet hij dat gewoon goed. Hij staat nu bam, 3e op een 10e. Keurig. Erg goed. Maar George Russell zegt dan, hallo, het kan nog harder. 41-0, zei ik toch? Pole position. 41-0. Nou ja, hij is er al 2 tienden onderdoor.
0: Leclerc.
1: 1 Russell, 2 Piastri, 3 Norris, 4 Hadjar, 5 Verstappen. Ja, kijk, dat gaat naar Verstappen, 1,4 seconden. Dat is natuurlijk niet een normaal gat. Daar geloof ik niet in. Maar Russell is wel echt los, hoor. Sainz in de outlap nu op zijn nieuwe band. En er is geel. Colapinto.
0: Ja.
1: Als ik het zou 15. Moeten zeggen. Ja. Franco Colapinto in 15. Daar heeft niemand last van. Sainz misschien? Nee, ook niet. Is ook niet. Nou, als het goed is, hebben daar weinig mensen last van. Ja, Verstappen komt er voorbij, maar die is ook niet bezig met iets, toch? Nee, die gaat ook gewoon onderweg naar binnen. Quick turnover. Of rijdt hij hem uit? Dat zou ik helemaal wat vinden. Nee, geloof ik niet. Nu komt Pierre Gasly aan.
0: Die Verstappen?
1: Gasly naar 6. Nou, Verstappen zal naar binnen gaan, of niet?
0: Ik denk dat hij doorrijdt.
1: Dat zou ik bijzonder vinden.
0: Ik zag hem ook in de achtergrond heen en weer slingeren om de banden op te warmen. Colapinto. Bocht 15 aanremmen. Oké, kiest het snel het hazenpad.
1: Ja, heel verstandig. Pak je verlies. Als je het niet doet, dan is het 9 van de 10 keer voorschade op een hoek. Hij stuurt hij nog wel even en denkt, nee, gaan we niet doen. Niemand thuis. En dan vind ik het, dit straatcircuit is prima gebouwd. En ik zeg dat al jaren. Als je hier nou een leuke wedstrijd wil hebben volgend jaar, rij dan lekker andersom.
0: Juist.
1: Want je kunt al die uitloopstroken, als je andersom gaat rijden, kun je ook gewoon maken. En dan begin je met een start met een heel lang rechtstuk naar een 90 graden knik toe. Ik zou het superleuk vinden.
0: Ja, of je maakt een iets andere layout. Of...
1: Nee, gewoon tegengesteld. Ja. Helemaal niet moeilijk over. Dit ligt er allemaal, dit staat er allemaal. Dan moet je op bepaalde punten even die uitloopstrook. Wordt dan het deel waar ze nu vandaan komen? Dus,
0: ik denk dat het
1: mijn
0: ABC'tje nog wel zou kunnen.
1: Rechtstuk hoef je niks aan te veranderen. Ja, je moet de uitloop regelen aan de andere kant. Ja, nou, prima. Die weg loopt namelijk door. Dat is namelijk de kusweg.
0: Ja, precies. Dat is de Baku Boulevard.
1: Dit was een cooldown lap van onze vriend. Ik zou het wel goed vinden van Verstappen, want ja, hij zal het dan nu toch moeten gaan doen. Wel vrij bijzonder.
0: Dat zeker. Ook George Russell is begonnen aan zijn derde ronde zonder daadwerkelijk naar binnen te gaan.
1: Ja, ja, en Piastri en Norris rijden dus allebei. Die hebben die quick turnover gedaan. Die rijden dus allebei op een nieuwe set, hè.
0: Zou het?
1: Nou, zou het zijn, hè. Want je weet het, hè? McLaren die kan echt die stappen maken. En Red Bull kan ook die stappen maken. Hardware hier, 24.000ste onder de tijd van George Russell... met een heel klein beetje te veel overstuur. En Russell zit ook aan het vechten met zijn auto. Als je meekijkt, links in de balk, maar is wel weer sneller dan zichzelf. Je zou zeggen, met de 14e die hij nu heeft voor George Russell... zogenaamde parkwandeling, walk in the park... En dat is dan wel extra pijnlijk voor Kimi Antonelli... die dus de muur raakte in bocht 1. En daardoor niet verder kwam dan de voorlopig 16e positie... op de startopstelling van de Grand Prix van morgenmiddag. Om 1 uur. 30 seconden en aftellende. Hadjar zit daar niet ver vanaf, hè. Gaat hij sowieso die tijd van Leclerc eraan rijden. Maar ja, Leclerc gaat dan... We hebben een gele vlag. We hebben een yellow fellow.
0: Norris, denk ik zelf. Oh, dat is jammer zeg, op zijn nieuwe banden.
1: En Dom. En Sunt. Maar eerder gezien dit weekend. Eerst maar eens kijken wat er hier gaat gebeuren met Isaac Hadjar. Derde tijd. Oeh, veel verloren aan het einde. Zeg, wow. Zat er zo mooi dichtbij. Russell. Haha. Een halve seconde haalt hij gek eraf, joh. Dat is 19e sneller dan wie dan ook. Wow, nee, die Mercedes-motor is niet de sterkste. Russell zit goed in zijn vel, laat ik dat vooropstellen. Maar de rest gaat er maar aan staan. Waar ga je 19e vinden?
0: Ja, exact.
1: Ik zou gewoon...
0: Gespeeld.
1: Ja, maar ja, je wil wel kijken hoe dicht kan ik nog bijkomen. Voorlopig dus Russell, Leclerc, Hadjar, Piastri, Norris. Wel zie je Verstappen dus op de 8e positie met weinig paarse minisectoren. Is de gok te groot geweest voor de Nederlander? En kan Isaac Hadjar een lange neus trekken? En als hij dat doet, dan is dat volledig terecht. Want hij heeft het echt, echt heel goed gedaan. Daar valt dan de vlag voor Lewis Hamilton. Oei, op dit moment 6e. Pijnlijk, pijnlijk. Leclerc verbetert zijn tijd. Maar blijft voorlopig 2e. Piastri blijft voorlopig 3e. Verbetert ook nog wel zijn tijd. En dan zal het belangrijk zijn wat Max Verstappen kan. Niet omdat hij het is, maar omdat hij daar niet hoort. En omdat Hadjar, ja, die staat gewoon nog steeds waar hij staat.
0: Oei. Oh.
1: Pijnlijk.
0: Ai, ai, ai. Zelfs achter Gasly, zeg.
1: Verkloot.
0: 8e.
1: Niet naar binnen gegaan, volgens mij.
0: En dat niet naar binnen.
1: Ja. Komt Sainz

0: duurt dus bijna de muur. En hij moet zijn rem loslaten om niet in die muur te glijden. En heeft Verstappen dan ook wat meegemaakt?
1: Ah, die zat hier achter.
0: Ja. Dat was natuurlijk geel, dus hij moest liften. Tata.
1: Tata.
0: Dat is het gevaar van blijven. Nou, begrijp me niet verkeerd. Het is gewoon een slechte kwalificatie van de Nederlander. Anderhalve seconde, niet omdat je even moet liften voor een gele vlag. Laat dat duidelijk zijn. Gegokt en verloren, of zo zou je het ook kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En dan zie je dus dat je er helemaal geen bal aan hebt. En Verstappen rijdt dus, en dat vind ik wel bijzonder, 43-7 in Q2 en komt nu niet verder dan 44-0. Ze laat gewoon 0,3 liggen. En de poltijd is dan naar 42-5 gegaan. Wauw, George Russell.
2: Nice job. Nice work, mate. That's pole position.
3: Great job.
0: Vijfde pole van het seizoen voor George Russell.
3: That's a pretty decent lap.
2: That was a very good lap.
3: Very good lap. How much was it?
2: Just over 8/10 to the clock.
3: Whoa.
0: Ja, daar was hij wel verbaasd van. Eerst even dat hotel, ja, was een decent lap, was het, weet je. Zo van, ja, het was best een aardig rondje, denk ik. Ja, 18e man, hallo.
1: Ja, je weet wel wanneer het een goed rondje is, dat weet je wel.
0: Natuurlijk weet hij dat. Hij heeft al lang op zijn scherm gezien.
1: Ook dat.
0: Op de delta van, oké, zijn delta was zijn eigen tijd en dan duikt hij hier eronder. Weet je van, oké, bingo. Niet normaal. Maar goed, de FIA en zijn A-duo verhaal met motoren, wat de sterkste en wat best. En daar heb ik het niet over de verbranding, maar het complete motorpakket van Mercedes is gewoon zo verrotte goed.
1: Niet
0: en daar mag je alleen maar ontzettend veel respect voor hebben. Ja, en de anderen zijn eigenlijk kansloos.
1: Alsof ze ook de regels daarover net even beter hebben begrepen, dat ze zich misschien iets meer moeten focussen juist op die
0: deployment
1: of juist de brandstof die erin gaat.
0: Ja, zelfs niet. Ja, vermogen weg laten lopen bij je verbrandingsmotor om meer en sneller batterij op te laden.
1: Ja.
0: Dan heb je dus op papier een zwakkere motor, maar het systeem is beter. Nee, dat is gewoon heel knap. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, maar dit is voor Formule 1 begrippen is dit een... er zit de Atlantische Oceaan tussen George Russell en Charles Leclerc. En dan zit Leclerc nog mooi op de eerste startrein. Dan zit Piastri daar weer achter. Gelukkig.
1: Juist.
0: Laat die McLaren's niet, hou ze niet, gewoon buiten de boot. Hopelijk staat er één in de top 4. Nou, ze staan met z'n tweeën in de top 5. Heeft Hadjar het ook ontzettend goed gedaan.
1: Ja, Hadjar ook top 4. Dus dat,
0: Hadjar gaat even van 0,3 van Q1 naar Q2. En weer 0,3 van Q2 naar Q3. Dat is de sprong die je zou willen maken. En bij Verstappen, hij zit nog een termijn in zijn laatste ronde wel zijn snelste race ronde. Of zijn snelste kwalificatieronde. Maar het is gewoon niet goed genoeg.
1: Het is een tijd die langzamer was dan zijn tijd in Q1.
0: En fair en square verslagen door Isaac Hadjar, die met het verse contract op zak eventjes zegt van, de keuze aan mij is goed. Want er zijn er toch weinig die kunnen zeggen dat ze op een baan als Baku, één op één, zonder dat er dikke rook uit de motor komt en alle andere idioterie of rare gridstraf aan de hand zijn, gewoon Verstappen naar huis gereden hebben. En dat heeft hij gewoon vandaag gedaan.
1: Ja, nu kun je ook zeggen dat het Verstappen zijn baan gewoon niet is. Want ja, 5 van de 10 wedstrijden, dus gewoon outqualified door zijn teamgenoot hier.
0: Oké.
1: En dat zou natuurlijk zomaar kunnen.
0: Even kijkt en loert en poert.
3: Oh.
0: Eerste startrij George Russell en Charles Leclerc. Tweede startrij Oscar Piastri en Isaac Hadjar. Derde startrij Lando Norris, Lewis Hamilton. Vierde startrij ex-teamgenoot van Verstappen, Pierre Gasly. En Verstappen zelf. En daarachter Carlos Sainz en Franco Colapinto. Nou weten we, en zeg ik maar even voorzichtig, Sainz is ook een oud teamgenoot van Max. Sainz is vaak in de openingsfase niet echt de vrolijkste voor allerlei mensen als het gaat om van, ik zet hem er even tussen en ik heb scheid aan mijn neus, zeg maar.
1: Ja, dan zal misschien ook ergens denken, hier
4: George
1: komt het resultaat.
4: Russell, an absolutely thrilling lap. A gap of 0.8 seconds. Mr. Saturday returns on Friday. That was a pretty special one, wasn't it?
5: It's been a while, so it definitely feels good. It's probably the biggest margin in my whole career, even including F2, F3 days. So the lap felt really sweet. The car's been feeling great this weekend, and on a track like this, when you can hug it up like that, it feels really amazing.
4: You topped FP1, you topped FP2. A little bit more of a challenge in FP3, but it was never in doubt, was it?
5: I was feeling good, to be honest. I think Max has been very fast this weekend. I don't know what happened to him at the end. Maybe I think with the yellow flag of Lando, he didn't get that last chance. So it would have been interesting to see, but it was just

radiozender op een frequentie die gewoon leeg was. Een DJ draait de hits die de andere stations op de FM niet willen draaien. Alles gaat top en goed. Iets te goed, volgens de overheid. Wordt een piratenzender te populair? Krijgen ze te veel luisteraars? Dan krijgen ze te maken met instanties zoals het AD. Je mag veel in ons vrije Nederlandje. Voor de deur van een politiebureau drugs verkopen. Geen probleem. Niet te veel natuurlijk, want dan ben je een drugsdealer. Iets stelen? Mwah, geen straf. Als je kan aantonen dat je het eenmalig deed. Geen probleem. Internetfraude? Geen probleem. Sowieso krijg je een heel leger aan psychologen, neurologen en andere zielknijpers die over jouw zaak gaan buigen. En zeggen, ach, deze gast heeft een moeilijke jeugd gehad en moet worden geholpen. En zo is er weer niks aan de hand. Maar het draaien van leuke muziek mag in Nederland niet. Je wordt als een dier opgejaagd door de heren van het AD. En als je gepakt wordt, word je geboeid afgevoerd als een misdadiger. Het filmpje daarvan blijft voor eeuwig online staan. Want je snapt toch wel dat het

vingertjes. De piraten.

0: als mensen op een motor, mensen met een Volkswagen Kever, steken ook wij piraten de hand tegen elkaar op.
1: Hallo!
0: We zitten op vele frequenties, maar we zijn één grote familie.

0: aflevering 2400 en 33.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfuur.
1: Maar juist Hans Cruijff van de Graafschap aan de bal. Maar Cruijff doet een beetje nonchalant, verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfuur, Hendrik Haverkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Jolien. Jolien naar Kemper, Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Terhorst. En Terhorst met een briljante dieptepaas op de

je passeert. En de wielwamfiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de wielwamfiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd.

juist gepasseerd. En de ketting van de assen, van de spaken, van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets, van Piet's papa, zijn zojuist gepasseerd. En de ketting van de assen, van de spaken.

0: aflevering 2400 en 33.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Cruijff van de Graafschap aan de bal is. Maar Cruijff doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Haverkamp. Goeie techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Jolien. Jolien naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot boven de combinatie. De Jong dan naar Terhorst. En Terhorst met een briljante dieptepaas om ermee naar voren te komen. Haverkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Haverkamp wordt heel van mee aangevallen door die Cruijff. Maar hij blijft nog in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel.

Dus een oprechte goedenavond. Beste Natsia van de Zender Brescia en Mianneke. Hoe in ieder geval dat een beetje goed is, zo in de spraak en de muziek natuurlijk. Ik ga nog even een stuk of wat reacties binnen op Bart Veronica. Plaatjes gaan nog even speciaal die kant op. Nummertje van Sieneke komt zo meteen ook even voorbij natuurlijk. Ook Greta daar weer oude schip. Nummertje van Helemaal Hollands. Zoek zo meteen wel op natuurlijk.

ook de zender Stockholm met Nicolina. Nog even bedankt voor het berichtje. Pluiten gaan ook even die kant op daar in de stad Groningen. Terwijl Leeuwenborgen. Zelf nog een groepverzoek of een reactie, dat kan altijd via het welbekende nummer 06 11 12 49 en dan de 29. We gaan het plein nog even speciaal te rondnemen voor Miranda. En nog even gefeliciteerd vanaf deze kant. Ook de Biribuik, oftewel onze Marco, gefeliciteerd. Hij maakt er alle twee een mooi feestje van vanavond, hè. De zender Hamburg, nog even bedankt voor het berichtje. Daar gaat ook even die kant op. En luister maar mee, hè. Goed, dit is op de vaste vrijdag. De zender Brescia en mijn Janneke. En nog een verzoekje binnen van Alfred. We zijn een mooi pleitje voor hem draaien. Ik heb hem mooi opgezocht hier van Aukje Fijn. Ik weet dat zeker dat je die mooi vindt. Komt zo ook alleen voorbij natuurlijk.

heb nog een verzoekje binnen hier van Flipje. Draai mijn mooie polka. Ik heb mijn hele oude opzoeken hier, hè. En luister ook gezellig mee daar in de Betuwe. Het is wel lekkere jam, hè. Toch wel een van de betere jams, hè. Maar ik zal verder geen reclame maken, hè. Ook Martin en Patricia, luister mee. Plaatsen zijn nog even voor jullie. En goedenavond. Nummer is 06 11 12 49. En dan de 29 of via dit verzoekboekjes.

ergens een plaat van zijn, Flipje. Van reclame. Volgens mij heb ik ergens die plaat liggen, hè, man. Kijk, als ik hem kan vinden, hè, dan hoor je hem straks wel even. Misschien ben ik net wat te binnen. Moet een singeltje van zijn hier, hè, man. Het grote reclamelied, man. Ik ben me er even niet op vast als ik hem niet kan vinden, maar... Nou, we gaan hem zoeken hier, hè. Goed, ja, we maken er wel een gezellige avond van. En ja, natuurlijk, wij hebben ook een microfoon, hè. Ja, die doet het ook. En die gebruiken we zo weinig, hè. Goed, we gaan verder hier met Aukje Fijn. De rest komt er weer achteraan. Goed, dit is Bres en Mian en een goede avond. En we hopen dat het goed is en goed mag blijven. Goed, verder hier met Aukje Fijn. Goedenavond.

een volkslied, een 4GY ZGL. Misschien niet het volkslied dat hij het allerliefste had gehoord in dit stadion, maar hetzelfde volkslied wel in de Johan Cruijff Arena. Al wist de middenvelder van Feyenoord dat hij bij zijn oproep voor het Grote Oranje vandaag zou aansluiten bij Jong Oranje. Dat op 8 plekken wijzigt ten opzichte van de laatste kwalificatiewedstrijd. Voor Jong Oranje was dat in maart tegen Noorwegen in Noorwegen. Een duel dat met 3-2 werd verloren. Waarbij alleen Rots, Zegiel en Poku ook in de basis stonden in dat duel. Zeker niet spits Devin Haan, die zijn eerste doelpunt maakte in de laatste wedstrijd die de ploeg van Michael Rijsen bespeelde. Dat was een oefenduel in Venlo tegen België eind maart. En daarin scoorde Devin Haan dus een van de doelpunten. De andere werd gemaakt door Ayoub Oufkir, vandaag ook basisklant. Michael Reiziger, die ook een nieuwe assistent op de bank naast zich heeft. Dat is namelijk Winston Bogarde. Opvolger van Leroy Echtold daarmee officieel. Jong Noorwegen speelt met een aantal bekende namen. Met Oliver Brouwde, de rechtsback van dienst, die bij Heerenveen zit. En natuurlijk ook met Marius Broholm, die nieuw is in Utrecht. Gehuurd wordt van Liel. En vandaag hoogstwaarschijnlijk ook als rechter vleugelaanvaller uit de voeten kan. Maar de man om op te letten is de spits. Sindre Wally Igli. Marton Roes uit Hongarije is de leidsman in deze wedstrijd. Maar gisteren weet het Grote Oranje dat een scheidsrechter wel degelijk een grote rol kan spelen in een duel. Laten we hopen dat Marton Roes met het beste scheidsrechtersbeen uit bed is gestapt. Reiziger dus met Bogarde op jacht naar het EK. Het is nog steeds een flinke weg, maar het is geen onmogelijke weg. En vandaag moet met een elftal waarvan veel spelers bij hun club in vorm zijn, die eerste stap gezet gaan worden. De eerste plek ermee pakken in deze pool lijkt een utopie, ook bij winst vanavond. Want dan heeft Noorwegen in de voor hun laatste twee duels ook nog steeds maar een zegen nodig. En die spelen ook in die laatste twee duels net als Oranje tegen de mindere landen uit deze pool. Maar wie weet. Ergens moet het begin worden gemaakt. Leuk om te zien. Blokzijl en Jansen. Een centraal duo dat ze in Groningen maar al te goed kennen. In ere hersteld. Veel spelers van AZ in de selectie van Jong Oranje. Kwakman is er één van. Poku, inmiddels speler bij Besiktas. Ook een vaste waarde in het elftal van Reiziger. Kunnen ze het vandaag wel bolwerken na die zure nederlagen tegen Israël en Noorwegen in de laatste interlandperiode. De Nooren trappen af. Dat is de lange bal van Holten. Er zijn natuurlijk ook spelers die afwezig zijn, in de selectie wel zitten, maar niet op de bank mogen plaatsnemen. Met Daal, met Schiks, Land, Schreuders, Nijstad, Van den Berg, een hele hoop zelfs. Goes is nog geblesseerd uitgevallen. Die zit dus ook niet bij de selectie. De Reiziger hoopt dat de verdediger van AZ nog wel kan aansluiten volgende week, als die andere twee wedstrijden nog gespeeld gaan worden. Vrijdag tegen Slovenië en dan de dinsdag erop tegen Bosnië. Maar er valt wat te kiezen. Dat is natuurlijk voor een coach ook prettig. Dat is de aanval van de Noorwegen, waarbij ze een heel eind komen en waarbij ook de vlag omhoog gaat voor de overtreding. Rots zich van geen kwaad bewust in dat duel met Oliver Brouwde. Broholm was daar fel. Feller dan zijn tegenstander, maar wel op de bal. Dat mocht dus doorgaan. Brouwde troet vervolgens Smit af. En dan de voorcheck van linksback Mats Rots. Bestraft door de scheidsrechter. En een prachtige plaats voor de jonge Noren. Om de vrije trap te gaan nemen. Een soort F's corner. Op de lijn van de 16 meter tegen de achterlijn ook aangedrukt.
oppassen geblazen. Braude. Egli. De man om op te letten. Het is niet voor niets dat Noord-Zeeland 20 miljoen voor hem kreeg toen hij naar Ipswich Town vertrok. Waar hij dit seizoen niet al te veel heeft gespeeld. Wel gescoord in de League Cup. Samenwerking met Zegio. Aardige bal van Oefkier. Devin Haan. Eerste aanval. Een poging daartoe van Jong Oranje. Nu zit Nederland een hoekschop op. Rots gaat die hoekschop nemen. Blokcel en Jansen zijn er natuurlijk bij met hun lengte. Die komen er net niet aan. Braude ging liggen, maar krijgt geen vrije trap. Rots opnieuw. Geen echte communicatie achterin bij de Nooren. Paniekerig uitverdedigen is voorlopig ook uitverdedigen. Kwakman. Poku. Jansen. Zegiel gisteren was aangesloten. Dan wist hij het zelf al wel. Hij heeft maar één dag met de selectie kunnen optrekken in deze interlandperiode. Andere trainingen allemaal met het Grote Oranje meegedaan. Valt niet uit te sluiten dat de komende wedstrijden van het Grote Oranje Zegiel dus zijn debuut nog gaat maken. Wat gisteren Max Meerdink overkwam en natuurlijk ook Ruben van Bommel. Oefkier. Smit. Blokcel. Zoekt Reed.

Reed, niet gegeven op Oefkier. Dat is een prima paas. Prima uitgeleverd door Hansen. Vervolgens toch weer wat paniek. Mooi, die bal snel terug. En geen succesvolle paas van Zegiel op Smit. Applaus van Reiziger. Voor een snelle heroveren, opnieuw. Rots als laatste. Spelen richting Smit. Zegiel. Kwakman. Op Ernest Poku. Jansen. Als Noorwegen diep inzakt op de eigen helft. De jonge Oranje de oplossing maar moet zien te vinden. Het is lastig zat gebleken in deze kwalificatiecampagne met 7 doelpunten slechts in 5 duels. Maar hier kan een kans gaan komen voor Haan. En dat schot is zo slecht nog niet hard genoeg. Maar wel binnen het bereik van keeper Martin Bursheim. Eerste kans voor de spits van Willem II. Goed uitgespeelde aanval. Het gaatje gevonden. Uitstekend gedaan door Kwakman. Het is jammer voor Haan dat hij de bal niet iets meer richting de hoek weet te sturen. Dat smaakt naar meer. Rots. Of het zo de bedoeling zal zijn geweest. Loopt ook niet goed af met Poku. Egli. Hij weet hoe het is om in een wedstrijd waarin je weinig kansen krijgt een doelpunt te maken. Dat deed Haan natuurlijk namens Willem II tegen AZ. Waarvan er dus 8 eigenlijk 9 spelers geselecteerd waren. Want Zeefuik tellen we ook mee als huurling. Nu natuurlijk bij Fortuna. Maar die kans kwam in het slot van de wedstrijd. Nu hoopt Haan er natuurlijk nog meer te gaan krijgen en creëren. Maar het is een startschot. Een eerste moment. En vrij vroeg in de wedstrijd is dat altijd fijn. De redding van de keeper van Frederikstad. Een van de vele spelers actief in de elite-serien. De eredivisie van Noorwegen. Die natuurlijk best wel in de lift zit met Bodø Glimt in de Champions League en ook Viking. Een aantal spelers ook vandaag in de selectie en op het veld met Champions League ervaring. Sinds vorige week of de week daarvoor. Het doorjagen van Oefkier is fel, is goed. En met resultaat. Nog steeds Oefkier en dan als voorlopig eindresultaat de hoekschop. Hard gewerkt. De rechterkant. Poku natuurlijk vanaf links. Oefkier kan zeker ook vanaf die linkerkant. Maar vaker bewezen dat de rechterzijde niet onbekend voor hem is. Stil
hier ook tegen België maakt. Goede wedstrijd. Zit hem dus vanaf die rechterzijde. Mats Rots. Vindt Jansen wel, maar niet vol genoeg. Jansen vindt op zijn beurt Rots wel weer. Via Osberg, de Nederlandse inworp. Geduldig zoeken naar ruimte. Wat met Haan dus één keer lukte na een splijtende paas van Kwakman. Maar de Noren staan zeer dicht op elkaar. Met alleen Egli vooruitgeschoven valt er nog een soort van derde linie te ontdekken. Maar dat is up. Nu wat meer gelokt door Oranje. En dus zou die ruimte wat makkelijker te vinden moeten zijn. Reed. Kwakman. Poku. Voorzet van Rots. En daar is Reed bijna. De ingooi is voor Noorwegen, maar met recht mag je het een aanval met geduld noemen. Maar heel lang rondspelen op de helft van de Noren. Gaat de bal terug. Komen de Noren wat meer uit hun schulp. Is de passing zuiver. Komt Jong Oranje tot een kans op een kans. Jetto Daal. Aanvoerder Helland. Speelt in Italië bij Bologna. Dit is Broholm. Maar Jong Oranje overigens met 8 andere namen speelt ten opzichte van het duel tegen de Noren in maart. En met de Noren maar 3 andere namen in de basis staan. En dit elftal dus heel erg. Het elftal dat met 3-2 won. 2 doelpunten van Egli. Hier gezocht, maar niet gevonden. Hansen. Met de Daal. Osberg. Tweede keer dat de Noren in de 16 van Jong Oranje weten te komen. De tweede keer dat Klaverboer daar iets aan hoeft te doen. Jetto Daal. Eredivisie 1-2.
Braude en Brol. Nicolai Hopland zit overigens nog een andere oud Heerenveen speler en dus Eredivisie speler op de bank bij Noorwegen. Tobias Mooi. Mag wat meters voorwaarts afleggen. Asbeu. Achterlopen van Reed en dus de voorzet. Waar al mee werd gedreigd. Binnengehouden door Mooi. Een schot vanuit de tweede lijn. Geprobeerd door de man die eigenlijk voor de doelpunten zou moeten zorgen bij Jong Noorwegen. Sindre Wally Egli. Ook één keer international voor het grote Noorwegen. Is inmiddels al wel weer 2 jaartjes geleden. Wat pijn bij Smit, maar hij kijkt wel naar de scheidsrechter. Meer dan kijken wordt het niet. Inwerpen doen we op de juiste positie, zo geeft de Hongaarse scheidsrechter aan. En niet een 20-tal meters naar voren. Helland. Jansen. Goed gedaan door Haan. Een buitenspel voor Oefkier. En deze bal is voor Bursheim. Twijfelachtige buitenspelmomentjes hoeven we ook niet te wachten op een vertraagd fluitsignaal, vlagsignaal. De VAR is er niet bij.

Rode. Terug naar aanvoerder Helland. Moheim. Jetto Daal. Even makkelijk in. Weer aan Jong Oranje om wat te proberen. Van korte duur. De kans van Haan even van de minuten gezien. Dat Jong Oranje constant aan de bal was.

Het is een wedstrijd die gewonnen moet worden na 20 minuten. Kunnen we toch ook niet zeggen dat Kimmerwijn de indruk wekt dat het een echte do-or-die wedstrijd is. Dat meteen al alle plaggen van het veld gelopen worden. Noorwegen zoekt naar de momenten om het zou kunnen toeslaan. De laatste paar minuten wel wat meer de bal heeft. Natuurlijk ook met heel veel tevredenheid naar een eventueel gelijkspel zou kunnen uitkijken.

achterbal was dat van Blokzijl. Goed verlengd ook door Smit. En dan komt er tempo in dat je nodig hebt. De individuele actie van Poku echter niet goed. Probeert wat meer leven in te gooien. Oefkier. Wie er overheen. Strakke voorzet. Smit nog best dichtbij in de buurt. En weer een goede verovering van Oefkier. Daar Segiel heel dichtbij. Hij heeft twee instanties nodig. Borsheim, maar hebben is hebben. Het eerste moment voor Segiel kunnen worden. Goed voorbereidend werk van Oefkier, die in het eerste kwart van dit duel een positieve, een felle indruk achterlaat. Egli. Aansluiting was er met Jetudal en Alsbeuk. Hansen nog net met een tikje om Braude in Noorwegen te komen ze te laten houden. Norheim vraagt zich af wie zich in de as van het veld nog met het spel wil bemoeien. Nou, niemand blijkbaar. Mooi, op het dichtst bij maar. Smit daar heel dichtbij. Brohon. Ausbeuk. Nou, geen tweetje. Ausbeuk komt alleen Zegiel niet voorbij. Aan de beweging bij Haan, die wel even in moet houden. Aansluiting via Oefkier. En dan is Jong Oranje er met genoeg mensen uit. Een blessure bij Jong Noorwegen, maar aan de voet. Dus mag Jong Oranje door als de scheidsrechter niet afluit. Oefkier buitenspel. Dat is zonde. Een boze Braude staat op. Herrezen bijna, want hij had heel veel pijn aan zijn enkel. Hij wijst ook richting de scheidsrechter, waar hij pijn heeft. Maar geen fluitsignaal, weten we na gisteren ook. Van de scheidsrechter bij niet een hoop blessure is. Gewoon doorspelen. Dat doet Jong Oranje. Alleen Oefkier net iets te ver vooruit. En dus buitenspel. En Braude weer op de been. Alles gaat goed.

Oefkier moet zich even melden. Kwam daar in contact met Norheim. En deed dat in de ogen van de Hongaarse scheidsrechter niet heel ver. En een gesprekje wordt het afgedaan.

Blokzijl. Egli. Veel te hard voor Hans Beu. Deze buitenspeler die actief is bij West Ham United. In het hoogste niveau van Engeland. Voor een groot bedrag weggehaald uit zijn thuisland bij Viking. 10 miljoen euro. Er zit echt wel een goede generatie weer aan te komen bij Noorwegen. Waar ze natuurlijk al over een hele goede generatie beschikken. Rots, daar is aan, maar de aanname is niet goed.

Bij Jong Oranje zouden ze wel wat pepers kunnen gebruiken. Meer tempo, meer verrassing. Hoefkeer is iemand die het een paar keer geprobeerd heeft. Het is nog niet de do-or-die wedstrijd waar je van tevoren misschien op hoopt na een half uurtje spelen. Broholm. Van richting veranderd, maar geen problemen voor Klaverboer. Die daarmee eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd het werk te doen heeft. Daar zit Wouter Goes. Hij hoopt dus, als hij kan herstellen komende week ook, bij AZ en niet bij Jong Oranje. Nog aanspraak te kunnen maken op speelminuten in de laatste twee kwalificatieduels. Tegen Slovenië en Bosnië. En daar is dus wat tijd voor. Volgende week vrijdag vindt de volgende wedstrijd pas plaats. En de blessure van Goes zou licht zijn.

0: Poku. Kwakman, Reed, die aanname beter dan die van Haan. Maar een kans lijkt er niet uit te komen. Zeker niet als de bal wordt weggetrapt door Helland. Aanvallende backs. Reed kan er wat van. Rots natuurlijk ook. Poku ook iemand voor zich. Die ook af en toe voor moet laten gaan. Krijgt hij wel een duwtje van Brol. Hoefkier. Zegiel, beweging bij Rots, de 16 in. Wel gezien, de ruimte lag er niet. Waar ligt de ruimte dan wel? Smit, zelf die ruimte maar creëren. Dit is goed gedaan en Reed kan daar geen gaatje vinden, maar Poku toch wel. Bal nog van richting veranderd en daardoor gaat deze bal niet tussen de palen. Daar heb je het leven. Dat deze Adelaarshorst brouwerij wel een beetje nodig had. In de kleine ruimte. Het is een hoop gepriegel. Maar dan heb je ook wat. De bal zal waarschijnlijk wel tussen de palen zijn beland. Als er niemand tussen had gezeten. In Noorwegen. Hoekschop. Mats Rots. Kwakman. Poku. Kwakman. Op Smit, maar bon, veel makkelijker voor Braude.
1: Blijf spelen, laat hem lopen, laat ze lopen, blijf spelen.
0: Blijf spelen, laat de bal gaan. Dat is wat Marco Reiziger zijn elf spelers toeroept vanaf de zijkant. Twee keer raken, wordt er nog even aan toegevoegd.
1: Laat ze lopen!
0: En laat ze lopen is dan het laatste. Met die mededeling in de volgende aanval in. Hoefkier. Balverlies Smit.
1: Poku niet te hoog, Poku!
0: Cel. Hoefkier even van kant gewisseld met Poku. Braude die zich niet voor het eerst beklaagt bij de scheidsrechter. Nul op een kerst krijgt. Hoefkier. Jansen. Reed met nu dus Poku voor hem. Zegiel, geveegd met de binnenkant de schoen, maar geen medespeler gevonden. Wel hoge druk met de Rots. Wersheim, Egli. De bovenbeen aangenomen. Geen twijfel bij Jansen. En Poku gelooft daar nog in, maar wordt opgelost. Vraag niet hoe, de bal wordt gespeeld. Daarna misschien ook nog een stukje Poku. Maar daar leek inderdaad niets aan de hand te zijn. Poku overeind en langzaam terug op de eigen helft gekomen. Mooi. Asper. Egli voorlopig met nog 10 minuutjes op de klok in de eerste helft onschadelijk gemaakt. Oefkier teruggeruild met Poku. Smit, Zegiel. Kees Smit. Kwartman, controleur, blijft achter.

Jansen naar Blokzijl. Aanvoerder Javaro Reed. CGL is te snel gekaatst met Feyenoord ploeggenoot Reed. En dan ook nog de overtreding gemaakt. Wilde de bal afschermen. Lijkt daarbij eerst wel Asper te raken. Het moment met Poku waar de bal in eerste instantie nog wordt getoucheerd door de aanvoerder Helland. Maar helemaal vlekkeloos ging het natuurlijk niet. Botsen die twee Noren ook nog een beetje tegen elkaar aan. Van Poku dat hij er niet doorheen kwam.

0: voet van Jans. Een hoekschop. Voor de speler van FC Utrecht. Drie keer ingevallen in de competitie. Wacht dus nog op zijn eerste basisplaats.
1: Van de trainer Anthony Correa.
0: De scheidsrechter heeft iets gezien. Nou, dat zou zomaar kunnen in dat hele drukke 5 meter gebied. Brom heeft wel iets gehoord, maar of hij echt geluisterd heeft. En dan ligt het open aan de andere kant. In eerste instantie al goed gedaan door Haan, die het nu op een lopen zet. In de hoop dat hij nog aangespeeld kan gaan worden. CGL is er ook bij, Reed ook. En het wordt CGL en die schept hem net naast. Snel genoeg, dat zeker. Maar dus net niet zuiver genoeg. Oefkier verdient een compliment. Weer veel werklust. Geldt ook voor Haan, die dan uiteindelijk niet echt meer betrokken is na het uitverdedigen. Oefkier doet dit uitstekend. En ziet een rechtdoorgaande weg, helemaal vrij voor hem open liggen. Hij legt hem net iets achter Zegiel. Die probeert er echt nog het maximale uit te halen. Het is niet de allerbeste voorzet van Oefkier. Maar Zegiel maakt er nog bijna een hele hoop van. Zo zijn de kansjes er echt wel geweest. Maar blijft het voor Jong Oranje lastig om voorsprong te pakken. Ook in deze wedstrijd. Met 7 gemaakte doelpunten. En 8 doelpunten tegen is het doelsaldo nog altijd negatief. Dat is toch een vrij bijzonder kwalificatiecampagne van Jong Oranje. Is goed gedaan door Reed. Op de bal. Asbeur afgetroefd. En dan bijna de bal bij Haan.

dat dat ook twee kleine startschotjes zijn richting de slotfase van de eerste helft, waarin het tempo wat opgevoerd kan worden. Maar net op het moment dat je denkt dat Oranje 1 misschien twee versnellingen door kan schakelen, die twee momenten achter elkaar, voel je weer dat de versnelling juist één of twee standjes naar beneden gaat. Oefkier. Daar zitten wel wat versnellingen op. En verrassing zit er bovendien ook in. Hij probeert het maar een keer in de korte hoek. Reed vastgepakt aan het shirt. Hij blijft overeind. Smit. Kaats Haan. Poku is goed. Poku de 16 in. Poku met het schot richting de verre hoek. Maar zo ver is die hoek dan ook weer niet. Scoorde al wel dit seizoen voor zijn nieuwe club, gehuurd van Leverkusen. Beşiktaş, dus Turkije, zijn nieuwe land. En zal er waarschijnlijk ook gaan blijven met een koopverplichting voor de Turkse club. Hij scoorde tegen Marseille in de Europa League als invaller.

het vizier nog even niet op scherp. Bij niemand in het team van Reiziger. Veel mensen uit Deventer op de tribune, want de ouderwetse leus of uitspraak die je hoort vanaf de tribune bij de uittrap van de keeper. Ook te horen bij Jong Oranje. Als er straks geen extra tijd bij gaat komen. Zegiel zich beklaagt bij de scheidsrechter omdat hij vindt dat daar gewoon een vrije trap had moeten volgen. Daar gaat Marton de Roes niet in mee. Die vond juist andersom dat het been van Smit te hoog was. Een bijzonder besluit. Oefkier nog even door. En dat levert wat ruimte op aan de overkant met een lange bal op Broholm. Broholm. Blokstel staat ervoor. Smit krijgt een klein duwtje, maar mag geen naam hebben. Dan is er zelfs nog wat tijd voor Jong Oranje. Dan is de paas van Zegiel niet goed genoeg.

0: als er geen extra tijd is, is het logisch dat de Hongaar fluit na 45 minuten voetbal. De kansjes waren er. Oefkir liet genoeg energie zien. Maar het is toch niet de do-or-die wedstrijd die we van tevoren hadden gehoopt. Waarin Jong Oranje volle bak zou gaan. Waarin het tempo hoog zou liggen. Dat tempo ligt bij tijd en wijde te laag. Natuurlijk ook omdat Noorwegen met een laag blok speelt. Maar het is voor Jong Oranje heel lastig om daar doorheen te komen. En heel veel kansen te creëren. Haan had er eentje. Natuurlijk een aantal schoten gezien van wat verder weg. Aanvallen die net niet succesvol waren met voorzetten vanaf de zijkant. Het zal beter moeten, want nogmaals gezegd, Jong Oranje moet deze wedstrijd winnen. Om de plaatsing voor de EK onder 21 in eigen hand te houden richting die play-offs in november. Die weg is nog steeds heel erg lang, ook na 45 minuten hier in Deventer. 0-0 halverwege.
1: Jong Oranje maakt nog kans op het EK. Maar de komende twee wedstrijden worden cruciaal.
2: En we gaan er gewoon voor strijden.
0: Oefkir is er voorbij. Oefkir! Ajoep Oefkir, wat een debuut.
3: Poku met een schot en die ramt hem dan wel binnen. Fraaie goal van Ernest Poku.
2: Dit is wat wij moeten doen.
1: Lukt het de talenten om het EK te bereiken? Bekijk het hier, live op ESPN.
4: Maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben, om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goede morgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.
5: Het iconische Big Mac menu is er nu tijdelijk ook met een Chicken Big Mac. En dat voor €9,95. Welk menu kies jij? I'm loving it.
6: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Ga dus snel even bollen.
7: Discover PME Legend Menswear. High quality. Rugged. Tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
6: Alleen vandaag vaatwasboxen zoals 140 capsules voor €28,99.
7: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.
8: Verfris je dag met Mentos Kauwgum. Yes to fresh.
9: Neil. Hoofdstad van Hongarije en Budapest.
10: Verhoog het aantal goede bacteriën in je darmflora en ondersteun je immuunsysteem met vitamine D. Probeer je Cold Balance in het blauwe flesje.
11: Kan bij LOI.
12: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
10: Probeer Yakult Balance. Vol goede bacteriën en rijk aan vitamine D.
13: Doei, veel plezier.
14: Doei.
15: Zij is influencer.
16: Deze hair extensions zijn echt een game changer.
17: Ik ben obsessed.
18: Ja, als het om beauty gaat.
16: Deze blush.
18: Heeft social media meer invloed dan je denkt?
16: Stop 2 is de glaze.
18: Want als je een look liked.
16: Het geeft een supervolle lippen.
18: Ben je voor je het weet?
14: Mama?
18: Een lookalike. Gelukkig bepaal je bij Kruidvat mooi zelf wat beauty is.
14: Dit was je kleur toch, mam? Mam?
18: Hey. Ja, dit is inderdaad veel meer Lies look. Ja. Kruidvat, voor alle beauties van Nederland. Nu alle Nivea gezichtsverzorging, tweede artikel, €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.

0: Welkom terug in Deventer, halverwege de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Noorwegen. Ja, als we het een beetje zo voorbij zien komen, ziet het er nog een beetje flitsend uit.
1: Ja, maar
0: ik
1: dat
0: mis
1: was
0: een beetje
1: het ook.
0: De Piet.
1: Ja, ik mis enorm Piet. En dan met name bij een aantal spelers waarvan je juist verwacht dat die het elftal op sleeptouw moeten nemen. Met name hoe ze ook in de voorgaande wedstrijden gepresteerd hebben. Poku niet gezien. Weet je, op één schot na. Dit is een fantastische bal van Kwakman op Haan. In wezen vind ik dat hij hem misschien net even te ver voor zich uit. Waardoor hij dus een soort sliding-achtig schot moet doen. Maar het is niet levendig. Ik mis gewoon de tempoversnellingen. Ik mis ook het overslaan. Dus dat je aan de rechterkant begint met je opbouw. En dat je dan een crosspass naar Poku geeft. Dat hebben we twee keer gezien. Eén keer Devin Haan die hem in de diepte wegstuurt. Maar zet die gasten aan het werk. Oefkir wil heel graag. En dat laat hij ook zien. En hij is de enige in mijn optiek die ook echt richting een voldoende gaat. En de rest vind ik allemaal een beetje plichtmatig. Ook als ze elkaar een bal toespelen, is het inspelen stoppen. Nee, het is inspelen doorbewegen. Smit probeert nog wel een paar keer in de diepte te zoeken. Waardoor hij dus zeg maar achter de verdediging probeert te komen. Geef hem dan ook een keer.
0: Ja.
1: Of als je hem niet op Smit geeft, open hem dan door naar Poku. Want de man van Poku gaat met Smit mee, omdat hij het klein wil houden.
0: Nou verwachten we natuurlijk van ZGL. Nou, komt hier bij Jong Oranje, moet de ploeg bij de hand nemen. Is lastig voor elke speler om zo zijn stempel te drukken. Hoe doet hij het vandaag?
1: Nou, het is ook een beetje moeizaam. Hij staat laag op het veld, want hij komt dan laag aan de bal. En samen met Kwakman proberen ze dan zeg maar, vanuit de verdediging de voorstaand werk te zetten. Maar daar gaan veel te veel paasjes aan vooraf. Alles is aannemen en dan spelen. Je hoort ook van de zijkant zeggen 1-2 keer raken, tempo. Nou, zorg dan dat je een tempo in de wedstrijd gaat krijgen. Speel Haan aan, kom eronder en dan moet Poku weggestoken worden. Maar die komt ook laag op het veld. Rots die Poku in de weg. Weet je, het is allemaal een beetje plichtmatig. Dit zijn van die uitval omschakelmomenten. Nou, en dan is het best goed van Oefkir.
0: Van Bommel had deze met buitenkant rechts.
1: Ja, dan had Oefkir aan de andere kant had hij met buitenkant links. Oefkir is echt wel stijf links.
0: Ja.
1: Maar goed, dit zijn van die momenten. En dat zeg ik, Oefkir is wel echt degene die de boodschap begrepen heeft. Dat hij energie in de wedstrijd moet leggen. Verdedigend staat het allemaal prima. Jansen en Blokzijl, dat is allemaal goed. Kwakman die heel plichtsgetrouw ertussen blijft staan. Daar is het probleem ook niet. Het probleem zit creatief zijn.
0: Maar er zijn veel wedstrijden en interlandperiodes geweest. Dat Poku echt wat anders bracht.
1: Nou ja, Poku zeker. Dat waren de twee mensen die het deden. Met Adai dan, die weggevallen is. Maar daar moet het wel van komen. En wat hij nu doet, is dat hij heel veel laag op het veld uitkomt en plichtsgetrouw een balletje terugspeelt. Dit is een van de weinige momenten dat hij dan ook echt in stelling gebracht wordt. Ja, deze werd dan jammer genoeg van richting veranderd. Maar ik mis het vuur.
0: Ja.
1: Dit is voor mij niet het gevoel dat ik naar een Jong Oranje kijk wat 100% deze wedstrijd moet winnen. En dan maar, weet je wel, alles geven en dat je dan gewisseld wordt in de 80ste of 70ste minuut. Maar geef meer.
0: Ja, ongetwijfeld gaan Michael Reiziger en Winston Bogarde dat eventjes nu laten horen. Terwijl ze een theetje drinken. Zeker, en dan zijn we zo meteen terug. We hebben nog 45 minuten te gaan, staat 0-0 hier in Deventer. Zometeen de tweede helft, tot zo.

0: Je hoeft maar één ding met elkaar gemeenschappelijk te hebben. Om je verbonden te voelen. Zoals de liefde voor de unieke smaak van Nutella. Nutella, de goede morgen die ons samenbrengt. Heb je Nutella biscuits al geproefd? Een krokant koekje gevuld met smeuïge Nutella. Probeer het nu.
1: Het iconische Big Mac menu is er nu tijdelijk ook met een Chicken Big Mac. En dat voor €9,95. Welk menu kies jij? I'm loving it.
2: Neil, hoofdstad van Hongarije en Budapest.
3: Doei, veel plezier.
4: Doei.
5: Zij is influencer.
6: Deze hair extensions zijn echt een game changer. Ik ben obsessed.
7: Ja, als het om beauty gaat.
6: Deze blush.
7: Heeft social media meer invloed dan je denkt?
6: Stop 2 is de glaze.
7: Want als je een look liked.
6: Het geeft een super volle lip af.
7: Ben je voor je het weet?
4: Mama?
7: Een lookalike. Gelukkig bepaal je bij Kruidvat mooi zelf wat beauty is.
4: Dit was je kleur toch, mam? Mam?
8: Ja, dit is inderdaad veel meer dan Lieslook.
7: Ja. Kruidvat, voor alle beauties van Nederland. Nu Emco Beauty Make-up met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dat kan bij LOE.
10: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOE.
11: Discover PME Legend Menswear. High quality. Rugged. Tested at high altitude. The new collection is available now. PME Legend. Find your freedom.
12: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Ga dus snel even bollen.
11: The new PME Legend Wingload Jeans. Available now.
12: Alleen vandaag vaatwasboxen zoals 140 capsules voor €28,99.
13: Verhoog het aantal goede bacteriën in je darmflora en ondersteun je immuunsysteem met vitamine D. Probeer Yakult Balance in het blauwe flesje.
14: Nu bij New York Pizza, de melanzane pizza.

0: Probeer Yakult Balance. Vol goede bacteriën en rijk aan vitamine D.
1: Beautiful.
2: Thank you, big guy.
1: Not you, Ralphie. This is what I call art. Strong work.
3: Strong tools.
1: You got this.
4: Bezorgt jouw business je grijze haren? Vertrouw dan op Strato. Want bij Strato vind je alles om online succesvol te zijn. Domein, e-mail en website. Dankzij AI en een paar minuten gemaakt en meer dan 1 miljoen tevreden klanten. Zo maakt je business nog meer indruk. Strato, start nu vanaf 1 euro.

0: 2 september 1956, nu 70 jaar geleden dus, gaat de Eredivisie van start. Bekende namen die op die zondag aan de aftrap staan zijn Abel Lentstra in Enschede, Rinus Michels in Amsterdam, Hans Kraaij senior in Utrecht en Koen Dille in Eindhoven. Sindsdien hebben ruim 8000 spelers in de Vriendenloterij Eredivisie en zijn voorgangers gespeeld. Samen met de fans gaan we de top 1000 favoriete voetballers kiezen. Wie halen de top 1000? Maar vooral, wie is de favoriete Eredivisie-speler aller tijden? Ga naar vriendenloterijeredivisie.nl/top1000 en stem mee.
1: Welkom terug. Het staat 0-0 in Deventer tussen Jong Oranje en Jong Noorwegen. De spelers staan er al helemaal klaar voor, dus we gaan weer terug naar Teun de Beek.
2: En het zijn dezelfde spelers als aan het begin van de eerste helft. We gaan bij beide teams geen wisselingen zien, dus ook weer Devin Haan. Namens Jong Oranje 0-0. Die ruststand. De niet bevredigende ruststand. Oranje moet en zal deze wedstrijd winnen. Maar we hebben dat dus in de eerste helft eigenlijk qua tempo en beleving pit niet echt aan afgezien. Laten we hopen dat in de tweede helft dat wel gaat komen. In ieder geval genoeg om die overwinning te pakken. Om die plaatsing dan waarschijnlijk via de play-offs nog in eigen hand te houden. Met na vanavond nog 2 duels te gaan in de komende anderhalve week. Rots. De beste man van Jong Oranje in de eerste helft. Ayoub Oufkir. Zijn bal is bijna perfect. Atletisch probeert Devin Haan er nog het mooiste van te maken. De bal toch net iets te hard. En te hoog voor de spits van Willem II. Ging voor zijn voet. Ja, poging met het hoofd had ook nog gekund. Maar met flink gevaar met de paal in de buurt nog voor een sprong voorwaarts moeten gaan. Brouwer. Rust bij Blokzijl en ook bij Jansen. Klaverboer volgens nog een rustige avond. Reed, Zegiel. Diepte bij Oufkir, trekt wat ruimte voor de Feyenoord middenvelder. Die een kans in krijgt. Boku. Daar inderdaad even aangetikt te worden. Of gleed hij zelf uit? Ja, daar zijn de Noorse verdedigers 2 in getal van overtuigd. Het fluitsignaal niet ook lang op zich wachten, lijken we daar af te kunnen lezen. Het gebaar dat Brohl met de hand maakt. Even uit balans. Ja, lijkt hij toch zelf over een voet of een bal te struikelen als hij daar de voet op wil zetten. Poku. Een lichte aanraking. Hij mag niet klagen en jongen, hij dus ook niet. Als de bal op het punt van de 16 klaar ligt en Rots en Zegiel zich over de bal hebben ontfermd,

Hofstrap. Kwakman. Reed. Smit. Poku. Sigiel. Daar reageerde niemand op. De bal eigenlijk ook niet goed genoeg. Van Helland. Egli kwam nog terug uit buitenspelpositie. Coach van Jong Noorwegen, Jan-Peder Jalland. 46 jaar, werkt echt al heel lang bij de Noorse Bond. En heeft eigenlijk vanaf pak een beetje 2015 alle jeugdelftallen van Noorwegen gehad. Onder 15 naar boven toe. Kent dus ook veel van de huidige selectiespelers als hele jonge jong. En is nu tevreden met het balbezit voor zijn ploeg. En de mogelijkheid die er kan gaan ontstaan vanuit de hoekschop. Heel druk in de 5 meter. Klaverboer kan bijna niet zien. Springt wel, maar dan was de bal zeker niet. Tijdverdedigen gaat goed bij Jong Oranje tot bijna dit moment. Het duiken levert nog heel wat op voor Rasmus Holten. Akelig dicht bij de bal om een beslissend setje te kunnen geven. Zeker niet ongevaarlijk. Brouwde. Rohon. Hofkier. Schiet wel wat centimeters, maar met de voet. Is er nog een mogelijkheid om die bal onder controle te krijgen? Een hele lastige opgave. Zo moet daar nog vol achteraan sprinten. Egli is er eerder bij. Jansen staat gelukkig voor Jong Oranje. Goed op te letten. En is daar ook nog bij om veel op te schieten.

of Kier.

Sergio hinkt weg uit de situatie waar Noorwegen de bal aan heeft overgehouden. Holten, lange bal op het hoofd van Blokzijl. Die bedient hem zo bij zijn tegenstander. Dan gaat Jong Noorwegen hier de kans creëren. En is het niet heel zuiver geschoten. Dan is het wel een grote kans voor Jens Jertudal. En zo groot waren de kansen voor Jong Noorwegen nog niet. Nu natuurlijk wel in de schoot geworpen door Tijmen Blokzijl. De buitenkant probeert te schieten. Te weinig effect en dus recht op klaar voor Boeraf. Dat is het geluk voor Jong Oranje. Dat zelf moet gaan scoren, dat zelf moet gaan winnen. Door urgentie, ook in de eerste 10 minuutjes van de tweede helft. Te weinig zichtbaar. Smit, Kwakman. Van richting veranderd, een klein beetje. Het is net niet voldoende. Het antwoord van Bursheim. Dan wordt Jansen aangetikt. Heeft Egli daar zelf ook nogal last van. Dan is de vrije trap voor Jong Oranje. De coach van Jong Noorwegen maakt zich woest langs de zijlijn. Die vindt dat daar een gestrekt been aan te pas kwam. Niet bij het schot natuurlijk. Van Kwakman heel licht nog getoucheerd. Maar dan slaat de vlam in de pan bij dit moment. Het natrappen van Jansen. Zo oordeelt de bank van Jong Noorwegen. Daar gaat de scheidsrechter niet in mee. Die praat nog wel even met Jansen. Die in eerste instantie natuurlijk zelf werd aangeraakt. Maar ze raken er niet over uitgepraat. De natrappende beweging na de val van Jansen. Je had toch niet het idee dat je daar naar een aanslag zat te kijken van de verdediger van Ajax. Komt er niet bij. Rauder terug op Bursheim. Die schiet de bal bijna het dak van het stadion op. Hij was er hoog genoeg voor. Alleen niet hard. En dus Jong Oranje. Reed. Segiel. Kwakman

Doku. Rots. Reed. Moet schot niet meer te voorkomen. Vijf assists voor Feyenoord dit seizoen. Jairo Reed die aanwijzingen krijgt van Sek Bakati vanaf de zijkant. Hij zit gemoeid achter de 16 meter lijn. Hier moet het gaan gebeuren, maar nog niet bij deze hoekschop, misschien bij de volgende.

zeg je. Reed. Binnengehouden door Zegiel. Dat is knap zat. Maar een beloning lijkt daar niet aan vast te hangen. Twijfel bij de Noren. Uiteindelijk niet bij Hansen. Dat is mooi gedaan door Kwakman. Smit. Is daar een gaatje te vinden? Poku. Smit. En dan net niet kunnen koppen. Jansen stond er nog wel. Mooi. Marius Broholm. Poku. Heeft de bal. Een steenworp voor de Noren. Mooie actie van Kwakman. Slalomt, zeg maar weg. In de 16 met het paasje op Smit. En dan die voorzet op Jansen, die inderdaad helemaal vrij staat, maar net niet wordt gevonden.

2. Noren maken zich klaar om in te gaan vallen. Daniel Bassi, die in de wedstrijd tegen Jong Oranje in maart nog in de basis stond. En Niklas Fuglestad is de tweede. Weer zo'n speler van Viking. De Reiziger heeft wel wat warmlopers. Maar nog geen aanstalten om definitief te gaan wisselen in deze wedstrijd. Met nog een half uur te gaan. En er zit genoeg aanvalskracht nog op de bank. Sliti, Zeefuik, Van Bergen. Daal, niet helemaal fit. Hij zit hier ook niet op de bank. Er zal toch wat moeten gaan gebeuren. Een gelijkspel daar. Spinnen alleen de Noren garen bij.

Reed. Oefkier. Turbootje weer aan. Goeie paas op Poku. Voor een doeltrap zelfs. Het lukt Poku niet. Kan niet het gevaar brengen om met zijn rechter uit te halen. Dus weer een kans verkeken voor Jong Oranje. Utrechter Brol gaat er vanaf. Hetzelfde geldt voor een andere buitenspeler bij Jong Noorwegen. Aspø. En daar komen we voor in de plaats. Logischerwijs. Hoe is dat in voetbal? Lang niet altijd logisch. Een andere rechts- en linksbuiten. Daniel Bassi van Lielström is de linkervleugelaanvaller. Met het bijpassende rug nummer 11. Met nummer 20 is het Niklas Fuglestad van Viking. Die ook al goed is in de Noorse competitie. Die al een tijdje loopt natuurlijk. Veel langer dan de onze. Voor een aantal doelpunten en assists. Het aftellen van de scheidsrechter. Om aan te geven dat de keeper van Noorwegen het allemaal wel prima vindt. En wat tijd wil pakken. Daar waar mogelijk is. Verlengd door Poku op Segio. Is goed gedaan door Poku. Balverlies van Smit die in de achtervolging moet. Drie Noren eruit. Er zitten een aantal frisse benen bij, zoals deze van Bassi. Nu wordt eenvoudig van de bal gezet. Prima sliding van Tijmen Blokcel. Achterin staat er prima. 8 tegendoelpunten gehad. Maar sinds de komst van assistent Winston Bogarde. De teller dus nog na 62 minuten en een beetje op 0. Nu het omdraaien in de aanval nog. Meer scoren.

Egli jaagt wel door, maar doet dat moederziel alleen. Bakman, splijtende paas, die toch net te hard is voor Reed. Hij doet er echt alles aan, de aanvoerder van Jong Oranje. Het is een gevalletje net niet, hoe hard hij ook rent. Hij durft die paas voor de as wel te geven, heeft Bakman in deze wedstrijd.

0: Smit. Hoefkier. Te veel tijd nodig. Mooi, werkt zichzelf een beetje in de nesten. CGL, snel gekaatst. Goed gedaan door Smit. Daar is Haan. De hoek is moeilijk, te moeilijk. En de sliding mag bovendien zijn. Een hoekschop. Daarvan heeft Jong Oranje er een aantal gehad. Dus maar weer eens. Blokcel, Jansen mee naar voren schuiven en Zegiel aanwijzen. Vanaf deze kant om die hoekschop te nemen. Of bij Jong Oranje straks Sliti in de ploeg gaat komen. Verlengd door Smit, maar met een boogje gekopt over de goal van Brussein. En dan is het moment al daar voor Armin Sliti. Hij gaat Ernest Pokoe vervangen. De eerste wissel van Michael Reijzen.
1: Wissel bij Jong Oranje. En Ahmed, Jurelf en Smokkoen. En in het veld met nummer 21, Ayman Sliti.
0: Geen slechte cijfers voor de speler van Excelsior. Ruud van Feyenoord, 3 goals. En een assist in de vriendenloterij Eredivisie. Knap punt gepakt vlak voor de interlandbreek in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax met zijn team. Excelsior in de lift. En vandaag dus invaller bij Jong Oranje. Jettodal. Reed met Egli. Klaverboer. Goed, Sliti, maar dat is onzuiver. Laatste kwart van dit duel gaat zo in. Mocht het gelijk blijven, komt Oranje op 6 punten uit 6 duels. Dat betekent dat automatisch, omdat het niet meer tegen Israël speelt, een van de 2 ploegen met 7 punten, dat het de play-offs in november in eigen hand heeft. Want als Israël die eigen 2 wedstrijden dan wel zou weten te winnen, en Jong Oranje doet het ook, en dan is het verschil nog steeds 1 punt. Om nog maar eens te onderschrijven hoe belangrijk het is dat Jong Oranje vanavond wint hier in Deventer. Jansen. Of Kier, met een gelukje. Komt de bal bij Zegiel. Hoefkier vastpakken maakt niet uit. Voordeel voor Jong Oranje. En dus doorspelen. Reed. Is er voorbij. Chivairo. Reed op Hoefkier. Hoefkier dreigend, maar de ruimte is er niet. De Noorse poorten blijven gesloten. Er zitten heel veel sloten op. Wie heeft de sleutels? Zegiel legt terug. Jettodal. Bal is nog binnengebleven. Houdt het tempo er enigszins in. Smit. Sliti.

of Kier. Reed. Of Kier, Smit. Wanneer komt die bal die iets op kan leveren? Kluwa spelen zijn benen. Blokzijl, Hoefkier, dat is snel gedaan. En daar het snelle schot, het venijnige schot. Van een van de weinigen bij Jong Oranje die ook echt de hele wedstrijd venijnig is. Hij gaat in de tweede helft voor Hoefkier misschien iets minder goed dan... minder veel goed dan in de eerste helft. Maar dit is toch ook gewoon weer snel gedaan. Snel draaien, snel handelen. Hard schieten, het antwoord van Bösheim. Nog altijd 0-0. Blokzijl, Blokzijl, pas nou toch op. Jansen is er nog. En dan ligt er zowaar wat ruimte. Kees Smit met drie man bij zich. En een van hen is invaller Sliti. Maar dan glijdt er weer zo'n Noor voor. En die heeft even wat juichvrienden nodig. Braude. Hij vindt er eentje. Voor een welverdiende high five. Kortman. Toch weer te weinig uit zo'n veelbelovende situatie gehaald. Zichtje wilde de bal door de benen bij de tegenstander spelen. Dat liet Hansen niet gebeuren. Sliti. Bal van Rots. Sliti geeft voor, maar dan moet er nog worden afgerond. Zegiel. En mooi. Die er dan weer tussen staat. Kwartman. Hoefkier. Hoefkier nog altijd. Het zal de bedoeling geweest zijn om iemand te vinden daar richting die tweede paal. Het lukte niet, waar het even daarvoor ook zeker niet lukte in verdedigend opzicht bij Blokzijl. Gered door Jansen. Maar verder probeert Jong Oranje wel de aanval te zoeken. En is er telkens wel iemand bij Jong Noorwegen die ervoor zorgt dat er eigenlijk niet eens een echte grote kans uitkomt. En als dat wel het geval is, heeft Bösheim vooralsnog altijd vrij gemakkelijk het antwoord. Zegje. Reed. Zegje. Rots. Daar is Smit. Die neemt niet goed aan. En maakt bovendien... Nee, geen hens. Hij staat buitenspel. Maar daar kun je nog extra veel van balen als die aanname wel perfect zou zijn geweest. Dat was hij niet bij Kees Smit. Weer een geval dat het allemaal net niet is.

Fuglestad. Blokzijl. Brouwer. Brouwer krijgt hem terug. Mooi. Fuglestad. Flipperkast voetbal waar dan Noorwegen uitkomt. Niet als het aan Kwartman ligt. Zegiel. Reed. Tempo eruit. De Noren weer op de plaats waar ze horen te staan in verdedigend opzicht. Sliti. Een hoekschop voorkomen. Een inworp niet. En Deventer is ergens in de wijk een bal rijker. Dan zien we hier Liquincio Zeefuik. Die gaat zo invallen. De 9e contractspeler van AZ in de selectie van Jong Oranje. Maar werkzaam natuurlijk onder Danny Buis bij Fortuna als huurling. Maar die het heel goed doet. Lekkie, zoals eigenlijk iedereen hem noemt.

Of Kier, Reed. Nu wel een hoekschop voor Jong Oranje. Als Seefuik dus klaar staat. En dit is ook het moment voor hem om te komen. En waar het een wedstrijd is waar gewonnen moet worden door Jong Oranje, is het wel gewoon spits voor spits. Het is niet dat er een plan wordt uitgerold waarin heel veel meer risico genomen gaat worden vooralsnog. Dat zou natuurlijk altijd nog kunnen. De tweede wissel is dit. Na eerder al Slikje die kwam voor Poku.

Lokzijl op het dak van het doel. Haan langs de andere warmlopers. Daar zien we ook Jean Steur bij lopen. Voor Haan blijft het voorlopig bij één doelpunt dus. In het oefenduel tegen België. Hij hoopt Steur nog op zijn debuut in Jong Oranje vanavond.

Kwakman. Jansen. Een controle bij Sliti. En dat herstel via Mats Rots. Reed. Safe uit niet met zijn eerste momentje. Goedlestad verdedigt gewoon mee als ingevallen buitenspeler. Geen overtreding geconstateerd. De assistent scheidsrechter stond er daar echt met zijn neus bovenop. Egli. Vrijwel onzichtbaar deze wedstrijd, de spits. Oefkier. Reed. Rots, een bal door Hansen van richting veranderd. Hansen. Het blok van Jansen. Alle tijd voor Blokzijl. Smit, kan hij daarbij? Nee, het is weer Bussuin die deze bal kan oppikken. Hansen. Goedlestad met Rots. De back van Hoffenheim. Professioneel. Het is niet voor niets dat de Duitsers ruim 10 miljoen voor hem over hadden. Het wordt langzaamaan toch wel penibel. 10 minuten officiële speeltijd. Een spelbeeld dat eigenlijk alle 80 minuten onveranderd is. Maar dan ook met het nemen van iets meer risico achterin wat meer open kan gaan liggen. Dit is de borst van Kwakman, niets aan de hand dus. Hansen, zijn poging strand. Zeefuik. Smit. Zegiel, Smit. Toch weer die fuik in. Reed. Sliti. Stuurt hem over. Een vrije kopkans. Een goede voorzet van Jeviro Reed. Maar weer een poging. Niet tussen de palen. Bakati in gesprek. Steur en Van Bergen op de eerste rij. Steur die zich daar wedstrijd klaar lijkt te maken. En dus zijn debuut aanstaande. In de slotfase van dit cruciale duel. De middenvelder van Newcastle. Maar zoveel om te doen was deze zomer. En zijn vertrek voor heel veel geld bij Ajax. Een 18-jarige. Maar hij doet het goed tot nu toe. In Engeland. Mensen binnen de club. De Engelse pers toch niet mals af en toe. Positieve kritieken voor Sean Steur. Hij heeft zich snel wedstrijd klaargemaakt.

Egli. Hansen. Voeglestad. Stijn van Rots. Dan gaat het moment daar zijn. Voor Jean Steur. In het shirt van Jong Oranje. Maar eerst nog even een Noorse wissel. Daar is Niklas Ødegaard, middenvelder van Molde. De vervanger van Jacob Segerdal Hansen. En Smit eraf voor Jean Steur. Debuut in Jong Oranje. En debuteren in welk Oranje dan ook. Het kan soms hele mooie dingen opleveren. En die mooie dingen heeft Jong Oranje nu nodig. De komende 10 minuten. Voeglestad buitenspel. Het is niet handig gedaan. In combinatie met Brouwer.

13 kan komen. En dat is voor Jong Oranje na vanavond met deze tussenstand onbereikbaar. Doelpunten gevraagd, maar één is ook genoeg. Met Steur. Ingeleverd. En alsnog de vrije trap voor Jong Noorwegen, omdat de overtreding werd gemaakt op Jette Daal. Drie keer eerder pas was Jong Noorwegen actief op het EK onder 21. Twee edities geleden de laatste. Het was wel een slechtste editie. Met uitschakeling in de groepsfase. Die andere twee haalden ze de halve finale. En Jong Oranje, tweevoudige winnaar in 2006 en 2007. Krijgt er dan voor het eerst niet bij te zijn. In de tijd. En dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. De grote baas Nigel de Jong zal die gedachten door het hoofd spoken. Maar zeker ook als je kijkt naar de tegenstand. Met alle respect in deze groep is Jong Oranje aan zijn stand verplicht dat jeugd-EK te halen. En bovendien op dat jeugd-EK zijn ook nog eens de Europese tickets voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles te verdelen. Een toernooi waar Nederlandse voetbal bij de mannen ook al een lange tijd, 2008, niet meer op actief is geweest. Genoeg om voor te spelen. De komende 5, en waarschijnlijk nog wel 8 à 9 minuten. Zeefuik. Jansen. Die sterke Zeefuik die wel wordt vastgepakt. Het is niets in de ogen van de Hongaarse scheidsrechter. Fuglestad. Ekeli is mee. Fuglestad doet het zelf, maar schuift hem naast. Blokzel. Nog altijd moedig voorwaarts, maar hoe moedig is het nog? Bovendien, met 3 wissels, dat klinkt gek, is Reiziger uitgewisseld. Want hij heeft van 3 wisselmomenten gebruik gemaakt. Daarmee blijven de laatste 2 wissels in de ijskast. Dus geen Van Bergen, om maar iemand te noemen. Om nog iets te forceren. Jaden Slory, die last minute nog bij de selectie kwam. Eigenlijk afviel vanuit de voorselectie, maar toch bij de groep is gehaald. Zij niet. Die er nu staan wel. En die zien nu en horen vooral het fluitje van de scheidsrechter. Jansen kan het niet geloven. Vrije trap voor Noorwegen. Nou, het was gewoon de bal die Jansen speelde. Dus waarom hiervoor gefloten wordt? Niemand weet het. Door Zeefuik. Dan ligt het ineens wat meer open. Moet het paasje perfect zijn of keer. Het was ook wel weer heel lastig tussen 2 spelers van Noorwegen in. Het leek veelbelovend toen het startte bij Zeefuik. Nu aan de andere kant. Rots ertussen. Met de bal naar voren van Fuglestad. Op Reed. Zeefuik gaat diep. Dat is gezien.

Hij wordt simpel van de bal gezet. De bal wordt daar 100% gespeeld. Hoe hoog en laag ze ook springen op de bank bij Jong Oranje. Dat leek een gewone baltackle te zijn. Natuurlijk, proberen moet je het altijd. En de nood is hoog, zullen we maar zeggen. Dus de reactie valt wel te begrijpen, maar het leek gewoon fair. Hij probeert het daarna zelf ook nog zeefuik. Hier gaan we het beste zien. Daar, de bal licht geschaafd. Maar dus wel geraakt door Helland. Segio. Van de bal gezet, ook dit. Is niets in de ogen van de scheidsrechter. Geen tijd om daar bij stil te staan. Norheim houdt die bal zelfs nog binnen. Dan krijgt Reed nog een duwtje. Dat wordt niet gezellig natafelen. En kijk eens aan de andere kant. Drie Noren tegen drie spelers van Jong Oranje. Egli. 3 minuten extra tijd. We beginnen niet met een ramp voor Jong Oranje. Maar mocht het 0-0 blijven, is er wel sprake van een kleine ramp. Slitty. Ergens proeft het toch ook wel de spanning bij de Noren. Als je naar het uitverdedigen kijkt. Dit was mooi gedaan door invaller Bassi. Een tweede bal ligt op het veld. Ja, dat werkt dan ook niet lekker mee. Vanuit het publiek gekomen zijn.

Steur. Reed. Of Kier. Steur. Zocht Zegiel. Als die bal dan gevaarlijk blijft hangen, kan er voor Jansen nog wat gebeuren. Maakt hij daar de overtreding? Nee, geeft de scheidsrechter aan. Slitty. Hoofd van Bokcel niet gevonden. Nog een dikke minuut. Tussen hoop en vrees, Jong Oranje. Zegiel staat er ineens vrij en kopt hem naast. Stevens gefloten. Overtreding gezien door de scheidsrechter. Het is bijna een verzachtende omstandigheid voor Zegiel die hem hier echt voor het inkoppen had. Maar toch nog vrij ruim naast weet te koppen. Een overtreding gemaakt op Jettedaal. In de ogen van de scheids. Maar wat doet het ertoe als Zegiel niet op doel krijgt? Jalland met zijn Noorwegen heel dichtbij. Officieel boeken mag nog niet, maar moet wel heel raar lopen. Of kan Jong Oranje nog één keer naar voren. Een ultieme poging. Rots mee, Jansen mee, maar dan zit het erop na precies 93 minuten. En gaat die bal ook niet meer voorkomen. Een sof. Het mondt uit in een bittere teleurstelling deze avond in Deventer voor Jong Oranje. 0-0 tegen Jong Noorwegen. Die zich zeker kunnen voorbereiden op dat jeugd-EK. Dat kan toch niet meer mis met die laatste twee wedstrijden. Ze hebben gevoelsmatig nog een puntje nodig. Dat gaat wel goed komen, maar gaat het met Jong Oranje goed komen? Ze hebben de play-offs nu zelfs niet meer in eigen hand. Twee keer winnen is een must. En dan maar hopen dat Jong Noorwegen ook de sportieve plicht blijft vervullen in hun wedstrijden. En dat er zeker in de wedstrijden waar Israël bij betrokken is, niet het volle pond wordt gepakt door de Israëli's. Want dan kan Jong Oranje winnen wat ze willen in die laatste twee duels. Tussen Jong Oranje en Bosnië en Slovenië. Dan gaan ze niet naar dat EK. En je ziet het ook wel op het veld. Dat doet pijn. Dat maakt niet blij. En zelfs met Zegiel, Oranje klant, lukte het vandaag niet om genoeg te creëren. Om met pit, durf, lef en vooral heel veel tempo te spelen. Dat is 90 minuten lang en een beetje een enorme opgave gebleken. En dus blijft Jong Oranje steken op die 7 gemaakte treffers nu in 6 duels.

of is het stilte voor de storm? En wij hopen uiteraard op een spektakelstuk met goed gevolg voor de Belgen. Het is toch belangrijk. Het is een vreemd toernooi. Het is moeilijk om hoogte van te nemen van die Nations League. Nog altijd, het is niet zo belangrijk dat je niet kan experimenteren. Maar het is ook niet zo onbelangrijk dat het resultaat niet uitmaakt. 6 kletsen krijgen en zakken naar die tweede divisie. Ja, daar zal toch niet lichtjes over gegaan worden in Tubeke. Dus meteen presteren is de boodschap voor Mark van Bommel. En eigenlijk ook voor Roberto Mancini. Teruggekeerd uit Qatar om, zoals hij dan beschrijft, de mooiste job in het voetbal aan te nemen. De gladiatoren staan op de mat. Wij gaan luisteren naar onze nationale hymne.

Ja, de woorden kent hij nog niet, Mark van Bommel. En ja, maar Boegroep, dat is toch raar, dat gefluit. Ik denk een reactie op een reactie. Want ondertussen ook applaus. Zwart, wij zwijgen.

Ja, dat heb je dan wel natuurlijk. Dan mag het nog niet helemaal vol zitten, dit Olympico, als ze de kelen openzetten. En verlangen dat Italië zich rechtzet, dan doen ze dat ook. En dan klinkt dit toch nog best luid. U zag daar al even de scheidsrechter. Zijn naam is Daniel Siebert. En inhakend op het al dan niet doorselecteren. Ja, dat hoeft Mark van Bommel niet te doen. Het talent heeft zich al onder Tedesco en onder Garcia aangeboden. Maar dat heeft Mancini dus wel moeten doen met Italië. Het is geen complete make-over. Er zijn natuurlijk ook een paar jongens geblesseerd. Zoals die Marco Cristante en Locatelli. Dus ziet zijn elver zo uit met een debuut voor Romano. In het midden van het park. Achterin zien we Coppola en Mancini. Mancini, gekende naam Coppola. Een redelijk jonge speler, 22 van Paris FC. En met Barella en Tonali natuurlijk wel ervaring genoeg rond Romano. Jongens die weten wat winnen is. Zeker Barella, die erbij was in op het EK 21 onder Mancini. En een beetje zijn wegkapitein zal zijn. Gianluigi Donnarumma is de aanvoerder bij Italië. En bij ons is dat Yuri Tielemans gebleven. Daar is weinig discussie over geweest. Zijn status binnen het nationale elftal en zijn prestaties zijn ook alleen maar gestegen. Bij Tielemans, die goed gedijt onder de nieuwe verantwoordelijkheid. En de discussie die er vroeger heerste over al dat niet Tielemans zetten, ja, die is weg. Hij start. Ook Raskin begint aan de wedstrijd. In het achterste compartiment kiest Van Bommel voor wat gekend is en wat werkte op het WK. Dus ook Castagne in de basis. Dat is logisch, basisspeler in de Premier League. De goede jonge Joaquin Seis, die zal zijn kans wel nog krijgen. Maar dat zal dan gewoon op links zijn, vermoeden we. Of in de plaats van Castagne, maar dan tegen een andere tegenstander. Nog drie wedstrijden om wat te zoeken voor Mark van Bommel. Wij gaan naar een minuut stilte of applaus. Voor de iconische Franco Baresi, die daarnet al gehuldigd werd.

En dan kunnen we er stilaan aan beginnen. Met nieuwsgierigheid, zoals Gert het in de studio zei, toch als voornaamste motivatie om er toch nog maar eens voor te gaan zitten. Zowel voor de Italianen als de Belgen hier vanavond. Start van een nieuw hoofdstuk. Dat geldt misschien nog net iets meer voor Italië. Maar ook wij Belgen, met de jonge generatie die steeds meer vorm krijgt, kunnen zij verder bouwen op een toch uiteindelijk hoopgevend WK. We zijn eraan begonnen met Senne-Lammens. En meteen een Belg die is neergezegen en daar een tik heeft gekregen. Even tasten, maar Brendan Mechelen is oké. In het gezicht hier de arm van Pio Esposito. Mika Gods. Dat is meteen een eerste goede actie van een mislukte controle. Toch iets maken en doorzetten. Gods achter het steunbeen, dat is leuk. En dan werd het iets te lastig. Misschien dat door drie jongens. Maar zoals Van Bommel hem in het interview met Jan Roberto voor de wedstrijd beschreef, ja, dat is hem te voeten uit. 1, 2, 3, 4 keer kan het mislukken. Maar dan zal het de vijfde keer wel lukken. Hij heeft genoeg zelfvertrouwen om het te blijven proberen. Nathan Ngoy. Castagne en Raskin. Kevin De Bruyne. Even naar de andere kant uitgevallen en kan nu switchen. Je hoort het ook aan het gezang, aan het geluid van het publiek, dat er heel veel jonge, hogere stemmetjes in zitten. De hele rechterkant zit vol met kinderen, effectief, of tieners. Goeie bal van een gooi. En Tielemans wilde doorvoetballen met De Bruyne. De poort ging dicht. Een gooi. Krop voor is boos het ook, waar je wel een flinke klein van hebt. Een brede jongen. Voor de kleding was het niet. Ook hij, geen last van de plankenkoorts. Een gooi. Stond er meteen en heeft dan toch schijnbaar, want we moeten wat meer wedstrijden beoordelen. Net als bij Lille eigenlijk een probleem opgelost achterin.

Dus nee. In ieder geval een standaard naar Leeuwen. Dat blijkt nu echt wel in de kop. Gods. Benen van Di Lorenzo gingen niet open. En Barella. Overtreding op deze Cambiaghi. Minder gekende naam als u het Italiaanse voetbal volgt dan wel. Maar dan moet u hem vooral kennen van Bologna nu de voorbije jaren. Het is een prachtige bekroning voor een iets langer dan gemiddeld parcours. Het heeft flink wat tijd nodig gehad om op dit niveau te komen. Hij heeft al één cap, maar goed, dat was een minuut tegen Israël. Dit is zijn echte debuut voor de squadra. Coppola op Donnarumma in wat een rustig begin van deze wedstrijd is. Heel vol is de verwachting. Gods moet terugverdedigen. Mooi Zeken, eerste actie. En kijk, daar is Kevin De Bruyne. Om dat brandje te blussen. Voelde het goed dat Cambiaghi kwam. En via De Bruyne en een goal zitten we bij Brendan Mechelen. Van De Bruyne op de Ketelaar. En Moreira, buitenkant voet. Dat is moeilijk. Hier komt hij. En Calafiori blijft er rustig onder. Kijk de druk van de Ketelaar nu. En Barella en Tielemans heeft hem mee.

achter de Belgen net boven de middenlijn. Met De Bruyne meer in het centrum en Moreira die dan toch Calafiori moet volgen. Waar in principe de motor voor heeft. Want een hele wedstrijd achter Calafiori aanhollen. Ja, bonne chance. Maar dat kan hij wel, Diego Moreira. Staat hij in de rug. Een voorzet van Cambiaghi. Esposito vecht. Hier is Cambiaghi weer buitenom. En een eerste keer Lammes. Zonder echt gevaarlijk te zijn, die Italianen die toch eens voorwaarts komen. Geen probleem voor Senna Lammes, die heel blij zal zijn, denk ik, dat hij een vervolg kan breien. Een volgende wedstrijd kan spelen hier. Mooi van De Bruyne en een kans voor de Ketelaar. Een goede redding van Donnarumma. Snel plat. En de eerste echte kans van de wedstrijd is voor de Belgen. Prima van De Bruyne. Hier het krachtigste schot van de Ketelaar. Wilde goed plaatsen. Donnarumma pakt goed. Ondanks een dubbele meter snel plat.

gespeeld van Castagne. Barella. De bal opnieuw naar Castagne. Moreira heeft veel werk, dus zal wat steun kunnen gebruiken. Is geen overtreding. Snel voetenwerk, maar... bal toch ontfutseld. Tonali en Barella. Leuke bal van Barella. En Esposito tegen de paal. Voilà. Dan is het wat dat betreft gelijk. Ook Italië is er toch dichtbij geweest. Een goede bal van Barella. En veel kan je niet aan doen als je Brendan Mechelen bent. Je zit aan de juiste kant. In de draai. Snel genomen. En Lammers stond goed.

Angoy, Moreira.

Carrasca mag wat hoger komen. Niet onder druk gezet, Moreira. Calafiori met zijn lange benen. Hier De Bruyne. En het blok. Moreira. Oh, Varaskin schiet door. En ja, als daar iemand iets alerter was, ik denk dat God te ver stond. Mika Gods. Leuke bewegingen. De voorzet naar Raskin. God betert. Niet bepaald de grootste. Hij kon het duel niet winnen. De Italianen kunnen nu even niet weg. Maar zijn ook niet te beroerd om België wat lager op te vangen. Dat was 2 jaar geleden onder Spalletti. Zeker in die tweede helft ook zo. En Donnarumma. Castagne. Moreira. Goed genezen dit. Tonali. In zijn gekende stijl. Hij geeft hem weg naar De Bruyne. Die even op de rem gaat staan. 10 minuten weg. 2 kansen dus. Eentje voor de Belgen. Eentje voor Italië. Weliswaar uit het buitenspel, maar... Toch een goed moment van Esposito. Ketelaar, ja, wil er langs slingeren bij Coppola, die hem gevolgd is. Hier komt ook De Kuiper en Tielemans. De weg werd versperd door vele Italiaanse benen. En Mancini heeft er zo zijn gedachten over. Ook nu weer veel ruimte voor Calafiori. Dat valt toch op na 11 minuten. Grote ruimtes, niet voor het eerst. Moisiken op De Kuiper. En Gods, en hij wil ertussen. Maar dat lukt hem niet natuurlijk. Gaat hij nu wel fluiten, Siebert? Nee, hij heeft de lat erg hoog gelegd. Een nieuwe voorzet. Maar opnieuw niemand die bereikt wordt.

Raskin komt hem halen tussen Mechelen en een gooi. Uit bij de Duivels. Italië komt wat hoger. Dat zullen de Belgen zeker niet erg vinden. Op zoek naar wat ruimte, maar Lammers moet wachten. Beweging bij de Kuiper, die liep. Nou, het was moeilijk om hem daar aan te spelen. Raskin dan maar aan de bal. En goed doorgespeeld. Prima dit. De Bruyne nu. In twee passes. Een meter of 50 opgeschoven. Maxime de Kuiper en De Bruyne met het schot en een hoekschop. Dat ging al bij al erg vlot vanwege de Duivels. Dat laat Donnarumma toch ook weten. Het is zeker niet onlogisch dat het een hele avond lang zoeken wordt voor de Italianen. En misschien ook voor de Belgen. Maar voorlopig, als één team overwicht heeft en vaker op de helft van de tegenstander zit, dan zijn het toch de Rode Duivels. Dan heb je ook een eerste hoekschop. En Siebert, die zijn vaste praat, dus laat een beleefdheidsglimlach bij Donnarumma. Ja, ja. We weten het ondertussen. De Bruyne kan. Maar ook hij wandelt nu weg. Hij gaat hem rechtstreeks brengen. De Kuiper. Valt net iets te vroeg. En daar zat Esposito tussen.

Lens komt erbij. Een keer anders, misschien nu kort. Overleg tussen de Kuiper en Gods. Of is het een dekmantel? Hier komt hij. Twee armen de lucht in. Toch rechtstreeks. Beter getrapt, maar weggekopt. En Mancini en Coppola die zeggen: kom op jongens, opschuiven. Snel weg. Lammes. De Kuiper die hier nog blijven hangen was. En ook Gods. De hele linkerflank van België even op rechts. Maar... Schijn besluit hier te blijven. Dat is geen slecht idee met de Bruyne. Die daar hangt. Goeie bal. Prima bal zelfs. Net iets te ver. Oké. En in die zone mag hij gerust nog een paar keer komen. Cambiaghi heeft hem toch binnengehouden. En nu weer de omschakeling bij Italië. Maar genoeg Belgen onder de bal. Gianluca Mancini. Een echte Romein is hij niet, maar ja, zo zal het wel voelen, denk ik, na. Wat is het ondertussen? 6 jaar. AS Roma. Toch lang de verpersoonlijking geweest van die Romeinse strijd. Dus niet de beste voeten. Maar om het in een voetbalcliché te zeggen, een verdediger die er zijn kop voor legt. Soms ook letterlijk. De Belgen. Niet weer hoor. Prima gedaan. Van Charles de Ketelaere in dit geval. En Gods, die hier op rechts nu staat. Moreira is op komst. Gods gaat hem gebruiken of zijn hand overspelen. Daar liet hij zijn voeten hem even in de steek. En nu werken. Achter Cambiaghi. En Calafiori, groot gat voor de defensie. Hier komt Calafiori. En mooi zie ik Ken. Lammes leek misschien gevaarlijker dan het was. Het toch steeds meer op te vallen. Hoeveel ruimte ze er worden weggegeven. Door beide ploegen. Voorlopig nog niet maximaal van geprofiteerd. Remarkable.

Daar zijn ze eindelijk eens bij Lammers, die dan met plezier richting zijn spitse trapt. Mechelen wordt het duel ook. De Kuiper, prima. En opnieuw Gods. Het is niet dat ze hem niet zoeken. Hij wordt er heel vaak bij betrokken. En dat is dan ook een bevestiging van wat Van Bommel zei over die eerste trainingen. Meteen mee op niveau. Meteen lef aan de bal. Ploegmaats pikken hem op. En geven hem met plezier. Bruyne had weer goede ruimte gevonden. En nu Gods weer op links. De Bruyne. Raske en net te ver.

Moreira en Tielemans proberen te combineren. Het was moeilijk voor Tielemans wat hij probeerde. Calafiori. Hij moet aan het seizoen begonnen bij Arsenal, zeker die wedstrijd tegen Chelsea. Ik weet niet of hij die bekeken heeft, maar ja, daarin was hij bijna op zijn best, durven we zeggen. En hier komt België nog een keer. Met Gods. En die durft wel. Mika Gods. Ah, gaat scoren. Ja. Mika Gods. Oh, een bekroning van zijn start, zijn wedstrijdbegin. En bij zijn eerste echte kans bij de Duivels. Zijn eerste goal. Een aangename kennismaking is het natuurlijk al lang niet meer. Maar wel voor deze mensen in dit truitje. Mika Gods. Als hij aan één ding geen gebrek heeft, is het Brani. Geleerd bij Genk, geleerd bij Ajax. En hier leek hij even het moment kwijt te zijn. Maar hij hield goed in, bleef kalm. En dan werd het plots een makkie. Mancini wist niet waar duiken en besefte daar, ai, het is gebeurd. En of het gebeurd is. De Belgen staan voor in Rome. En wie durft zeggen dat dat niet verdiend is. Het is een goede start. En wat Italië betreft, een eerste zeer vroege conclusie na kwartwedstrijd. Het wordt een flinke uitdaging voor Mancini. Dat is echt nog zoeken. En natuurlijk is het Italië van Mancini, vooral omdat Italië van het EK 21 vooral een aanvallend elftal, maar die kon natuurlijk wel steunen op de Bonucci's. En de Chiellini's, daar moest Mancini zich eigenlijk niet te veel zorgen over maken. Ja, nu sta je met Mancini

de aanwezigheid van de ketelaar. Het is ook weer zwak ingespeeld. Kan België profiteren. Moeten ze de snelheid houden met Raskin en De Bruyne. Niemand voor goal. Het is dan maar over de grond naar de ketelaar. En die schiet. En een goede save van Donnarumma. Raskin nog een keer op die been uit Milaan. En hij moet Italië echt wel behoeden. Twee keer op een rij van een dubbele achterstand. Ketelaren en rond Coppola versnellen. Voorbrengen nu. Hier is Castagne. En die zoekt steun. Raskin. Met een schot. Eentje waar ze in de Old Firm voor applaudisseren. Op Ibrox tenminste.

Oké, hier kwam Raskin voor Donnarumma, maar probeer die bal daar maar eens langs te krijgen. Met de inspanning. En dan moet de rest meegaan. Kuiper op Ken. Die komt er goed uit. De aanval ervan komen. En geel voor Raskin. Na zijn handicap. Hij snapt er niks van, deze Nicolas Raskin. Hij legt de lat hoog voor overtredingen, maar babbelen, daar heeft hij een hekel aan, Siebert. Daar is hij kordaat in, zo blijkt. Kijk naar de ketelaar. Coppola. Cambiaghi. Zijn allemaal vaak vernoemd, maar... De meest creatieve flankaanvaller is hij nu ook niet. Is het harde werken. Het wat sleurende stijl die hem tot hier brachten. Te weinig aan de bal. Tonali en Barella vooral. Die missen we bij Italië hoger op het veld. De Duivels kunnen er maar wel bij varen. De linksachter die het heft in eigen handen neemt. En het goed doet, maar dan botst op dit. Ook Bonucci denkt er het zijde van. Strak in het pak, mee in het team bij Mancini. Die druk aan het overleggen is en aan het ijsberen is. Zoals we hem kennen, veel voelt op dit moment. Kan hij toch even zijn gedachten afleiden van het nieuws dat vandaag binnenkomt, waar hij ook in betrokken is natuurlijk met City. Maar dat is een andere zaak. Tielemans plotst nog veel ruimte weer. En halen ze hier het maximale uit? Nee! Hier zat veel meer in. Hij is er niet volledig over. Tielemans. Afleggen kan. Maar dan moet het nu. En dan is het moment weg. De Ketelaren niet, wel Castagne en God en de redding van Donnarumma. Dat had hij zomaar 0-3 kunnen en misschien

staan. Beseft ook Van Bommel. Geen tweede voor Gods. De enige plaats waar ze niet moeten doorselecteren is in de goal. Dat is een certitude. En dat blijkt nog maar eens vanavond. Dat is eigenlijk niet slecht gekopt. Misschien moet je naar de grond koppen. Oké. Okay. Hij probeert hem tegenvoets te pakken. Blijft Mullin. Het is eigenlijk wachten op de 0-2. Dan maar eens op een hoekschop van die kant. De Bruyne. Niet Mechelen. Gaat hij weer komen. Kevin De Bruyne. En opnieuw niet Mechelen. Wel Tielemans. Oef. En een Kastanje probeerde het dus. Dat lijkt me dan wel een overtreding. En dat heeft ook Siebert gezien. Duw iets te veel in de rug. Nu ook Moreira geel. Ja. Heeft hij de bal weggeschopt? Of is het echt voor de overtredingen aan zich? Laat ons eens kijken. Dat is Mechelen natuurlijk. Dus het is voor het wegschoppen van de bal. Daarna gebeurt er ook niks mee. Bon. En wat een zeer brave wedstrijd is, zitten we toch al met twee gele kaarten. Van de Belgen, Mancini. Gestresseerd naar voren getrapt. En snel balverlies. En hier zijn ze weer met vijf duivels mee. Gods. Leuk balletje op Tielemans. Ja, de idee erachter. Niet verkeerd. De ketelaar kwam ook. Was net goed verdedigd door de Squadra Azzurra. Maar de Squadra ziet af. En dirigent der Belgen. Het is niet alleen Kevin De Bruyne, maar zeker ook Gos. We zijn alweer aan het voetbal. Wat kan Brendan Mechelen daarmee? Ik kon het toch op zijn voet tegenzetten, maar die bal was te hoog. Di Lorenzo. Ja, ook het feit dat hij er nog altijd bij is. Een soort voor discussie bij de Italiaanse supporters. Voorlopig durft Mancini er niet aankomen. Ploegmaat van Kevin De Bruyne.

lukt dan misschien niet volledig, maar het is wel goed genoeg. De Bruyne en de Kuiper met het schot. Oh, hij heeft er al een keer gescoord natuurlijk. Toen op vrije trap. En kijk. Blik bij Mancini. Spreekt boekdelen, zegt men dan. Nee, ze zijn nu helemaal los. De Bruyne, Gods, qua synergie. Maar toch één puntje van kritiek. Al die momenten niet gegrepen. En hier Italië met Ken. Dat is een overtreding op Tielemans. Geel, Juri Tielemans. Voor overtredingen heeft hij nog geen geel gegeven, Siebert. Senelans wacht, kijkt. En beslist om richting de keetlaar te trappen. Hij vliegt over de zijlijn.

meer grip nu van de Italianen. De jongste 2-3 minuten. Is hoger. Vaker en juister aan de bal. Ze proberen de rug te rechten.

klein duwtje in de rug wel nuttig kan zijn. Kort op Ken. En hier nog een keer de goal. Altijd leuk voor de foto als ze met twee op de grond liggen op het moment dat je binnenduwt. Het is niet zo spectaculair als die sliding tackles, die glijdende Rotterdammers in Barcelona in de Champions League een paar weken geleden. Geweldig beeld was dat. Dit is slordig van Moreira. En toch gevaarlijk. Je moet de beer ook niet poken. Barella.

0: Esposito en Ken. En hier weer Romano. Mechelen kort, goed verdedigd van Brendan Mechelen. Pas nodig. En felicitaties van Senne Lammes, die dat maar al te goed weet. Dit had gevaarlijk kunnen zijn voor Italië. Dat eindelijk een keer goed combineert. Weinig ruimte, toch gevonden. En hier zijn ze al. Met een nieuwe voorzet. Maar het hete standje. Snel afgekoeld. Iets slecht. Ken, en dat is het zijn net. Het zijn er net in die trillen. Maar de bal aan de verkeerde kant. Duimpje van Ken. Wat we 5 minuten geleden zeiden. Dat is alleen maar meer waar aan het worden. Het vertrouwen is toch aan het groeien bij Italië. Dat er een dramatische 20 minuten had opzitten. En dat moeten we hopen. Als Belgen. Dat het moment niet gepasseerd is om Italië eigenlijk al knock-out te slaan. Want we overdrijven niet als we zeggen dat het 0-3 had kunnen staan. Kansen genoeg in ieder geval. Die straks tijdens rust nog eens voor u op de rij te zetten. Mechelen op Gods, direct door op de Ketelaren. Geweldig gespeeld van Mika Gods. En De Bruyne nu met Moreira. Moet de actie durven maken. Hij houdt in. We wachten op Castagne. Ja, boy, ik kan er al sleuren, maar die Esposito. Dat is een beer, zoals ik al zei. Klein foutje nu. Oh, Siebert zegt, speel maar verder. Heeft hij dus gedaan. En wat zijn eerste wedstrijd is. De velder van Cagliari. Di Lorenzo zitten we bij Moise Kean. Die ja, merendeel van zijn acties toch laten slagen. En kijk, ook hier weer. Het zal geen hoekschop worden. Zelfs in de mindere periode hij degene die af en toe nog iets bracht. Maar hij heeft toch voorlopig altijd 2 Belgen bij zich. Kijk eens. Hoe grote kloof is tussen Mancini en zijn verdediging. Hij hoog mee met De Bruyne. De Belgen hebben er nu niet van kunnen profiteren, maar goed idee van Lammes om die lange bal te trappen. En de Ketelaren mag indraaien. Coppola. Hij leek het er wel te winnen. Hij is de bal toch kwijt. En dan zitten we weer bij Gods. Moreira.
1: Bruyne. Dat is eigenlijk het enige wat de Ketelaar daarmee kon doen. Calafiori op Esposito. Mechelen plakt, haalt hem op. Tonali, Calafiori, goed van Tiedemans. En Moreira er ook tussen. Tonali weer.

Kamjagi op Lammes. Tussen Gods en de Ketelaar. Mancini. Mancini mag ver komen. Gods volgde wel. Kamjagi en hier. En op het veld dat ook niet helemaal meewerkte. Romano. Ik denk dat we hem hier zullen zien opspringen. Als we de herhaling krijgen. I guess we'll never know. Coppola, ja. Won het. Maar komt hem centraal. En dan kan De Bruyne misschien profiteren. Gods weer. Gods met het schot. Ja. Afgeweken. Nee, dat scheelde niet. Mijn eigen echte denken. Die was op het kader gemikt. En via. Was het al het been of de voet van Di Lorenzo? Draait hij naast. Nog een keer iedereen mee bij de Belgen. En vooral iedereen terug bij de Italiaan. De Kuiper weer. Ook deze rechtstreeks voor de goal. En goed getrapt. Lange arm van Donnarumma. En dan mag De Bruyne hem aan de overkant gaan nemen. Of u het hoort. Want de supporters van de Belgen daar in de hoek die Romelu Lukaku toezingen. Hij al even aan het opwarmen. Hoekschop met De Bruyne en Raskin. En dan zitten wij te ver van het veld om te zien wat daar met die bal precies gebeurde. Raskin raakte hem aan en dan via een Italiaan over de achterlijn. Met 0-2 de rust in of niet. Even kijken. Is lang onderweg. Moreira. Ja, en een gooi. Oh. Dit was allemaal schrikken. Hij was nog blijven hangen. En hij dacht, ja, ik ben hier nu, waarom niet een keer trappen? Het was scherp dat hij moest draaien. En uiteindelijk kreeg hij niet zijn hele voet en zijn lichaam achter die bal gevrongen. Om hem te kadreren, want het is een verdienstelijke poging van Nathan Ngoy. Hij spoelt het er ondertussen aan de overkant goed bijgehouden. En Barella, Kamjagi. Uiteraard kan Raffiori ook weer mee. Kamjagi, tijd en ruimte. Dan moet je daar meer mee doen. Tielemans, Barella. En hij speelt zich toch.

Kastanje. Weggegeven aan Barella. Nog een minuutje en dan rusten. Tielemans. En Gods. De Bruyne ook weer. Strekt veel van het veld. Fysiek zit dat helemaal snor. Dat maakt hij ook al bij Napels. Ketelaar loopt door met Moreira en de Ketelaar weer. En toch nog een hoekschop. Nog eentje. Voor we richting rust gaan. En dan sluiten we pas het af voor de goal van Donnarumma.

Die toegevoegde minuut is om. Laatste moment dus van deze eerste helft met de Kuiper. En geen Belgisch hoofd en ook geen Belgische hoekschop. Het is, of het was, een zeer interessante eerste helft met een periode waarin de Belgen de Italianen knock-out konden slaan. Ze hingen tegen de touwen, maar het is voorlopig nog niet gebeurd. Wel de voorsprong voor België, een zuinige 0-1.

0: Meteen de juiste film gevonden. Subito. Happy go lucky.
1: Onweerstaanbiedingen bij Coolblue. Prijzensterke deals die je niet kan laten liggen. Wissel je trage laptop om, maak je huis slimmer of ga voor die televisie met haarscherp beeld. Wees er snel bij. Coolblue. Alles voor een glimlach.
2: Pa, pa, ik ben een genie. We moeten hier niet langer staan bevriezen. Ik kan pinguïns laten vliegen.
3: Dat zou moeilijk gaan zonder vleugels.
2: Dat is waar. Daarom heb ik Red Bull. Het geeft je vleugels. Het enige dat we moeten doen is drinken.
3: En hoe?
2: Allee, pa. Gewoon drinken. Huh? Hoezo?
3: Hoezo? Omdat het 40 graden onder nul is? Of wat denk je dat we hier voor ons plezier staan?
4: Red Bull geeft je vleugels. Maar alleen als je drinkt.
2: Oh.
5: To survive, we must stop playing.
6: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing. Beautiful.
7: Get out there.
6: Some of us don't want to play.
7: You used to be. Play open your mind.
6: Never stop playing.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Eufy beveiligingscamera's en deurbellen tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Mijn papa zegt altijd, wij Belgen hebben een goede smaak en daar moeten we fier op zijn. Mijn mama is niet altijd akkoord. Onze kaas is de lekkerste, zegt mijn papa. Maar eerst proeven en dan geloven. En daarom zijn wij supporters van goede smaak.

0: voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Ontdek onze straffe deals in de deelnemende winkels.
1: Hallo?
2: Zeg, ben in de spaar. Brunchje?
1: Oh ja, kaas.
3: Of een ganse kaasplank, ja.
2: Oh, en ham.
1: Met meloen.
4: Tot binnen.
0: Spar, zo smaakt plezier. Spar. Geniet na de zomer van Ferrero Rocher. Een heerlijke hazelnoot omhuld met de zachtste chocolade, knapperige nootjes en een exclusieve gouden toets. Herontdek zijn unieke smaak. Ferrero Rocher, kwaliteit eerst. En laat je verrassen door de Ferrero Rocher chocoladetabletten.
5: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com.
6: Bij CM willen we maar één ding. Dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust wanneer je op je eerste festival staat. Of als je door dat ongeval dit jaar helemaal niet gaat. CM. Leef gerust.
7: Kruidvat trakteert. Nu, bij twee stuks van L'Oréal, Maybelline, Garnier en veel meer. Een sjaaltje, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: La Litière selecteerde een heerlijke Belgische chocolade voor een mousse zo smeuig en zo intens in smaak. Laat u verleiden door de Belgische chocolademousse van La Litière.
9: Yo, ik ben Adil en in onze film zit je echt de zotste passagier.
10: Ja.
9: Maar wist je dat dat eigenlijk true crime cases zijn?
11: Slachtoffer kreeg 2 kogels in het hoofd.
12: Een echte liquidatie? Dat was nooit gezien.
13: Ik dacht echt, dit is een actiefilm.
9: Deze is geen cinema shit. Deze is waar gebeurde shit.
12: Uiteindelijk besluiten ze dan om vingers af te hakken.
14: Was gruwel. Pure gruwel.
9: Dit zijn de real life patsers. Exclusief met VTM Go Plus.
15: Feest hier bij ons in de studio. De Rode Duivels swingen dan ook. Ze walsen echt over die zwakke Italianen heen bij nog maar 0-1. Dat had een veel grotere score kunnen zijn. Mark, zien wij hier al de hand van Mark van Bommel?
16: Ja, misschien wel. We hebben veel kwaliteit in de ploeg. En je ziet dat ze weten wat ze moeten doen. Op een korte tijd heeft hij dat er toch heen gekregen. En we zien een goede Rode Duivels ploeg tot zeer goed. Mm-hmm. Maar we zien een zwak tot een zeer zwak Italiaanse ploeg. Ja. De beste man is Donnarumma. Mm-hmm. Anders staat het 0-3 aan de rust.
15: Ja.
16: Ik heb Italië nog nooit zo'n zwakke prestatie zien leveren in deze kleuren.
15: Ja, de Rode Duivels snijden erdoor als een mes door boter. Met als uitblinker toch Mika Gods. Gert, wat
17: opvallende
15: maakt hem zo
17: figuur.
15: Goed?
17: Ja. Zeker, nee. Ik vond België ook fris en met veel goesting voetbal.
15: Ja.
17: En als je kijkt naar Mika Gods, helemaal. Hij was er toch de belichaming van. Ook met lef en durf. En met wat Van Bommel voor de match ook al zei. Met acties durven maken. Ook al mislukken ze wel eens. En in het begin van de match waren er inderdaad een paar dingen die niet lukten. Maar dan gaandeweg door te blijven proberen wel. Hier bedient hij Moreira. Bijna een goal als Moreira er beter had bijgekund. Daar hebben we het ook over gehad. Assists en doelpunten. Dit is een grote kans aan de tweede paal. Daar moet ook zijn.
15: Doet hij eigenlijk wel goed. Hè?
17: Ja, ik vind dat is ook de taak van een buitenspeler. Om daar te zijn als er een voorzet komt van een andere kant. Dus dat deed hij ook. Vond verdedigend ook altijd zijn werk doen. Hier nog eens trappen van afstand. Dus altijd met initiatief en met lef. En dingen die dat je verwacht van een buitenspeler. Ja. Acties maken, in de match zitten, blijven proberen. Ja. Aanwezig.
15: Ja, jij zei voor de match, Doku gaat er normaal gezien toch weer inkomen op die positie. Denk je dat nog altijd?
17: De concurrent. Hij kan daar echt concurrentie worden als hij inderdaad uitpakt met assist en met doelpunten. Omdat dat is nog altijd het werkpunt van Jeremy Doku. Dus als
15: en
17: je
15: Doku
17: daar
15: kan ook
17: laten zien van ik maak ze wel en ik geef wel assist, dan kun je op een duur wel beginnen twijfelen natuurlijk.
15: Alleen maar goed voor de Rode Duivels. Ja. En dan maakt uiteindelijk ook een goal. Toby, wat Mark net ook al een beetje zei. Ik dacht dat de Italianen konden verdedigen, maar dat blijkt niet echt het geval te zijn.
18: Nee,
15: bij die 0-1 toch zeker niet.
18: Nee, op zich ook wel goed gedaan door de Belgen. Hè. Maar ja, als je denkt aan verdedigen, denk je aan Italië. Maar dat zag je in deze actie. Je begint al rustig te spelen. Maar goed, dit is ook wel een omschakelmoment van de Belgen. Die meteen vooruit kijken natuurlijk. De Bruyne in zijn hoge kwaliteit, goede meespeler, Gods, die dan de 1-op-1 zoekt. En die dacht het net iets te ver van de voet, maar dan gaan ze twee gaan ze elkaar hinderen en daardoor komt de weg volledig open en schiet je hem goed binnen. Maar dat is ook wel de omschakeling. Hebben we snelheid, zoals Mark van Bommel ook zei, daar moet je gebruik van maken. En hier, kijk, ze glijden gewoon tegen elkaar. En, maar goed afgewerkt. En, het enige dat je de Belgen kan kwalijk nemen is dat ze niet 2 of 3 doelpunten voorstaan. Maar kijk, ja, goed gedaan. Goed het overzicht, rustig gebleven. En uiteindelijk naast Donnarumma de 0-1 gelegd. Dus ja, fantastisch.
4: Maar ik had het net over de hand van Van Bommel. Dat snelle verticaal spelen, is dat zijn hand bij deze Rode Duivels?
18: Ja, en alles ligt bij die 3 middenvelders. Ja. Raskei, Tielemans en Kevin, die kijken allemaal vooruit. Kunnen vooruit die paas tussen de linies spelen. Ja. En denken ook aanvallend. En dat is heel belangrijk. Hè. En zeker, ik vind dat Kevin een van zijn betere wedstrijden voor de Belgen die aan het spelen is. En ja, zoals Mark al zei, met een iets mindere Donnarumma staat het gewoon 0-2-0-3. Charles doet het op zich natuurlijk goed.
4: Had het 0-2 of 0-3 moeten zijn?
10: Ja, dit was eigenlijk goed gedaan van de ketelaar. Hè. Je kunt hem niks verwijten. Hier nog een keer zo'n poging. Weer die lange Donnarumma. En in de rebound staat daar een reus voor Raskin. Die is daar heel snel bij. Dus ja, die voorkomt echt een dramatische ruststand voor de Italianen. Hier fantastisch gedaan nog een keer. Van uiteindelijk De Bruyne die zich daar doorzet. En dan komt De Bruyne als linksachter nog een keer mee. En net voorlangs, dat zijn allemaal goede kansen. Maar ik heb nog nooit een Italiaanse ploeg zo zien verdedigen. Die weten niet van elkaar wat ze aan het doen zijn. En dat doelpunt ook. Ik heb dat nog nooit gezien. Zo komen tackelen zonder nadenken.
4: Ja. Ja. Voorbijglijden, dat wordt waarschijnlijk weer een meme op de sociale media, denk ik.
10: Ja, maar die Italiaanse supporters die moeten denken, dit is niet onze ploeg.
4: Nee, maar het is leuk voor de Rode Duivels. En misschien kunnen ze die tweede en die derde er in de tweede helft nog bijprikken. Zo meteen komt hij eraan.

0: Scanmania is terug bij Carrefour. Maak kans op 1 kilo goud. Deze week start de Promomania met onze Zandpavés. 2 stuks kopen, 2 gratis. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste.
1: Wat maakt ons nu Belgen? Niet alleen moules frites of Jacques Brel. Wat ons bindt is onze liefde voor wat echt is.
2: Romein en echte.
1: Sesamel of Chocomel.
3: Maar blijf de enige echte.

0: met de BankContact Pay.
1: Je Payconic app wordt BankContact Pay. Betaal gerust mobiel met BankContact Pay.
2: When you build with bauxite, you build like Arnold. Wow. Look at that pump.
3: Learn from the best.
2: Always room for improvement.
3: Hey, I'll be back.
2: It's not the size of your project that matters. You got this.
4: Oma, waarom geef je altijd Marit Soep kaas als je mensen ontvangt?
5: Wel, toen ik klein was, gingen wij naar de abdij van Marit Soep, vlakbij de Ardennen. Daar heb ik die traditie leren kennen. En ook je opa.
4: Echt?
6: Al generaties lang. Marit Soep. Zo smaakt welkom.
5: Met Marit Soep fris en romig, versheid die je echt smaakt. Nieuw in de versafdeling.
7: Op Vinted wordt alles weer als
8: ook kleine spullen kunnen heel veel plaats innemen.
9: Hallo Sarah.
8: Verkoop elektronica, mode, huishoudtoestellen en meer. Zonder kosten op Vinted. Gebruik het niet, verkoop het dan.
5: We zijn er voor u. En voor alle gezinnen die ook in volle vaart leven. Etias.
10: Tot 3 keer gerezen en extra knapperig. Gewoonweg Suprema. Nieuw van Dr. Oetker.
11: Spicy.
12: Like me.
11: I'm talking about my ginger beer.
5: Proef de nieuwe Schweppes Ginger Beer. Perfect voor uw aperitief, zo of in een cocktail. Een huid die er tot 5 jaar jonger uitziet met ons nummer 1 anti-aging serum met epicilline. Het reactiveert de jeugdgenen van de huid en draait 10 zichtbare tekenen van huidveroudering terug. Ontdek de allereerste epigenetische routine van Eucerin met een SPF 30 dag- en nachtcrème.
13: Prijzen om verliefd op te worden, schoenen om van te houden. Van Haren, hoge kwaliteit, lage prijzen.
14: Heeft u last van een pijnlijke duim tijdens uw dagelijkse activiteiten? Gebruik de Epitact-orthese die uw duim ondersteunt en pijnlijke bewegingen beperkt. Epitact, in de apotheek, medisch hulpmiddel.
15: Wanneer je snel moet handelen, D-Stop Turbo. Het ontstopt in slechts 3 minuten. D-Stop Turbo.
16: Het zijn voordeelweken bij La Perre.
17: Wat?
16: Ja, dat hoor je goed. Nu kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
18: Vanavond een belangrijke wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt. De belangen zijn groot. Een clash der titanen. Mark Koeken en Meteor tegen Annelien Korevits. En mezelf, Frank de Jouwer. Straks na de Rode Duivels bij VTM. Let's go!

Ja, welkom terug in het Stadio Olimpico, waar we vlak voor de tweede helft zitten. En waar de spelers het veld terug opkomen. 0-1, dat is de ruststand na een toch ontluisterende, of misschien eerder confronterende eerste helft vanwege Italië. Mark van Bommel die kan best tevreden zijn. De superlatieve gaan we nog niet bovenhalen. België was gewoon goed. Italië was ondermaats. Eens kijken of de Duivels dat kunnen doortrekken. En of ze, want dat wordt dan toch verwacht, of ze de reactie van Italië kunnen overleven. En of die er uiteraard überhaupt komt. Dat is de eerste vraag. In een gemoedelijk sfeertje hier in Rome. Het zijn prachtige dagen. Een graad of 27. Dus erg vindt niemand het, denk ik, om hier naar het voetbal te kijken. Ze zullen toch wat beterschap op het veld willen zien. Geen wijzigingen. Ons medegedeeld. En heel snel checkend zien we niemand nieuw op de grasmat lopen. Dus Mancini geeft nog een kans aan de jongens die hij liet starten. Kuiper zit de verkeerde kant bij Ken. En Barella is een steun. Ook Tielemans is erbij. 2 tegen 2 hier. Romano.

Mancini. Mechelen niet, hier Ken wel. Oh, wat een redding. Wat een save van Senne Lammens. Dat zal hem deugd doen. Dat zal hem zeer veel deugd doen. Nou, wat hem op het WK is overkomen. Het is een intelligente, nuchtere kerel. Zal dat wel geclasseerd kunnen hebben. Maar dit is zijn revanche. Ja, hallo. Stond goed, daar begint het mee. Nou, de reflex met het rechterbeen is klasse. En doet wat Donnarumma een keer of 4-5 heeft moeten doen bij de Italianen in de eerste helft. En dat is een team behoeden. En dat had hij zomaar 1-1 kunnen staan. Dus toch een dankjewel, Senne Lammens, vanwege de duivelse defensie. Dat ging net iets te vlot. Ook Kamjage daar op links. Een waarschuwing die net iets meer had kunnen zijn. En zo zijn we wel direct wakker natuurlijk. Tielemans en de Ketelaar. Gods wacht. Krijgt hem niet. En dat had wel gekund. Stand your ground. Gaat dat niet afgeven. En op aangeven van de tweede assistent toch een overtreding. Hier nog eens. Ja, Ken, je kan hem ook niet te veel verwijten. Die bal kan wat meer naar links. Maar ook in dit geval tegenvoets. Beetje volgens de regel. Ja, binnen het bereik van het rechterbeen van Lammens. Kambiagi en Calafiore. En Tonali. Kambiagi weer. Lammens komt. En heeft hem. Maakt op Fulham ook een paar geweldige saves. Lammens. Dan was het natuurlijk doodzonde. Dat het er bij de goal van Fulham allemaal een beetje lullig uitzag. Barella en Esposito. Nou, dit geeft de Italiaanse burger moed. Toch iets wat op een reactie lijkt vanwege de Italianen. Zit meer vief in. Meer leven. Castagne moest serieus bijpikkelen.

Calafiori. Moeilijk voor Barella. Toch bij Esposito. En hier de kans. Voor Mancini. Naar het blok. Naar de Kuiper. Moet een beetje wild wegtrappen. Bal moest weg. Even overleven. En zonder schade proberen uit te komen. Dat was te doorzichtig vanwege Ken. Mechelen had ook door dat Ken wilde doorlopen. Dus het terugkeren in dit geval een goed idee. Pas op, Brendan Mechelen, want daar nam hij net iets te veel tijd. Het is goed gekomen.

Man tegen man. Geen mannetje over hier achterin, maar Mancini wint het. Dus dan is er geen probleem voor Italië. Sara de Ketelaar, een leuke beweging. Slangenmens. En nu opkijken. En Moreira zien. En Moreira proberen vinden. En dan is daar de Bruyne. Die ook nog meegeslopen was. Voorzet van de Ketelaar. En dan viel hij nog voor de Bruyne. Ah ja. Coppola nu in deze tweede helft aan de rechterkant. En Calafiori. Dan moet Moreira wel iets dichter op zitten. Raskin. Nou, heeft hem niet. Calafiori weer. Drukke bedoeling daar. En goede voorzet van Cambiaghi. De save weer van Lammes. Het is nu al... 2-3 keer dat hij is moeten tussenkomen. Italië en het blauwe gevaar groeit. In de weg. Senne Lammes. En vooral Cambiaghi met Castagne. En Calafiori met Moreira. Toch in de gaten houden wat de Belgen betreft, want dat is een probleempje aan het worden. Sandro Tonali op Tielemans. Dat is onbesuist. En dat biedt misschien een mogelijkheid voor België. Ze zijn in ondertal, maar ze gaan wel goed vooruit. Diego Moreira. En God, Moreira. Ja, schoot er hier twee fantastisch binnen tegen Lazio. Raskin, voilà. En de rust weer bij België. Wat is een veel agressievere Italië. Begint, dat is ook weer een cliché, maar toch altijd daarmee. Als dat ontbreekt, dan zie je rare dingen. We zagen daarnet Mark van Bommel overleggen. Hij wilde reageren op die snelle start van Italië. Gretige start. En hij gaat reageren. Dat het Hans van Aken is die ik daar boven de dugout zie piepen. Nood aan balvastheid. Gods krijgt voor het eerst in deze... tweede helft echt wat wat ruimte om de actie te maken. En dat moet je hem geen twee keer zeggen. Moreira en Gods weer. En de Ketelaar. Hier zit zeker wat in voor België. De Bruyne, toch te mak dan. Even een kleine aarzeling en dan was de vaart er een beetje uit. Ja, ja, het is effectief Hans van Aken die de laatste richtlijnen krijgt. En zo dadelijk de, ik vermoed dan eerste invaller zal zijn. Ah, daar is ook Lucky Bakio. Ook hij moet het overwicht van België terugbrengen. Zoals dat voor rust was. Ja, Moreira kan er niet bij. Esposito... draait zich naar de verkeerde kant.
heeft hij er toch een hoekschop uitgehaald. Ja, Nicola Barella staat al aan de hoekschopvlak. Concentratie. Barella. Ver. Penaltypunt. Toch de kopbal. Maar een onmogelijke kopbal eigenlijk. Onmogelijk om daar gevaarlijk op te zijn. God vraagt. Mechelen had het niet gezien.

Mika Gods. Leuke bal. Met meer vaart dan gebruikelijk. Meer risico. Van bijna goed. Raskin? Nee, dat is niet goed. De borstcontrole. Beetje ongelukkig, Obarella. En Ken moet ver komen. Toch de voorzet. En de rest was nog niet mee. Toch weer ingooien voor Italië. Krijgen we de wissel dan? We krijgen de wissel. Hans van Aken en Luke Bacchio voor... Is het Kevin De Bruyne die naar de kant gaat? Jawel. Er zijn natuurlijk nog drie wedstrijden die volgen de komende twee weken. Nog veel minuten die De Bruyne moet maken. En van Aken komt hem één op één vervangen. Ook Moreira. Zoals verwacht naar de kant. En een echte rechterflank. Luke Bacchio. Die altijd net dat tikkeltje beter is als hij het shirt van de Duivels aantrekt. Ja, niet te veel tegenspreken zou ik zeggen, Ken, want er zijn al makkelijke gele kaarten uitgedeeld. En de voetbal is zelf ook een beetje vastgehouden door Van Aken, maar het is net genoeg voor een overtreding. Intensiteit. Van Aken, prima. Op de ketelaar. Dat is moeilijk op Luke Bacchio. En La Fiori. En een gooi nu met Esposito, die viel. Oh, krijgt hem mee. Daar wil ik wel een herhaling van zien. In welke mate had een gooi Esposito vast? Geen protest bij een gooi, dat zal dan ook wel iets verraden misschien. En Barella. Hij met Tonali veel meer betrokken. Romano. Prima bal op Di Lorenzo. Tielemans moet Barella volgen. En de Kuiper kan ontzetten. Charles de Ketelaere. Dat is voldoende. Ook Italië gaat reageren nu met een wissel.

Ngoy. En Raskin. Ja. De 50-50's zijn... En dat is een beetje... Dat is helemaal niet van zijn gewoonte. Maar zijn niet voor hem vandaag, Raskin. Komt er in die tussenduels... Wanneer de bal eigenlijk van niemand is, vaak als verliezer uit. Mechelen nu slordig. En Ken, gelukkig voor de Duivels, een heel slechte beslissing. Een uur zijn we ver. En de 0-1 nog steeds op het bord. Een tussenstand waar de Belgen ondertussen net iets blijer mee mogen zijn dan een kwartier geleden. Maar het stormpje, met verkleinwoord, is toch grotendeels gaan liggen. Italië wel veel meer in de match. En dus per definitie gevaarlijker. Iets om de druk van de ketel te halen. En om ze te destabiliseren zou zeer wel gekomen zijn. Zware toets van Tielemans. En daar zijn ze. De vervangers krijgen zo dadelijk. Maldini, Scalvini en Co. En hier is Posito weer met zijn arm. En opnieuw is Mechelen het slachtoffer. En ook Fratesi gaat erin komen. Het was iets minder zwaaien, maar met de schouder was het zeker niet.

een goede verre bal van Senne Lammens. Ketelaren geraakt. Dat kan al eens gebeuren bij Mancini. Hij is daar maar zeker van. En na 3 jaar Serie A, of 4 jaar eigenlijk, kent hij maar al te goed. En jongens, hey, dit is erover eigenlijk hoor. Dit is over het randje. Dit is meer dan een overtreding. En daar geeft hij dan niks voor? Of is het na veel gebaren... Ja, toch gegeven. Oké. Okay. Op de bol. En terecht. Gianluca Mancini. Of... Nou ja, toch. Het is Mancini dat hij geel geeft. Voor een elleboog. Duidelijk. Siebert. Oké. Okay. Correct. Hoe hij Cyril Dessers aanpakte in de finale in het Roma van Mourinho. Dat was er eigenlijk over. Dat gaan we niet snel vergeten. Charles de Ketelaar weer. Laat zich niet vergeten in deze wedstrijd. Blijft zoeken. Blijft zijn ploegmaat steunen. En een gooi. Moet je durven. Goed gedaan. Hier op safe spelen, maar één en dat gaat zien. En een goede actie was het. Overtreding is gevolgd, dus die 3 Italianen die stonden te popelen om in te vallen, mogen nog even wachten, want is even het moment niet.

0: is dat?
1: Gos gaat richting Lucky Bacchio. Een linker over rechter. Een bal die snel voor de goal is. Gods. Is eigenlijk niet slecht getrapt hoor. Er stonden gewoon weinig Belgen. Enkel een gooi. Hij viel goed. En dan gaan we nu wisselen. Zo is dat. Koppel dan naar de kant voor Scalvini. Ook Romano. Met Fratesi, een middenvelder. Met Maldini, een aanvallende middenvelder. En het grote applaus is voor een Romein die hier het veld betreedt natuurlijk. Davide Fratesi speelt bij

De Italiaanse kant. Overwicht toch. En laten we de reddingen van Lammers vooral niet vergeten. Bijna halfweg deze tweede helft. Scalvini en de Ketelaren, die kennen elkaar. Zeker. Di Lorenzo. En Maldini. Di Lorenzo. Ah, goede bal zeg van Di Lorenzo. Niet binnengetikt of geklikt door Ken. Het is nog niet gedaan. Calafiori. En Barella, die vliegt net niet de keeper in. Maar even schrikken bij de kwaliteit van de voorzet van Di Lorenzo. Legde hem precies waar hij moest komen. Krijg je er geen herhaling van, maar Moise Ken kon het u wel niet winnen. Cambiaghi. En Barella. Daniel Maldini.

Barella kan bejagen. Italië zoekt naar een gaatje. Barella, stevig op zijn benen. Dit is te ver. En hier liggen dan mogelijkheden voor België. Dan moet het allemaal goed gaan. En voorlopig heeft het daar alles schijn van weg. En Luke Bacchio met een van zijn fameuze lange runs misschien. Hij blijft in balbezit. Veel Italianen terug. Wat een goal. Een goal, een goal. Wat een goal. Ja, zo kennen we hem natuurlijk. Tot die Luke Bacchio komt de Belgen nog eens redden. Geweldige goal. En exact wat de duivels nodig hadden. Tegen een veel beter Italië in de tweede helft was het bij wijle overleven. En dan is het hopen en rekenen op de kwaliteit die de duivels hebben. Ja. Scoren in Lissabon gaat moeilijk voor Dodi. Maar ho, geef hem het truitje van de Belgen. En dan stijgt hij op. En hier leek het dan even weg te zijn, maar nee. Hij was aan het scannen. En hij moest per se naar die linker komen natuurlijk. Kijk. Had niet meer gekeken. Hier, voor de kap. Kijk niet meer op. Voelt de goal staan. En ja, zo precies langs Donnarumma. Het is een geweldige goal. Van Dodi Luke Bacchio. Het assenzelk, jongens. En 0-2 voor de Belgen. Ja, dat is verdiend op basis van de eerste helft. Maar die kant leek het toch niet op te gaan in de tweede. Het is al veel meer een graadmeter, een test waar je conclusies aan kan vastknopen. Omdat Italië niet meer zo dramatisch is als in de eerste. En dan slagen de Belgen er toch in om tegen de touwen te hangen en op 0-2 te komen. Het is zeker nog niet afgelopen. Eens kijken hoe hard die tik is aangekomen voor Italië. Barella die gaat gewoon verder doen.

degene aan de basis van uiteindelijk de goal. Er moest ook heel veel gebeuren, maar ja. Dat is net waar die Texelse Dodi op zat te rekenen, op zat te hopen. Lammes, Lucky Bacchio kan daar niets van maken. Wel de druk, toch bij Calafiori. Davide Fratesi. Mooi gedraaid van Maldini. Barella, Maldini weer en dan. Werd hij in de steek gelaten door zijn laatste contact in deze actie met de dijk. Hij heeft de ogen van zijn vader en van zijn grootvader. En hier. De toekomst van de Belgen wordt al zo lang gezegd. Het zal dan toch vooral afhangen van zijn lichaam, zijn fitheid. Dat was ook handspel van Mancini, van Maldini, excuus. Maar dus Romeo Lavia voor alle duidelijkheid. Die hier nog een laatste tikje tegen de bol krijgt van Van Bommel. En dat hij een keer aan de wedstrijd zal starten. In deze periode. Dat is een zekerheid. Op het maandag al is. Tegen Frankrijk, dat zullen we zien. Daar heeft het toch al een schijn van weg. En ook hier een logische wissel. Nicolas Raskin. Al vaak heel goede wedstrijden gespeeld bij de Belgen. Dat was vandaag misschien net iets minder, of ben ik dan te streng? Dat is uiteraard mijn mening. Maar u heeft het misschien ook wel gevoeld. En dus, ja, toch geen amateur die het veld komt opgewandeld. Het grote talent Romeo Lavia. En hier. Oh. Kan je naar blijven kijken. Dat soort goals. Geen overtreding. Van Aken op Tielemans. En Goy. Tielemans. Ah, zo kennen we hem. Dat is al beter van Yuri Tielemans. Snel gehandeld. Precies gespeeld. En Gods. Waren we een beetje kwijt. Hier is hij nog een keer. Mika Gods.

Miyagi. En Scalvini. Varela. Te ver. Lijkt er toch steeds meer op dat de tik van Luki Bacchio toch is aangekomen bij Italië. Wind uit de zeilen. Noem het zoals je wil. Maar België veel comfortabeler in de wedstrijd. Een gooi op Lavia.

godswil. Hans van Aken had weer wat gezien. En uitvoeren, ja, dat kan niet. Zonde van Gods. Dat was een hele mooie bal van Van Aken op Tielemans. En prima van Lavia ook. En nog een keer, vier keer na elkaar een basisplaats heeft gehad, heeft kunnen hebben bij Chelsea. Dat was 2 jaar geleden. U kent zijn historie natuurlijk met blessures. Allemaal zeer gunstige, hoopgevende tekenen. En kijk, dit kan hij natuurlijk. Prima gevoetbald van Lavia, van Aken en van Tielemans. Het is mooi wat de Belgen brengen nu. Krijgt het ook een resultaat? Het is te ver. Inspanning de Kuip. Dat kon hij niet beloven. En zij blij. Ja. 0-2 voor. In het Olympico. En dan op de vrijdagavond in Rome. Ja, jongens. Hoe zeggen ze dat in het Engels? Life is peaking. Maar thuis zijn ze nog niet. Nog een keer Italië. Het is Cambiaghi en Di Lorenzo. Cambiaghi aan de rechterkant gekomen. Tonali. Nee, de dreigende linkerflank. De eerste 20 minuten. Die hebben ze nu anders ingevuld bij Italië. Maldini. En niet in het beste tijdperk geboren om fan te zijn van Italië. Dan blijft het wel onwaarschijnlijk dat tussen al die teleurstellingen en die gemiste WK's door wel gewoon een Europese titel zit met geweldig voetbal ook. Aan de hand van Roberto Mancini. Dat lijkt nu wel ver weg. Hier is Luki Bacchio. God. Gods met Castagne, maar het kan ook naar Van Aken. Nee, dat was onmogelijk wat Tielemans probeerde. Barella met een vleugje kwaliteit. En dat is een kaartje voor Romeo Lavia. Eentje voor het team. De wissel. Wat dan stilaan de laatste worp van de teerling is. Van Barella naar de kant. Kijk wat men daar hiervan vindt. Maar ook hem hebben ze nog nodig natuurlijk, Barella. De komende 3 wedstrijden. Doumbia komt erin. Issa Doumbia. Dat is zijn allereerste minuten. De eerste cap. Voor Italië. En het geldt ook voor Mohamed Ali Zoma. En dat is een onwaarschijnlijk verhaal. Die speelde 2 jaar geleden nog in de Serie C. En speelt nu, as we speak, in de Zweite Bundesliga. Zegt ook wat natuurlijk over het groot Italië. Maar goed. Heeft daar... wat is het? 6 goals in zijn eerste 6 match. Maar toch, in de tweede klasse in Duitsland. Eens kijken wat hij kan en of hij nog iets kan toevoegen. En kan veranderen. Vooral in gang steken weer. Want de motor is weer stilgevallen. Oef. Hier was hij. Mohamed Ali Zoma. En dit is... Issa Doumbia.
Van Sporting. Met wat een voorzet moest zijn, vermoeden we. Hij speelt bij Sporting, ploegmaat van Zeno de Bast. Hij staat klaar, dames en heren. Onze topschutter aller tijden. Romelu Lukaku krijgen we over een paar ogenblikken. En naast hem staat Matthias Fernandes, pardon.

Wat is het stil hier in het Olympico? Di Lorenzo, krijgt hij het vuur in? Dus weer geen slechte voorzet. Dat is goed verdedigd door Brendan Mechelen. Die ook wat moest incasseren. Maar hij zat ervoor. Maldini met de hoekschop. Zo dadelijk dan de twee verse duivels. Marcini loopt helemaal alleen nu. Maar de bal komt er net niet bij. Dat valt mee voor België. Niemand daar om binnen te duwen. Marcini was helemaal los. Calafiori. Calafiori! Opgerekte kans. En dan zie je dat hij stijf links is. Want met rechts leg je hem weg. Maar hij wilde per se met zijn goede linker. En hij kreeg er te weinig krul op met de buitenkant van zijn voet. Mika Gods. Een geweldige eerste helft na rust. Wat meer in functie moeten spelen. Wat meer afwezig. Het is hem allemaal vergeven. Hij was de aandrijver in de eerste helft. En heeft er een geweldig debuut op zitten. En ik weet wel dat het niet zijn eerste wedstrijd is voor de Belgen. Maar ja, die halve kans daar in Chicago. Dit is echt zijn kans grijpen wat hij gedaan heeft.

Batavia. En ook Charles de Ketelaar dus naar de kant. Romelu Lukaku in de spits. En Fernandes Pardo hier links op de plaats van Godt.

Tielemans de Kuiper. En Fernandes Pardo. Combinatie gezocht met Lukaku. En daarna een beetje slordig ingespeeld. Doumbia. En Ali Zoma. Of Zoma kunnen we gewoon zeggen.

Zola. Kastanje wijkt. Luki Bakio vangt goed op. En dat is wel een goede wissel gebleken van Van Bommel. Los van de goal natuurlijk. Maar daar begon Moreira toch zijn peren te zien. De frisheid op links heeft daar dat gat in ieder geval gedicht. Dat voelde Van Bommel goed aan. Was het niet het allermoeilijkste om te spotten, maar toch. Maldini. En Ken. Half rechtop, toch weer rechtgekomen.

Lukaku had die inworp van Castagne niet verwacht. En dus Italië weer snel in balbezit. Nieuwe jongens willen wel wat brengen. Calafiori, Tonali. En de hoekschop. Ook in de expected goals. Een ruime voorsprong voor de Belgen. 1,33 bij Italië. 2,67 bij België. Hier is Jan. En, oh, dat is toch een kans. En ook deze gaat er niet in. Ook deze gaat er niet in. Scalvini snapt er niks van. En wij ook niet. Geen Italiaanse voet. En ook geen hoofd. En Mancini en Scalvini. En is het dan toch niet via Lammes? Hij heeft hem zelf overgeblazen, Scalvini. Nee joh. Niks mee te maken. Senne Lammes. Hij hoefde dus ook niet. Het is niet moeilijk om te raden waar zij het over hadden. Lukaku. Ja.

Nee, maar we kijken eens links van ons en we zien de collega's van de kranten al gefocust naar hun scherm kijken. De wedstrijd verslagen. We worden afgerond. De laatste woorden worden getypt. De conclusies zijn gemaakt. Zij geloven niet meer in het mirakel. Zomaar wel. Hij gaat ervoor. Maar die Lucky Bakker, jongens. Ja, hallo. Er is nog iemand die punten heeft gescoord. En hij had er al veel. Ook dit is prima. Ja, ze krijgen niet veel tijd om te fluiten. Doet het dan toch snel. En Fernandes Pardo. Voor deze cynische overtreding. Terecht wel een gele kaart. Er waren al veel lege plaatsen vanavond in het Stadio Olimpico. We zijn er alleen maar meer aan het verschijnen. De meesten kiezen eieren voor hun geld. En willen de file voor zijn. De laatste minuut van de reguliere speeltijd is ingegaan. Sandro Tonali. Kort. Tonali weer. Mancini, Calafiori. En Zoma. Aan Hans van Aken. Dat is wel knap van Tonali. Vallen toch in balbezit gebleven.

Nog een kleine 3 minuten. En dan valt het doek over deze wedstrijd. Zoma. Begint altijd met veel enthousiasme aan zijn actie. Moet dan terugkeren. Tonali. Kastanje. Even kleven op Zoma. Komt er niet bij. De voorzet is niet hoog genoeg. Fratesi kon daar niks mee. Ngoy. Van Aken doorkoppen. En kijk, wie weet. Dat wat in de eerste helft ontbrak, dat dat dan toch nog waarheid wordt. Maldini had daar geen zin in en krijgt geel.

Lammers op Mechelen. En de aanname nu van Luki Bakio die even achterwege bleef. Ziezo, dat was hem dan. De eerste van Mark van Bommel. En de eerste van Roberto. Stof tot nadenken voor Mancini. Die ja, een flink bereik zal moeten opzetten. En enthousiasmeren. En een ploeg bouwen. Ook een nationaal elftal waar je toch weinig tijd hebt. Dat kan niet, dat heeft hij al meermaals bewezen. Maar het wordt me wel een klusje. Want je kan natuurlijk maar werken met het materiaal dat je hebt. Dan moeten we zeggen, veel meer talent. Of enfin, toch vanavond gebleken, echt meer talent bij het kleine België. Vergeleken met Italië. Dat is het leven. Kan verkeren. Lukaku. En Van Aken die dan nog even een bal probeert te ontfutselen van onder iemand. Het koelt zonder te blazen. Laatste seconde verstrijken as we speak. Het is een geweldige binnenkomer voor Mark van Bommel. Een zeer tot gewoon goede eerste helft tegen een ontstellend zwak Italië. Na rust. En dat is misschien nog hetgene waar Van Bommel het meest tevreden over zal zijn. Na rust. Even moeten afzien. Even moeten incasseren. Lammers zijn duit in het zakje. Maar uiteindelijk wel gewoon orde op zaken gesteld. En verdiend gewonnen. Hier in het Olympico. Donnarumma en Lukaku. No love lost. Geel nog voor Donnarumma. Geel voor Lukaku. Dat nemen we nog mee. Maar dat doet allemaal niets af van de enige waarheid hier op het bord. België wint verdiend in Italië. En Mark van Bommel, zijn rijk, zijn keizerrijk, is goed begonnen. Ik dank u voor uw aandacht op deze vrijdagavond. En in een, ja, niet grimmig sfeertje, maar toch een heel stil Olympico verlaten wij u. En maken we graag een nieuwe afspraak voor maandag. De nabespreking met dat kanon in de studio bij Maarten. Allee, tot maandag.

is like a deep immersion into the universe. Experience your

AstateOfTrance.com or join Discord.gg/Armandbit.